0: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
1: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 3 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: zaterdagmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Oh
2: yeah. De muziekmiddag.
3: 1971.
2: 1989. De muziekmiddag.
0: Lilian van der Loog.
3: 1967.

0: Ik ben Lissy uit Assendelft.
1: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
2: Ik ben Isabel uit Haarlem.
3: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
4: Ik ben Hoek uit Schermoren.
5: Ik ben Milou uit Amsterdam.
6: Ik ben Kegodien uit Wisp. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 4:00.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in NH Sportcafé.
3: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
1: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leni en ik kom uit Amsterdam. Je zal er maar wonen. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 5:00.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: De ontbijttafel.
1: Frank, je hoeft niet meteen te kijken of ik een korte broek
2: heb. Ja, inderdaad, of slippers.
1: Nee. Dat zal nooit gebeuren.
3: Nee?
1: Nee. Op mijn werk, slippers?
2: Nee. Nee.
1: Moet je weet het niet, een paar zou ook nog pinksteren zijn.
2: Eén slippertje dan.
1: Oké.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
2: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin. Thuis in heel
3: Zes uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer. Het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben er weer.
5: De ontbijttafel.
6: Met Pieter Kok.

0: Tell the Bard met Who's Johnny? En Rob Stennis, hij vroeg altijd al, als je het omdraait, krijg je het antwoord. Ja, moet je even over nadenken, snap ik wel. Goedemorgen, welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem, de grootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Het is 26 juni. 6:06 en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik heb er helemaal niks van gezien.
1: Hè? Nee?
0: Ik ben vannacht heel even wakker geworden. Toen heb ik wel mijn telefoon aangezet. Toen zag ik een voorsprong. En vanaf dat moment, niks. Ik denk iets van mijn eindstand gezien te hebben. Maar Frankie, ik begin bij jou. Zijn we door?
2: Ja. Heeft de pauze een balkon.
0: Ja, want anders dan worden we ook geen wereldkampioen.
2: Nee, natuurlijk. Ik spreek je in de finale wel weer dan. Ja. Geen paniek. Maar we gaan elke wedstrijd nu door. Tot en met de finale. En die winnen we dan. En dan
0: zijn
2: we wereldkampioen.
0: Ja, wat een mooi vooruitzicht.
2: Oké. Okay.
0: Maar vertel eens, hoe is het geweest? Heb jij gekeken, Anne, uiteindelijk?
1: Ja.
0: Ben jij echt...
1: Nou,
0: wat?
1: Ik heb de eerste helft gezien. Ik had geen zin in de rust. Toen dacht ik, ik zet nog even de wekker voor de laatste 10 minuten. Maar daar ben ik doorheen geslapen.
0: Oké, heel goed.
1: Ja, kan gebeuren.
0: Ja, nee, tuurlijk. Hè. Of althans, je dacht toen je wekker ging. Nou, laat maar even.
1: Dat denk ik, maar ik heb dus geen actieve herinnering meer aan.
0: Dat is best wel eng.
1: Ja,
0: voor iemand die een ochtendprogramma maakt. Ja. Dat je door wekkers heen kunt slapen.
1: Ja, maar uiteindelijk werd ik wel volgens mij om 3:53 weer wakker of zo. Of 3:53 zoiets. Dus dan heb ik wel gezien wat het was geworden.
0: Ik heb alleen maar gemerkt dat na een tijdje mijn vrouw naar bed kwam. Want die was aan het kijken.
2: Ah.
0: En daar heb ik haar gevraagd. Hoe gaat het? Ja. Ze zei, ja, het gaat goed. Maar een beetje saaie wedstrijd. Dus de eerste helft ben ik lekker naar bed gekomen.
2: Oh.
0: Vond zij.
1: Oh, ja.
0: Vond een beetje saaie eerste helft. Klopt dat?
2: Nou, we stonden na 2 minuten al met 2-0 voor. Of na 10 minuten na 2-0 voor.
0: Echt waar?
2: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Wat heerlijk.
2: Leuk. Niet te geloven. Toen
0: en wie hebben die
2: doelpunten
0: gemaakt?
2: Een Tunesiër.
0: Ah, wat charmant.
2: Ja, charmant. Ja. Is gewoon heel sympathiek.
0: Om ons te helpen.
2: Na 2 minuten al.
0: Heerlijk.
2: Huppata.
1: Kan
2: gaat er lekker in.
0: Ja.
2: En daarna Robbie natuurlijk weer.
0: Echt waar,
2: ja,
0: joh.
2: Ja, joh. Die, dat is toch wel te gek, hoor.
0: En was het weer de teen van Robbie, om het zo maar te noemen, die ertussen kwam? Of was het...
2: Was gewoon echt een grote voet.
0: Ja.
2: Paf, doelpunt.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Lekkere goal.
0: En wat is de eindstand geworden dan?
2: Wil je niet meer kijken, Piet?
0: Nee, ik geloof het wel.
2: 3-1.
0: Echt waar?
2: Ja, 3-1. Ja.
0: Is het nog 2-1 geweest?
2: Ja, dat was toch even
0: dat is gemeen.
2: Dat was even spannend. Corner, pas doelpunt. En op dat moment scoorden de Japanners in die andere wedstrijd ook ineens.
0: Oh.
2: En toen werd het even een beetje wiebelen.
0: Ja.
2: Ola, wat gaan we nou krijgen?
0: Ja.
2: Maar daar was JP van Hekken.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Heeft hij de 3-1 gemaakt?
2: Met een kopbal die zijn weerga niet kent.
0: Uit een corner ook, neem ik aan.
2: Ja, dat weet ik niet helemaal precies. Volgens mij was dat in ieder geval een voorzet. Was het een corner?
0: Ja.
2: Nou, ik weet het niet precies, maar hij kopte hem achterwaarts.
0: Oh.
2: Schitterend in het kruis.
0: Met zijn achterhoofd eigenlijk.
2: Ja, wel met zijn voorhoofd. Dus dat is een bepaalde manier van koppen, Piet.
0: Oh.
2: Ja.
0: Had hij last van zijn... Oh, dan valt de koptelefoon zo.
2: Ja, hij had gelukkig geen koptelefoon op.
0: Nee, dat scheelt dan weer.
2: Ja.
0: Oké, jeetje. Dus we zijn door, dus we worden...
2: Ja. Worden.
0: Ja.
2: Jongen Piet. Laten we daar eens over nadenken.
0: Ja, volgende vraag. Gaan we nu dan naar 16e finales of 8e finales?
2: Ja, dat is wel heel moeilijk. Maar we worden wereldkampioen.
0: Ah, bedankt. Dat ga ik niet twijfelen.
3: Goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Fantastisch, niet?
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, koud.
3: Goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor het
0: uur. Hey, en Frank, moeten we dan tegen Marokko?
2: Ja.
0: Maar dat is wel spannend, denk ik.
2: Ja.
0: Dat wordt wel even een beetje een uitdaging.
2: Ah joh, gewoon winnen.

0: David Bowie met Golden Years.
1: Krantenkopquiz.
0: 6:15, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb voor jou hier 3 stuks krantenkoppen klaar liggen. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Die hebben een beetje aangepast, een beetje verbouwd. En er klopt helemaal geen snars meer van. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om die even binnen te slepen op die vroege vrijdagochtend. Want als je hem op vrijdag wint, dan...
2: Mag je hem het hele weekend houden?
0: Heerlijk, hè?
2: Lekker.
0: Ja, feestelijk zou ik willen zeggen.
2: Dat ook.
0: Ja, en je mag het met al die hitte aan iedereen gaan vertellen... dat jij hem hebt, die eer van de ontbijttafel. En dat er maandag voor iedereen weer een kans is om hem weer terug te pakken, voor de duidelijkheid. Goed, komen ze aan. 3 stuks dus. Eentje zijn niet waar.
1: Kop 1.
0: Parijs voert alcoholverbod in vanwege overvolle ziekenhuizen door hitte.
1: Kop 2.
0: Franse brandweer haalt water uit toiletten om branden te kunnen blussen.
1: Kop 3.
0: Koeman evenaart Van Gaal met 63ste interland als bondscoach van Oranje. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is eventjes, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1? Parijs voert alcoholverbod in vanwege overvolle ziekenhuizen door hitte. Is het kop 2? Franse brandweer haalt water uit toiletten om branden te kunnen blussen. Of is het kop 3? Koeman evenaart Van Gaal met 63ste interland als bondscoach van Oranje.
1: De krantenkopquiz.
0: Zo simpel is het spelletje. Gewoon even laten weten welke kop er niet waar is voor die eer van de ontbijttafel. Want die staat er op het spel. En die is wel lekker hoor om te winnen op de vrijdag voor het hele weekend lang. 088-850-51-52. Daar laat je het weten. Dus kopie 1, kopie 2 of kopie 3.

0: Maar het klopt echt. Net zoveel als Koeman, als Van Gaal heeft hij er bij elkaar gebonst coached. Ja. De Engelse Bob Glendening. Ik ken hem niet, Bob. Die was in de jaren 20 en 30 bondscoach van Oranje. Die heeft er ook heel veel gedaan, namelijk 87.
1: Oh, ja. Ken ik helemaal niet.
0: Nee, ken ik nooit van gehoord. Nee. Maar toen zijn we ook geen wereldkampioen geworden. Dus die naam Koeman, die gaan we nog wel een tijdje onthouden. op de lijst van de Oranje bondscoaches met de meeste interlands staan ze dus zij aan zij, momenteel.
1: Leuk,
0: toch? Ja, gezellig. Dan gaan we naar kop 1. In dit geval Christian, Frank, Arnold, Els, Dien en Lidie dachten dat die niet waar was. Parijs voert alcoholverbod in vanwege overvolle ziekenhuizen door hitte. Ja, dit is wel echt best een beetje pittig. De ziekenhuizen daar zitten vol. Temperaturen komen boven de 40 graden uit. De brandweer is al 2 keer zo vaak uitgerukt als normaal. Ze beleven de warmste dagen sinds de metingen begonnen in 1947. Dus het is echt pittig.
1: Altijd gewoon lekker water drinken, hè?
0: Ja, en kappen met bier drinken dan op straat. Ja, ik snap wel dat het lekker is, maar daar knap je niet van op.
1: Nee, zo'n dag is vandaag niet.
0: Nee, niet doen. Welke is er dan niet waar? Dat is vandaag kop 2. Franse brandweer haalt water uit toiletten om branden te kunnen blussen. Nee, ze halen dat uit zwembaden. Het is een krankzinnige aanpak. Ze halen dat dus uit openbare zwembaden, voor de duidelijkheid. Mm-hmm. En dat slaan ze dan weer ergens op. Een heel groot veld. Om maar genoeg water te kunnen komen. Oh. Voor al die bosbranden. Want zo heftig is het dus momenteel.
1: Wat
0: erg. Het is allemaal kurkie droog.
1: Oh, God,
0: en als je daar op de grond spuugt, begint dat te branden ongeveer.
1: Lijkt me doodeng, ook als je brandweer bent.
0: Ja, is het ook. Dus heel veel sterkte daar allemaal in Frankrijk.
1: Geen peukje roken, hè?
0: Nee, geen peukje roken en ook geen bier meer drinken. Eigenlijk moet je gewoon in je eigen tuin zitten met een glas melk.
1: Ja.
0: Ja, sterkte
1: geen
0: daarmee.
1: Geen spiegels, niks.
0: Nee, niks, geen fratsen. Geen vergroot glas meenemen als je op stap gaat.
1: Nee,
0: noem het allemaal.
1: Niet doen.
0: Goed, zorg er wel voor dat de eer van de ontbijttafel het hele weekend lang gaat naar Michiel, Gerrit, Joke, Manfred, Gea, Annette, Rennie en Henny. Gefeliciteerd.
2: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Kaylee en ik kom uit Wormerveer.
1: Ik ben Dion uit Alkmaar.
2: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Rico en ik kom uit Amstelveen. Thuis in heel
4: Ruim 6:30 in Grotebroek is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. In het hele land zijn maatregelen genomen vanwege de extreme hitte van vandaag, ook in Noord-Holland. Sinds middernacht geldt code rood vanwege de hoge temperatuur. En dat is voor het eerst in Nederland dat het KNMI een weeralarm afgeeft voor de hitte. Het kan echt links zijn, die hitte, vertelt verslaggever Jimmy Miltenburg.
6: Ja, je moet dan denken aan uitdrogingsverschijnselen of overhittingsverschijnselen. Ja, het kan zelfs oplopen naar een levensbedreigende de hitteberoerte. Dus ja, drink genoeg water. Let bijvoorbeeld ook op je huisdier of bijvoorbeeld op kwetsbaren en ouderen. Ja, want ook die kunnen het zwaar krijgen tijdens die hitte.
5: Ja, gisteren riep het KNMI in eerste instantie op om binnen te blijven, maar die waarschuwing werd later aangepast omdat, met name in de grote steden als Amsterdam bijvoorbeeld, maar ook Haarlem, het juist binnen erg warm kan worden. Het nieuwe advies is dus vooral om vandaag verkoeling te zoeken. We gaan je natuurlijk de hele dag op de hoogte houden. En van alle maatregelen die er genomen worden vanwege de hitte, veel scholen blijven bijvoorbeeld dicht. PostNL bezorgt bijvoorbeeld ook niet vandaag. Allemaal dingen om rekening mee te houden. En je hoort het hier bij ons op de radio natuurlijk. Ander nieuws is er ook, want de drie verdachten die gisteren terecht stonden voor het verstoren van een anti-zwarte pietenprotest in Volendam hebben taakstraffen gekregen. En 5 jaar geleden, lang geleden dus, gooiden ze met vis, eieren en oliebollen naar demonstranten van Kick-Out Zwarte Piet destijds tijdens de Sinterklaasintocht in Volendam. De rechter rekent de verdachten vooral zwaar aan dat zij het demonstratierecht hebben verstoord. 2 mannen krijgen een taakstraf van 80 uur, een derde van 60. En 60 uur dus, en een van de verdachte gaat nog in hoger beroep. Ja, het is niet alleen code rood, maar ook misschien een tikkie oranje. Code oranje dus, en dan praat ik dus over voetbal. Maar het ging goed vannacht, want met een bliksemstart heeft het Nederlands elftal vannacht Tunesië verslagen. Het werd 3-1. Al na 2 minuten en 21 seconden stond Nederland met 1-0 voor. En dat kwam door een eigen doelpunt van Tunesië.
7: Dumfries scherpen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. Het eigen doelpunt van Skiri op de voorzet van Malen. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
5: Ja, het was de 1 na snelste WK-goal ooit voor Oranje. Na de legendarische penalty van Johan Neeskens moeten we terug naar de finale van 1974, dat weten we allemaal nog wel. Die ging er toen in na 1 minuut en 26 seconden. Dat zijn ze even voor de administratie. En dan nog meer administratie, want de andere doelpuntenmakers vannacht waren Brobbey en verdediger Van Hekken. En Oranje is nu groepswinnaar. Alleen maar Hosanna zou je denken, maar toch was bondscoach Ronald Koeman achteraf kritisch.
8: Dat we heel slordig zijn, het schakelen naar verdedigen toe niet snel genoeg. En dat kan liggen, dat je 2-0 voor staat, dat je het misschien iets te makkelijk opneemt. En dat verbaast mij nog wel eens dat gebeurt.
5: Ja, een kniezoor die daarop let.
4: Je staat over een paar dagen al tegen Marokko te spelen. Precies. Die gaan daar gewoon meteen mee aan de haal, hè?
5: Nou, dat is natuurlijk wel zo. De Marokkanen hebben wel een hele goede ploeg.
4: Die hebben echt een goede ploeg.
5: Ja, met echt goede spelers. Ja. En sterke grote gasten er allemaal in.
4: Zeker weten.
5: En ze zijn 4 jaar geleden op het WK beste geworden.
4: Ja, precies. Best een eentje gekomen.
5: Ja, dat is dus geen half werk. Maar ja, we moeten die horde ook nemen als Oranje zijnde. Dat is natuurlijk wel een soort derby in Nederland. Veel Marokkanen ook hier, grote Marokkaanse gemeenschap. Dus dat wordt gewoon een hele mooie wedstrijd. Zet hem in je agenda in de nacht van maandag op dinsdag 3 uur 's nachts.
4: Ja, ik ben er helaas niet bij, jongens.
5: Hè?
4: Nee, ja, dan lig ik toch gewoon te slapen. Doe even normaal. Ja, nee, dat gaat gewoon niet. Jij gaat kijken natuurlijk weer, Frank. Ja, precies.
5: Ja, Piet,
4: en jij, André,
5: ja, zo vragen?
4: Ja. Ja, 3 uur 's nachts.
9: Dat is beter dan 1 uur.
4: Ja, dat is wel beter dan 1.
5: Ja. Ja, en het is de laatste nachtwedstrijd, hè?
4: En daarna is het gewoon normale wedstrijden.
5: Daarna
4: normale
5: zit tijden. Het, als je dan het hele schema uitloopt, okay, dan kom je, het is allemaal 7, 9 of 10 uur 's avonds, okay, allemaal wat te doen.
4: Nou, dan hoop ik dat ze deze wel even pakken, inderdaad. Dan kan ik daarna weer normale.
5: Je kan toch even je wekker zetten?
4: Ja, misschien zet ik mijn wekker.
5: Ja. Nou, ja, haal dat woord misschien maar weg. We hebben jouw steun hard nodig, Piet.
4: Nou, ik had
5: iemand het uit kunnen zetten.
4: Ja, maar dat heb ik gisteren gedaan, dus ik heb niet gekeken. En er is gewonnen. Dus
5: 5 minuten al voor, ja. Ja, dat is ook. Even kijken, doe ik dit zinnetje altijd nog even. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Ja, en dan het belangrijkste nieuws van de dag. Natuurlijk het weer, want het is code rood. In bijna de hele provincie, alleen in Texel niet. Op Texel niet, want daar blijven de temperaturen nou, achter. 20 tot 25 graden daar. Maar in de rest van de provincie, ja, lopen de temperaturen echt fors op. Vanaf het middaguur kan zomaar 35, 36, 37 graden worden.
4: Jeetje Frank, daar hebben we het mee te doen. Ja. Ga er maar aan staan. Het is niet voor niks code rood, mensen. Er wordt niet voor niks gezegd. Als je niet per se ergens naartoe moet, ga dan niet de weg op bijvoorbeeld. Hè.
5: Dat zegt Rijkswaterstaat. Ga niet de weg op, inderdaad. En als je wel gaat, flesje water mee. En een tip die ze altijd hebben, een paraplu.
4: Ja, want stel dat je pech hebt en je moet in de berm gaan staan met 40 graden. Ja. Naast dat asfalt.
5: Het wordt er heet mij, daar, hè?
4: Ja, dat is echt niet charmant. Echt. Nou, dat is wat meer dan 40 graden, hoor, daar. Ja. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Zijn er toch veel mensen de weg op gegaan al dan?
9: Nou, weet ik nog niet, hoor. Maar er is wel één melding op de A10 van knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Want bij de Koentunnel staat een te hoog voertuig en de weg is daar dicht.

0: Fleetwood Mac met Go Your Own Way.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 6:15 op die vroege vrijdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. En is het in de slaapkamer op dit moment niet al te heet, dan zou ik dat vooral ook zeker even doen, want het wordt nog warm genoeg. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die de hitte voor moeten zijn en die weer keihard aan het werk gaan. Ik noem een vrachtwagenchauffeur of een akkerbouwer, een timmerman. Die zijn gewoon wel weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee naar banketbakker Barry in IJmuiden. Barry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Code rood, Bar. Hey, potverdorie, man.
2: Ja, echt, hè?
0: Ja.
2: Weet je, het is niet anders, hè?
0: Ja, nee, dat klopt natuurlijk. Maar als je dan bakker bent en je staat ook in de buurt van de oven, dan kan het nog wel eens wat warmer worden ook, denk ik, of niet?
2: Ja, en dan zijn ze ook nog room aan het koken. En er staan alle brandende dingetjes aan. Ja, dan wordt het snel pittig warm in die bakkerij.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar hoe gaat het dan, dat banketbakken met deze temperaturen? Is dat wel te doen überhaupt?
2: Nou ja, op zich wel. Kijk, we hebben natuurlijk wel airco's en onze bakkerij is op zich is wel lekker cool. Alleen in de loop van de dag, ja, we hebben een plat dak.
0: Ja.
2: Dan komt die hitte erop, ja, dan houdt het bijna op eigenlijk.
0: Hè. Dan is het wel gedaan. En ben je dan vandaag ook eerder begonnen, zodat je eerder klaar bent?
2: Ja, zeker. Toevallig is een collega die appte me gisteravond. Heel bar, kunnen we niet even een uurtje eerder beginnen en dan eerder weggaan? Ja joh, geen probleem.
0: Nee, je bent ook de moeilijkste niet, hè, wat dat betreft.
2: Nee, zeker niet. Want ze staan straks ook in de decembermaand, als het vriest, staan ze ook weer voor me klaar.
0: Ja.
2: En sommigen hebben dan nog wat uurtjes staan. Ja, weet je, die nemen ze dan
0: kan
2: op.
0: Kan ook allemaal prima. Ja, doe lekker.
2: Ze weten ook precies wanneer het wel en wanneer het niet kan, hoor.
0: Nee, exact. Dat is heel belangrijk. Maar ik zit wel te denken, want een uurtje eerder beginnen, betekent dat... want hoe laat begin je normaal gesproken ook alweer?
2: Ja, meestal zijn we rond de uur al 6:30.
0: Ja.
2: En nu zijn we dus om 6:30 begonnen. Dus de wekking ging allemaal om 5:30.
0: Oepsie.
2: Dus
0: ja.
2: Kijk, aan de ene kant dan... Je hebt er niks aan, want ja, vanmiddag kak ik in. En ja. Omdat je toch even uit je ritme wordt gehaald.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja.
2: Ja, maar goed, ze vinden het prima zo, dus dat vind ik het ook goed.
0: Ah, dan kun je tegen die tijd lekker ergens onder een ventilator gaan liggen, Barry.
2: Ja, zoiets. Ja, ja. Toch even het zonnetje pakken, hè.
0: Ja, niet te veel, hè. Pas op. Goed smeren.
2: Nee,
0: en de taartjes zelf dan? Smelten die niet? Ga je koeling het allemaal nog aan?
2: Ik moet wel zeggen, vanmiddag heb ik wel een bruidstaart nog te leveren.
0: Oh, nee.
2: Ja, en het is ook een stapeltaart.
0: Oh, nee.
2: Dus, ja, dat is... Ach. Ja. Met allerlei filmpjes en... Tijntjes erop en hartstikke mooie taart.
0: Ja, maar dat loopt weg natuurlijk met dat eten weer.
2: Ja, we gaan het wel echt op het allerlaatste moment gaan we het ook even zorgen. En met een koelwagen en we gaan goed voorbereid heen.
0: Ja.
2: En mijn bezorger die weet precies hoe of wat hij moet doen.
0: Ja.
2: Dus die regelt het allemaal.
0: En de taart is voor die mensen niet eens het grootste probleem, denk ik, vandaag.
2: Nee, dat denk ik ook niet, nee.
0: Godverdomme, je moet ook al je publiek nog koud houden.
2: Ja, ook dat, ja. Maar goed, wij moeten die taart goed leveren en dat gaan we weer doen.
0: Ja.
2: En dan hoop ik dat ze een hele fijne warme dag hebben.
0: Dat hoop ik ook inderdaad. je had het er al eventjes over dat je een beetje uit je ritme gehaald was. Is dat ritme ook nog verstoord door het Nederlands helftal toevallig?
2: Ja, eigenlijk wel. Maar ik moet wel zeggen, ik had gisteren best wel een lange dag. Met werk en vergaderingen, et cetera.
0: Ja.
2: Toen moest ik s'avonds nog een partykind opzitten. Want ja, mijn dochter is hier vandaag de partijtje.
0: Oh, ook nog.
2: Dat ik lekker in de hitte.
0: Ja.
2: En ik ging zitten en ik dacht, ik zet wel een wekkertje. En ik heb de eerste kwartier gekeken en ik heb de laatste kwartier gekeken.
0: En je gaat niet vertellen wat je tussendoor gedaan hebt, maar...
2: Nee. Lekker man. Ik had dicht, dus...
0: Ja, dat snap ik wel.
2: Dus,
0: nou goed, maar dan heb je de belangrijkste momenten wel gezien, toch?
2: Nou, dat dacht ik wel, ja
0: precies.
2: Maar wel even spannend in de tweede helft, geloof ik. Maar
0: gewoon maar een beetje rustig aan doen vandaag, Bar. Denk
2: je
0: niet?
2: Ja, dat moeten we allemaal even doen. Veel water drinken, heel veel water drinken.
0: Veel water drinken, lekker rustig aan doen en dan komen we er wel.
2: Zeker weten.
0: Bar, ik ga je feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met heel veel plezier. Dankjewel,
1: ook een vroege vogel. Heb dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

Lisa Stansfield met All Around the World. Zometeen hebben we het natuurlijk over code rood, want dat is aan de gang. Probeer het hoofd lekker cool te houden. Zometeen meer na.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
3: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
6: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
7: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
8: Ik ben Benita uit Amsterdam.
9: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
10: Ik ben Ron uit Hello.
11: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
12: Ik ben Joost uit Opdam.
13: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
14: Thuis in heel
15: ruim 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland, krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. In het hele land zijn maatregelen genomen tegen de extreme hitte. Voor het eerst in Nederland is een weeralarm afgegeven vanwege de temperatuur. Ook in Noord-Holland is het code rood, alleen op Texel niet. Bijna alle scholen in Noord-Holland zijn bijvoorbeeld vandaag dicht en veel evenementen worden afgelast. De veiligheidsregio Amsterdam roept bovendien op om evenementen die nog wel doorgaan alsnog af te blazen. En er is ook ander nieuws, wat oranje is door naar de volgende ronde van het WK. Vannacht werd Tunesië verslagen. En ondanks de hitte zaten de cafés dus lekker vol. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
18: Dumfries scherpen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
17: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. En voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
19: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
17: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
0: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: De ontbijttafel.
1: Met Pieter Kok.

0: Big Mountain met Baby, I Love Your Way. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 12 minuutjes over 7 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Hoi, bijna weekend.
0: Het is 26 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Potverdorie jongens, code rood vanwege de hitte. Nog nooit gebeurd.
2: Nee.
0: Is dus nog nooit voorgekomen, code rood vanwege onweersbuien en dergelijke. Dat kennen we allemaal wel, sneeuwstormen, noem het allemaal maar. Mm-hmm. Maar vanwege de pure hitte, nog nooit gebeurd.
2: Nee. Wat een dag, hè?
0: Ja, inderdaad. What a time to be alive, zou ik willen zeggen. En hoe lang hou je dat vol met dit weer? Dat is ook nog maar de vraag. Veel mensen beginnen wat eerder met hun werk vandaag. Zoals bakker Barry, die we er net aan de lijn hadden in IJmuiden. Die is banketbakker en die moest ook nog een bruidstaart afleveren vandaag.
2: Ja, je zou maar trouwen, hè?
0: Best een beetje taai, hoor. Hey. Ja, dat gaat misschien dan net wel door.
2: Als je ik denk het wel, maar tuurlijk.
0: Ja, nee, dat weet ik. Maar bij een bruiloft komen vaak ook wel zeg maar de oudergedienden van de familie erbij.
2: Ik heb meer dat ik denk dat je moet een pak aan.
0: Ja,
2: je kan niet in korte broek daarheen, hè?
0: Ja, ik zou
2: je linnen aandoen.
0: Ik zou het stuk er gewoon afknippen, dat ondergedeelte. Ja, het pak draag je toch maar één keer. Het maakt er gereed uit.
3: Inderdaad.
0: Heb je voor de rest van je leven een goed verhaal?
2: Ja. Wel waar.
0: Dames en heren, leuk dat jullie er allemaal zijn. Heeft er iemand een schaar? Ja.
2: Fantastisch. Ik heb het
3: eet. Ja. Meteen die das af. Heerlijk.
0: Ja. Heerlijk eigenlijk.
2: Hoeveel mensen zouden er trouwen vandaag?
0: Nou, te veel. Want bij nul was het beste geweest, denk ik.
3: Nee.
2: Dat is toch wel leuk. Ga je nooit meer vergeten. Trouwen op code rood.
0: Is ook zo. Ik heb gisteren was ik even bij mijn schoonmoeder langs. Die organiseert natuurlijk altijd de markt in Westzaan.
2: Ja.
0: Die zei, wij gaan ook wat eerder beginnen.
2: Oh ja?
0: Ja, volgens mij wel.
2: Oh, dat zal.
0: Even kijken, het is nu 17:15. Zullen we er gewoon even bellen? Zullen we kijken of ze bezig is?
2: Hoe laat begint dat dan?
0: Ja, volgens mij normaal gesproken om 19:30 opbouwen.
3: Oh ja.
0: Maar het is nu 17:15, dus met een beetje mazzel staat ze alweer aan wat rek te trekken en zo. Ja, dat doet zij wel namelijk.
3: Doet zij dat zelf?
0: Ja, er is ook wel een opbouwteam. Ja. Maar we gaan wel even kijken of ze... Ja. Eerst even kijken of ze opnemen.
4: Hoi, met Ria.
0: Hi Ria, met Pieter.
4: Ja, hoi Pieter.
0: Hi, je bent op de radio, gedraag je.
4: Ja, oké, ik zal me even gedragen.
0: Zeg Ria, ben je daadwerkelijk al aan het opbouwen bij de markt, ja?
4: Sterker nog, de kramen staan al.
0: Dat meen je toch niet, echt waar?
4: Ja,
0: okay,
4: voor 7 waren we hier en ik zit hier gezellig met de mannen aan de koffie.
0: Nou, hartstikke goed. Hoeveel mensen had je om te helpen met opbouwen dan?
4: 3 en de visboer ging zich er ook mee bemoeien.
0: Nou, dat is altijd mooi. Ja, Hein, die kennen we natuurlijk ook wel. Komen ook de marktkooplui wat eerder dan vandaag, Ria, met jou?
4: Ja, die komen eerder. En dan gaan ze ook, denk ik, wat eerder weg. Want het is anders veel te heet voor de waren die ze aanbieden. Dus,
0: ja, dat is ook niet goed natuurlijk. Oké, want de bezoekers bij jou, dat zijn toch best wel wat mensen. Die zijn ook allemaal geen 18 meer, of tenminste een heel deel van hen.
4: Mijn leeftijd.
0: Ja, een beetje van jouw leeftijd inderdaad. Maar heb je wel verhalen gehoord van mensen die zeggen, nou, ik sla hem even over aanstaande vrijdag of zo?
4: Nee, sterker nog, ik heb mensen gisteren die appten mij of de markt toch wel doorging.
0: Oh ja, precies.
4: Ja, jullie kunnen allemaal komen. Ietsje eerder zijn we ook eerder weg.
0: Ja. Dus, eigenlijk fijn gewoon om eventjes te zorgen dat iedereen uiterlijk om 9 uur op de markt geweest is misschien, of niet?
4: Ja, nou, zoiets wel, ja.
0: En normaal gesproken zet jij daar altijd even een kannetje koffie natuurlijk voor de mensen die langskomen. Maar heb je nu lekker ijsjes gekocht voor iedereen? Of,
4: Nee, dat zit niet in ons budget.
0: Nee, dat begrijp ik ook wel weer.
4: Koffie, dat kan nog net dragen. Maar ijsjes wordt te duur.
0: Ijsjes wordt te veel van het goede. Oké, nou ja, dan moeten we het daarmee doen. Wat komt er allemaal qua kramen vandaag?
4: Vandaag staat de groenteman en de bakker en de visboer. En de kaasboer die komt bestellingen afleveren.
0: Ja,
4: dus
0: precies.
4: Dat kun je nog bestellen per telefoon. En dan kun je het tot 9:30, dacht ik, ophalen.
0: Kun je dat ophalen? Oké.
4: Ja.
0: Nou, dan is het eigenlijk keurig netjes voor elkaar daar bij jullie, Ria.
4: Ja,
0: dat goed
4: gaat
0: bezig.
4: Goed
0: ja. En dan daarna wel gewoon netjes weer iedereen terug naar huis en in de koel te gaan zitten, hè?
4: Ja, uiteraard.
0: Okay, wel verstandig blijven doen. Oké, veel plezier daar dan, hè, vandaag.
4: Ja, dankjewel. En goede uitzending.
0: Ja, ik kan niks beloven. Doei, Ria.
4: Oké, dag.
0: Doeg. Nou, zie je, kijk, als je gewoon een beetje eerder erbij bent...
3: Ja.
0: Dan kom je er ook wel uit met z'n allen, toch?
3: Wel, maar ja, wel even opletten. Het is niet voor
2: zeker.
3: Niets,
0: nee, het is niet
3: voor elkaar letten, maar dat gebeurt hier ook natuurlijk.
0: Ja, dat gebeurt als er ergens op elkaar gelet wordt. Dan is het

0: Stonmieu met Dark Before the Dawn.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Code rood voor hitte. Voor het eerst is die waarschuwing ooit afgegeven in Nederland. Maar wat betekent dat eigenlijk? En hoe gevaarlijk is extreme hitte? En zijn onze huizen en steden daar wel op voorbereid? Daarover praten we met Jeroen Kloek. Hij is lector klimaatbestendige stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Doet al jaren onderzoek naar hitte in de stad. En hoe we ons kunnen aanpassen aan een warmer klimaat. Jeroen Kloek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, code rood, de eerste keer ooit uitgegeven in Nederland voor hitte. Wat betekent zo'n code rood precies? Laten we daar eens mee beginnen.
3: Nou, dat betekent vooral dat we als Nederland vinden dat het echt gevaarlijk heet gaat worden voor allerlei mensen die bezig zijn in Nederland. Dat geldt zowel voor werken als wonen, als de kwetsbare mensen in zorgtehuizen. Dus een alertheid dat we echt op moeten letten en dat er alle dingen mis kunnen gaan als we niet voorzichtig zijn.
0: Ja, en het is niet alleen ongemakkelijk natuurlijk, die warmte, maar het kan ook echt best een beetje gevaarlijk zijn, hè?
3: Ja, er gaan ook mensen dood door de hitte. En er stond voor afgelopen week in de krant dat twee kinderen in een auto zijn overleden omdat ze in de hitte auto zichzelf hadden opgesloten.
0: Ja.
3: Dus we moeten er echt extra voorzichtig zijn. En doordat zo'n code rood wordt afgegeven, zeggen allerlei organisaties en denken, oh, misschien kunnen wij vandaag dan niet de gewone activiteiten doen. En dus kunnen we extra voorzichtig zijn. Dat is echt het belang van een code rood.
0: Ja, normaal gesproken bij een code rood, door het KNMI afgegeven, wordt er ook gezegd, blijf binnen. Dat is vaak een goede tip natuurlijk bij code rood. Als bijvoorbeeld heel veel sneeuw aankomt of als het flink gaat onweren of iets dergelijks. Maar ja, daar zijn ze toch een beetje van teruggekomen gisteren nog, hè, uiteindelijk.
3: Ja, alleen maar binnen zitten is namelijk ook niet het beste. Want veel woningen worden erg heet en dan zit je in die hele hete woning. Ik zou zelf zeggen, ja, vanochtend lekker naar buiten. En als het heel heet

0: met de extreme hitte?
1: We hebben wat nieuwe regels gemaakt een tiental jaar geleden. En er wordt er al bij nieuwbouw enigszins rekening gehouden. We zijn nog niet helemaal tevreden of dat voldoende is. En bij bestaande bouw zijn nog niet eens de regels klaar. Zodat we, dat we eigenlijk nog geen rekening houden, echt voor rekening houden met de hitte.
0: Nee.
1: Bovendien ontwierpen we dan ook nog op de situatie dat alle woningen buiten in het veld stonden en niet in de stad. En in de stad is het warmer. En bovendien keken we terug naar het verleden in plaats van naar de toekomst.
0: Ja, precies. Dus
1: we zijn
0: onhandig.
1: Naar de toekomst
0: kijken. We zijn het paard achter de wagen aan het spannen eigenlijk.
1: Ja, maar goed, we zijn er in elk geval niet zo snel dat we heel snel ons aan de klimaatadaptatie ook in de regelgeving voor woningen aanpassen. En dus komen heel veel mensen in een de hete woning te zitten. En ja, die gaan allemaal zelf dingen bedenken. En misschien een eigen aircootje aanschaffen of ze zitten het in de problemen uit. Dus het is geen gemeente situatie.
0: Nee, precies. En met die airco maak je het dan buiten weer nog veel warmer. Want die warme lucht moet toch ergens heen. Ja.
1: Ja, niet alleen die warme lucht, maar je gebruikt energie. En die energie zet je dus om in warmte.
0: Dat is ook
1: nog extra. Ja. Ja.
0: Je doet al jaren onderzoek naar hitte in Amsterdam. Door klimaatverandering krijgen we dus waarschijnlijk wel vaker mee te maken ook. Dat is de afgelopen jaar ook wel gebleken. Maar een stad als Amsterdam, is die er dan wel klaar voor? Wordt daar wel goed gekeken naar bijvoorbeeld de buitenruimte?
1: Op de buitenruimte, daar zijn de meeste steden in Nederland al een tijd mee bezig. Van oké, als we het dan gaan herinrichten, dan moet het ook op een soort hittebestendige manier. Dat lukt niet altijd, maar we zijn aan het nadenken over, kunnen we extra groen plaatsen? Kunnen we voldoende koele plekken in de buitenruimte hebben, zodat als het heel heet is in de woning, dat je nog ergens naartoe kunt? En hebben we voldoende schaduw op loopgebieden? Dus dat zijn wel goede regels en je ziet ook mooie plekken.
0: Ja.
1: En sinds kort is het, dat is nog wel leuk, dat stond ook in de Volkskrant. Amsterdam is ook bezig om koele plekken binnen te organiseren.
0: Ja.
1: Als het buiten, zoals nu, buiten echt veel te heet is, dat je dan ook nog naar een plek, bijvoorbeeld een supermarkt of naar een kerk of een museum waar het koel is, naar binnen kunt.
0: Ja, we hadden Theater de Meervaart begin deze week al even aan de lijn, waar je bijvoorbeeld ook eventjes in de foyer mag zitten tijdens die warme momenten. Wat een prima initiatief is natuurlijk.
1: Dat is heel belangrijk en daar moeten veel meer organisaties hun panden voor openstellen. En ik ben eigenlijk nu bezig om te kijken of de hogeschool zelf dat ook kan gaan doen.
0: Ja, dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Ja, een groot gebouw met een goede klimaatkast ergens, denk ik.
1: Precies, als ik gisteren op de hogeschool daarop aan het werken was, dan merk je eigenlijk helemaal niks van de hitte. En is het pas als je naar buiten komt staan, dan denk je, oh jongens, het is toch wel heel heet.
0: Ja, kortom, we hebben nog een paar stappen te zetten, maar we zijn ergens wel ook een beetje ermee bezig.
1: Dat klopt zeker. Maar er moet wel veel gebeuren. Ja, maar het belangrijke is wel, er moet echt heel veel gebeuren aan de hitte in de woning om al die mensen in sociale huurwoningen vooral te gaan helpen. En vooral zonwering en goed 's nachts kunnen doorlichten. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste aspecten.
0: Ja, dat zou inderdaad hartstikke goed zijn als we daar wat meer op gaan letten de komende tijd. Dank Jeroen Kluuk, lector Klimaatbestendige Stad aan de Hogeschool van Amsterdam over Code Rood vandaag.
2: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op

0: toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Ik ben Saar en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
6: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Ruim half acht in Sint Maartens Vlotbrug is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bijna overal in Noord-Holland zijn vandaag maatregelen genomen tegen de extreme hitte. In grote delen van het land geldt code rood. Het is voor het eerst dat er in Nederland een weeralarm wordt afgegeven vanwege de extreme temperaturen. Veel scholen blijven dicht vandaag. Evenementen zijn afgelast en de post wordt niet bezorgd. Het warme weer brengt namelijk risico's met zich mee.
10: Ja, je moet dan denken aan uitdrogingsverschijnselen of overhittingsverschijnselen. Ja, het kan zelfs oplopen naar een levensbedreigende hitteberoerte. Dus ja, drink genoeg water. Let bijvoorbeeld ook op je huisdier. Of bijvoorbeeld op kwetsbaren en ouderen. Ja, want ook die kunnen het zwaar krijgen tijdens die hitte.
9: Ja, zegt onze verslaggever Jimmy Miltenburg. Het KNMI adviseerde eerst zoveel mogelijk binnen te blijven. Maar omdat in grote steden de temperaturen binnenshuis ook voor ze oplopen, werd dat advies aangepast. Zoek verkoeling, zeggen ze nu. Nou, dat doen ze op Texel, want daar geldt geen code rood. Daar duiken ineens dus weer heel veel toeristen op. En de reden laat zich raden.
11: Nou, omdat het hier een stuk koeler is dan in het zuiden van het land.
12: We gingen eigenlijk ergens anders op vakantie, maar zijn we naar hier gekomen omdat het hier toch iets koeler ging zijn.
13: Jullie, waar komen jullie vandaan?
12: België, Hasselt.
13: Het is natuurlijk ook ontzettend warm.
12: Ja, ik denk nu 7, 38 graden, morgen misschien 40 zelfs, dus hier is het dan beter.
9: Nou, code rood voor hitte geldt nog de hele dag tot 11 uur vanavond. En op Texel is het geloof ik nog code geel, dus daar ook een waarschuwing. Ander nieuws is er ook vandaag, want de drie verdachten die gisteren terecht stonden voor het verstoren van een anti-Zwarte Pieten-protest in Volendam hebben taakstraffen gekregen van de rechter. 5 jaar geleden is dat alweer, gooiden ze vis, eieren en oliebollen naar demonstranten van Kick-Out Zwarte Piet. Nou, die zijn uiteindelijk voor de rechter gekomen, dat duurde lang. De rechter rekent de verdachten nu vooral zwaar aan dat zij het demonstratierecht hebben verstoord. 2 mannen kregen een taakstraf van 80 uur, de derde 60 uur. 1 van de verdachten gaat nog in hoger beroep. En dan voetbal, want met een bliksemstart heeft het Nederlands elftal vannacht Tunesië verslagen. Het werd 3-1 daar in Amerika. In Kansas speelden ze. Al na 2 minuten stond Nederland met 1-0 voor. En dat kwam dan door een eigen doelpunt.
14: Dumfries scherpen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. Het eigen doelpunt van Skiri op de voorzet van Malen. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
9: Ja, dat is toch bijzonder, 2,5 minuut. Want het was de 1-na snelste WK-goal ooit van Oranje. De snelste is natuurlijk de penalty van Johan Neeskens in de finale van 1974. Zonder dat er een tegenstander aan de bal was gekomen, stonden we toen al voor. Nou, nu moest er een tegenstander aan te pas komen dus. Andere doelpuntenmakers voor de meeschrijvers. Brobbie natuurlijk. En een doelpunt van Van Hekken met een achterwaartse kopbal. Ja, en dan gaan we nu door naar de volgende ronde. En spelen we tegen Marokko. En die wedstrijd is niet in Amerika, maar in Mexico. Monterrey. En ja, de Oranje fans hebben er zin in.
15: Wij gaan naar Mexico. We gaan naar Mexico. We gaan naar Mexico. We gaan naar Mexico.
9: Ja, we gaan naar Mexico.
16: Mexico.
9: Goed. Dat is de zangeres zonder naam.
16: Goed.
9: Toch?
16: Ja.
9: Mary Servaas.
16: Mary Servaas.
9: Ja.
16: Toch een naam. Ja.
9: Ja, toch een naam. Valt toch altijd tegen. Maar in de nacht van maandag op dinsdag wordt er gevoetbald tegen Marokko. Ja, dat is hier in Nederland natuurlijk een te gekke wedstrijd.
16: Ja.
9: Want het zijn natuurlijk 2 landen tegen elkaar. Maar ja, het zijn ook de buren.
16: Ja, toch zeker vaak. Weten.
9: Dus grote Marokkaanse gemeenschap. En in de nacht van maandag op dinsdag, moet ik even goed zeggen, om 3 uur 's nachts.
16: Ja, even het wekkertje een paar uurtjes eerder en dan kunnen we lekker kijken, Frank.
9: We gaan lekker kijken, Piet.
16: Ja, we hebben echt zin in.
9: Ja, dat is toch heerlijk, man.
16: Het enthousiasme, de dolle hond die er wordt als het gaat over het WK, dat is echt niet normaal. Je hebt vannacht ook gewoon die wedstrijd zitten kijken.
9: Ja, ja, ja.
16: Maar wanneer heb je dan gaan slapen precies?
9: En er een beetje omheen.
16: Oh ja.
9: Ik heb die wedstrijd een beetje ingekapseld met wat dutten.
16: Ja, precies.
9: Dat is goed gelukt.
16: Nou ja, je bent hier en je hebt dat gezien, dus goed werk.
9: Heerlijk toch. Mooier wordt het niet. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel Frank, gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
1: Pieter, goedemorgen.
16: Ja, ik heb jou toch even dat appje gestuurd gisteren, Jan. Want we waren er al bang voor. Het is daadwerkelijk zover. Voor het eerst ooit in de Nederlandse geschiedenis code rood vanwege de hitte.
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja.
16: Dat is best een beetje pittig. Jij hebt het al omschreven als een macabere dag vandaag.
1: Ja, is dat vandaag echt wel een dag om voorzichtig te zijn, hoor.
16: Ja, vertel
1: niet
16: eens
1: in paniek
16: eventjes.
1: Te raken, niet in paniek. Nee, want gisteren denk ik van, nou, het lijkt wel of de wereld vergaat gistermiddag. Het ene na de andere waarschuwing kwam uit. En gistermiddag was het juist aanmerkelijk minder warm dan de dag ervoor.
16: Het was heerlijk gistermiddag. Ja. Met een fris briesje zat ik in de tuin. Ik was puur aan het genieten, Jan.
1: Ja, dus, maar goed, dat is vandaag anders. De luchtsoort is anders. Echt die hete lucht uit Frankrijk, continentaal tropische lucht, die van origine wegkomt uit de Sahara, die bevindt zich vandaag boven onze omgeving. Ja, en dat is goed te merken. Het afgelopen nacht overigens, ik weet niet hoe het jezelf is overgaan, maar ja, het was toch nog wel redelijk te doen, om het maar zo te zeggen.
16: Ja, ik vond het toch wel. Ik had gehoopt met dat briesje gisteravond dat het nog wat verder zou verkoelen, maar dat is niet echt gebeurd bij mij thuis.
1: Nee, maar ook geen hogere minima dan minimumtemperaturen dan de nacht ervoor, nee. Dus dat scheelde.
16: Nee, dat klopt.
1: En er waren weer behoorlijke verschillen in ons land. Want je had het net al erover, dat de zuiderburen naar het noorden komen. En dat van het land, want bijvoorbeeld in Nieuw-Beerta was het afgelopen nacht maar 13 graden.
16: Ja, ongelooflijk, hè?
1: Ja. En terwijl het in Westdorp in Zeeuws-Vlaanderen en in Vlissingen en ook in al die plaatsen in het zuiden van het land, en dan heb ik het over de weerstations van het KNMI, dus buiten de steden om, want die staan veelal opgesteld op het platteland, was het 23 tot 24 graden als minimumtemperatuur. Dus in de steden is het op veel plaatsen rond de 25 graden geweest. Dus ja, echt een bijzonder warme nacht.
16: Echt warm, hoor. Potver.
1: Goed, maar dat was vannacht. Nu zijn we inmiddels aangekomen op 23 graden. Het is allemaal nog goed te doen op dit moment natuurlijk. Maar dat zal in de loop van de ochtend snel veranderen. En uiteindelijk, ja, vanmiddag dan wordt het echt zinderend. Dan hebben we temperaturen in onze provincie die op veel plaatsen zo rond de 35, 36 graden gaan uitkomen. Lokaal zelfs nog een fractie hoger. En om een idee te geven, in Den Helder, op de Kooi en vroeger het weerstation naar de dijk van Den Helder, is de hoogste juni-temperatuur ooit 31,7 geweest. Dat was in 1996 en 1915. En die gaan waarschijnlijk vandaag richting 34 graden.
16: Ja.
1: Dus dat wordt wel fors verbeterd. En in andere plaatsen in de provincie, voor het juni dan, hè. Juli is het wel heter geweest. Maar 35, 36 graden, dat zijn ongelooflijk hoge temperaturen. Verder veel zon. Hooguit wat sluierwolken. Dat geeft al aan dat die lucht vochtiger aan het worden is. Want dat is het probleem met die warmte. Het vochtgehalte in de atmosfeer neemt toe. Relatieve luchtvochtigheid. En daardoor krijg je ook dat bijzondere warme gevoel. Want je kunt je zweet niet meer kwijt.
16: Nee.
1: Dat is het punt. Maar goed, in de loop van de middag zal het aan de kust wel ietsje gaan afkoelen. Sowieso vlak aan zee zijn de temperaturen toch wel wat lager. Dus op de strand is het wel goed toeven. En voor de rest gebeurt er eigenlijk weinig. Er is kans vanavond op een lokale onweersbui. Maar die kans is eigenlijk in het binnenland relatief groot. Groter dan bij ons in ieder geval. En de wind wordt dan later westelijk, vanochtend oostelijk. Dan gaan we naar morgen kijken. Ja, ook een warme nacht, 22 graden. Dus er verandert wat dat betreft weinig. En overdag blijft het droog, zonnig en zeer warm. Weliswaar iets lagere temperaturen, maar toch altijd nog zo'n 33 graden. In onze provincie, het oosten, uiteraard weer hoger. En pas morgenavond, dan komt de beweging in de atmosfeer. Want dan neemt de kans op flinke regen en onweersbuien toe. En zondag, dan komt toch echt de minder warme lucht de provincie binnen.
16: Nou, daar zitten we met z'n allen ook een klein beetje op te wachten tegen die
1: absoluut,
16: tijd.
1: Ja.
16: Goed, we gaan ons erop voorbereiden. En zometeen gaan we met z'n tweetjes wat verder vooruit kijken om te kijken wat daarna allemaal nog gebeurt. Goed?
1: Ja, doen we.
16: Tot zo, Jan.
1: Tot zo.
16: Anne, verkeersinformatie. Heb je wat voor de vroege ochtend?
17: Ja, een melding op de A10 van knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Want bij de Koentunnel staat een te hoog voertuig en de parallelrijbaan is dicht.
16: Godverdorie, en dat op je vrijdagochtend sta je weer voor die Koentunnel te klooien.
17: Balen.
16: Heel veel sterkte daar. Zometeen jouw kans op kaarten voor Dierenpark Blankendaal op een dag dat het wat minder heet is. Met dingen met

0: The Jam met A Town Called Malice.
1: NH. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen. Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies 7:15, of althans bijna, en dat betekent hoog tijd voor onze Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152 om zo kans te maken op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. En dit is de vraag van vandaag.
4: Ik ben blij dat dit bestaat, anders zou ik er geen touw aan vast kunnen knopen.
0: Ik ben blij dat dit bestaat. Wat zegt hij nou?
4: Ik ben blij dat dit bestaat, anders zou ik er geen touw aan vast kunnen knopen.
0: Ik ben blij dat dit bestaat, want anders zou ik er geen touw aan vast kunnen knopen. Ja, wat is dat? 088-850-5152 op die verschrikkelijk warme vrijdag. Misschien weet je het wel. Zou toch zo leuk zijn? En dan die kaarten voor Dierenpark Blankendaal binnenslepen.
4: Ik ben blij dat dit bestaat, anders zou ik er geen touw aan vast kunnen knopen.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152. Gewoon dat nummer even draaien om te checken bij mij in de uitzending of je weet waar Dario het over heeft. En dan die kaarten te winnen voor Dierenpark Blankendaal. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, niet bellen stiekem via WhatsApp, want dat kan ik niet opnemen in de studio, zo zonde van je tijd.
4: Ik ben blij dat dit bestaat, anders zou ik er geen touw aan vast kunnen knopen.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen Pieter met John.
0: John, wat denk je dat het is?
5: Ik denk dat dat spelregels zijn.
0: Spelregels, wat een goede optie. Even kijken. Ah, balen John. Volgende keer beter hoor.
5: Geniet van het mooie weer.
0: Dankjewel, jij ook. Mazzel.
4: Ik ben blij dat dit bestaat, anders zou ik er geen touw aan vast kunnen knopen.
0: Het zijn niet de spelregels, wat is het wel? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Pieter, goedemorgen met Erwin.
0: Erwin, vertel.
6: Ik denk ChatGPT, zeg ik dat goed?
0: ChatGPT, laten we eens even kijken. Ja, je zei het wel goed, maar het antwoord is fout.
6: Oké, dankjewel.
0: Volgende keer beter, Erwin. Mazzel.
4: Ik ben blij dat dit bestaat, anders zou ik er geen touw aan vast kunnen knopen.
0: Wat is dat nou toch? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met Ben.
0: Ben, wat denk jij dat het antwoord is?
7: Handleiding.
0: Handleiding. Goeie optie, even kijken. Nee, is het ook niet. Mazzel Ben.
4: Doei. Ik ben blij dat dit bestaat, anders zou ik er geen touw aan vast kunnen knopen.
0: Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Morgen.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
8: Met Carla.
0: Carla, wat denk jij dat het antwoord is?
8: Ik denk translate.
0: Translate. Eens even kijken. Nee, je zit wel heel dicht in de buurt. Ik zou hem bijna goed rekenen, maar nee, dat is het niet. Het is specifieker, Carla.
8: Ja, oké, okay,
0: volgende keer beter hoor. Dag.
8: Jo, dag.
4: Ik ben blij dat dit bestaat, anders zou ik er geen touw aan vast kunnen knopen.
0: En het is als die televisie aan het kijken is. Nou ja, makkelijker kan het niet maken, toch? 088-850-5152 kan maar één ding zijn, toch? Jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Met z'n tweetjes zou je er eventueel naartoe kunnen gaan als je me belt en je geeft het goede antwoord. 088-850-5152.
4: Ik ben blij dat dit bestaat, anders zou ik er geen touw aan vast kunnen knopen.
0: Ja, pak die telefoon en draai dat nummer om erachter te komen of je het bij het juiste eind hebt. Want dan en alleen dan wil je die kaarten voor Dierenpark Blankendaal winnen. En het mooie is, je hoeft er ook niet vandaag naartoe met code rood naar Dierenpark Blankendaal. Kun je gewoon lekker even de tijd voor nemen. Niks, geen stress, niks, geen ellende, niks, geen toestanden. Maar gewoon eventjes bellen en zelf bepalen wanneer je dan naar Dierenpark Blankendaal gaat met die twee kaarten. En denk vast even na over wie je mee gaat nemen, hè? Want dan vraag ik je wel altijd eventjes.
4: Ik ben blij dat dit bestaat, anders zou ik er geen touw aan vast kunnen knopen.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen met Wim.
0: Wim, vertel.
9: Ondertiteling.
0: Ondertiteling, eens even kijken.
4: Ondertiteling.
0: Jawel, Wim, natuurlijk is dat ondertiteling. Dat kon ook eigenlijk niet missen, natuurlijk. Is helemaal goed en betekent dat die twee kaarten voor jou zijn, Wim?
9: Ja, nou, dankjewel. Ja.
0: En wie ga je meenemen, weet je dat al?
9: Nou, Mary, denk ik, mijn vrouw.
0: Je vrouw, ja, natuurlijk. Mary wil wel met je mee, hoor. Denk het wel. Ja. Ik wens jullie veel plezier samen en een goed weekend.

0: Oh, lekker. Het is meteen vakantie met Sas en Kevendra.
1: NH, de ontbijttafel.
0: Het Nederlandse elftal won gisteren met 3-1 van Tunesië en gaat als groepswinnaar verder. Ik weet niet of je het gezien hebt hoor, ik kan me voorstellen. Het was om 1 uur vannacht dat het allemaal gebeurde. Iemand die wel gekeken heeft is Denzel Gravenberg, de broer van Ryan Gravenberg. En ik heb hem aan de lijn. Denzel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is een beetje een kort nachtje of niet?
2: Ja, het was een kort nachtje, want het was natuurlijk een nachtwedstrijd, maar op zich is het prima gegaan.
0: Ja, na de eerste wedstrijd belden we ook eventjes met elkaar. Dat was op een veel schappelijker tijdstip, veel makkelijker allemaal. Maar was dit in je eentje in het donker op de bank, of hoe heb je gekeken?
2: Maar eigenlijk precies zo, eigenlijk, zoals je het zegt. Precies zo, ja.
0: En heb je van tevoren nog even geslapen, of heb je gewoon, ben je opgebleven totdat het zover was?
2: Nee, ik heb van tevoren niet geslapen, want ik dacht, als ik ineens niet wakker word, dan mis ik heel de pot. Dus ik heb hem maar even doorgetrokken, om het zo te zeggen.
0: Ja, en dat kun je ook niet uitleggen natuurlijk, hè, als je hem niet gekeken hebt.
2: Nee, zeker niet.
0: Altijd met een schuin oog naar je broertje, Ryan, lijkt me, dat je daarnaar gaat zitten kijken op zo'n moment. Dat je toch ook op het moment dat hij de bal niet heeft, even zoekt waar die is.
2: Ja, zeker. Automatisch. Zeker. Ja.
0: Hoe heeft hij het gedaan, vind je? Want hij is daar de hele pot ingebleven ook nog eens een keer.
2: Ja, klopt. Hij heeft een hele wedstrijd gespeeld. Gewoon oké. Eigenlijk niks speciaals. Ik moet zeggen dat Nederland zelf had de wedstrijd volledig onder controle. Dus het is ook niet erg spannend geworden of zo. Dus ja.
0: Nee, alleen qua stand, hè? Want halverwege de pot werd het opeens 2-1. En toen begon Japan opeens tegen Zweden te scoren.
2: Ja, klopt. Ja, gelukkig maakte Nederland zelf dat toen de 3-1.
0: En ja, toen was er weer rust.
2: Ja, toen was het
0: ook bij jou thuis. Afgelopen. Vond je het een beetje saai?
2: Ook bij mij thuis.
0: Ik zal je eerlijk bekennen, ik ben gaan slapen. Want ik moest er ook weer vroeg uit voor dit programma natuurlijk. Maar mijn vrouw die ging zitten kijken. En die kwam na een tijdje toch weer naast me liggen. Ik werd een beetje wakker. Ik zei, en hoeveel is het geworden? Toen zei ze, het is de eerste helft. We staan 2-0 voor. Maar ik ben gaan slapen, want ik vond het een beetje saai, zei zij.
2: Snap ik volledig. Ja? Ik vond het ook best een saaie pot. Maar dat had ook met Tunesië te maken hoor. Maar goed.
0: Ja, wat was dat dan? Waren ze niet lekker aanvallend aan het spelen of zo?
2: Ja, ze speelden heel verdedigend. Er kwam eigenlijk niet heel veel uit. En als je een wedstrijdje kijkt, wil je natuurlijk soms even af en toe wat spanning voelen.
0: Ja.
2: Maar dat was in dit geval totaal niet zo. 90 minuten lang niet.
0: Ja, je hebt ook je meters wel gemaakt in de voetballerij, om het zomaar te noemen. Wat vond je voor de rest van het hele spel? Want Koeman was niet heel erg tevreden over het hele team.
2: Nee, dat kan ik ook begrijpen. Ik vond het een beetje op sommige momenten wat lakser uitzien vanuit het Nederlands elftal. En een beetje traag is. Ze begonnen heel goed de eerste 10, 15 minuten. Toen kwam ze op 2-0 voorsprong. Daarna zakte het een beetje weg.
0: Ja, en toen was de futter een beetje uit eigenlijk.
2: Ja.
0: Oké, en dan nu eventjes vooruit kijken, want het gaat gebeuren. We treffen Marokko. Wat verwacht je daarvan?
2: Marokko is een hele goede ploeg.
0: Ja.
2: Goede spelers, ook goed als team, heel goed. Ik verwacht een mooie, spannende pot. En ik verwacht wel uiteraard dat wij als Nederlands elftal doorgaan.
0: Tuurlijk, want we worden...
2: We worden wereldkampioen.
0: Precies.
2: Ja,
0: daar hou ik je ook gewoon aan. Tot slot, ga je broertje een beetje bij praten? Nog een beetje er doorheen slepen? Even tactieken nog van hoe gaan we dat doen tegen die Marokkanen?
2: Ja, tactieken denk ik niet. Ik zal hem later op de dag wel even gewoon spreken over deze wedstrijd. En voor de rest moeten ze lekker herstellen. Want maandagnacht uit mijn hoofd.
0: Het is 3 uur 's ochtends hè, dan voor ons hier in Nederland.
2: Dan ga ik wel even een dutje doen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Fijn dat we eventjes mochten bellen. En misschien nog heel even terug je bed in. Dan heb je wel verdiend, wat mij betreft.
2: Ja, zeker. Gaat goed komen.
0: Dankjewel. Denzel Gravenberg, broer van Ryan Gravenberg, die gisteravond bij die prachtige pot tegen Tunesië met 3-1 gewonnen heeft.

0: en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeet-me-liedjes en een hete vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
16: Ik ben Bas uit Haarlem.
17: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
18: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amsterdam.
19: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
6: Ik ben Annie uit Volendam.
10: Ik ben Ruud uit Horen.
5: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In het hele land zijn maatregelen genomen tegen de extreme hitte. Voor het eerst in Nederland is er een weeralarm afgegeven vanwege de temperatuur. Ook in Noord-Holland is het code rood. Alleen op Texel niet. Bijna alle scholen in Noord-Holland zijn dus ook vandaag dicht en veel evenementen worden afgelast. De veiligheidsregio Amsterdam roept bovendien op om evenementen die nog wel doorgaan alsnog af te blazen. En ander nieuws is er ook er, want Oranje is door naar de volgende ronde van het WK. Nou, dat is je vast niet ontgaan. Vannacht werd Tunesië verslagen en ondanks de hitte zaten de kroegen in Noord-Holland vol met fans. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
1: Yes, zeker houden wij het vol.
3: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. Dan ben je even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
14: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Anne, je hebt de verkeersinformatie op deze warme vrijdag. Waar staat het vast in Noord-Holland?
19: Twee files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Sta je vast tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, net iets meer dan 5 minuten. En ook tussen knooppunt De Hoek en de Schipholtunnel 5 minuten. Daar staat een te hoog voertuig en de weg is daar dicht.
20: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
21: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
20: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
22: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
20: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
25: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
27: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
28: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
29: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
30: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
31: Ontbijttafel
32: met Pieter Kok.

0: Johnny Meyer, oftewel John Mayer met Perfectly Lonely. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 11 minuutjes over 8 op die vroege vrijdagochtend. Maar het is wel vrijdag.
1: Hoi, bijna weekend.
0: Je staat er al met één been in. Het is 26 juni. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: We moeten hier alles met overwanten aanpakken ongeveer, jongens. Nee.
2: Dan?
0: Valt in de studio mee, hè. Het is natuurlijk code rood.
3: Ja.
0: En het wordt gewoon knijtertje heet, oftewel bok heet vandaag. En daar moet je even mee oppassen. Ja. Moet je even niet mee stunten, even geen geintjes uithalen.
2: Nee. Even op elkaar letten.
0: Even op elkaar letten, genoeg water drinken. En ja, de boel een beetje nat houden gewoon.
2: Denk ik ook.
0: Toch? Ja, daar komen we een heel
2: eind. Wel rustig blijven altijd, hè?
0: Tegelijkertijd ook weer niet al te veel water gaan verbruiken. Want dat is ook ingewikkeld met al die pompstations en toestanden. Want daar hoor je ook al geluiden van, hè? Dat watergebruik enorm toegenomen is, hè?
2: Oh ja, ja, ja. Is logisch met warm weer?
0: Ja, is ook logisch.
2: Dat gaat toch niet op, toch?
0: Nou, het gaat niet op, maar die pompen moeten het wel aankunnen.
2: Oh,
3: ja, maar, ja, nee, maar we moeten wel genoeg blijven drinken.
0: Ja.
3: Water.
0: Water. Nee, pas op, Frank. Want in Frankrijk hebben ze door mensen zoals jij al heel alcohol verboden ingesteld.
3: Mensen zoals ik.
0: Ja, die altijd maar gewoon bier blijven drinken.
3: Ja, nou, oké. Okay. Dan doe je een colaatje tussendoor.
0: Ja, precies. Ja, precies. Ja. Altijd verstandig.
2: Ga wel mee oppassen.
0: Ja, geen grap over maken.
3: Geen paniek. Dat hoorde ik Jan Visser zeggen.
0: Is ook zo, ja. Maar de hit is no joke. Geen grappen.
3: Ja, dat is Engels. Ja.
0: Ja.
3: Okay. Code Red.
0: Behalve een gewone vrijdag is het natuurlijk ook. Of tenminste, behalve deze uitzonderlijke vrijdag is het ook nog eens een keer een uitzonderlijke...
4: Verzoekjesvrijdag.
3: Gewoon in het Nederlands. Ach, ja, valt mee.
0: Verzoekjesvrijdag. Request Friday.
4: Verzoekjesvrijdag.
0: Het is gewoon Verzoekjesvrijdag. Dat betekent dat jouw verzoekje welkom is. Want ik ga dat zometeen draaien. Tussen 9 en 10 ongeveer. Draai ik alleen maar wat jij... Ja, jij. We horen hier bij NH. Je mag dat doorgeven via 088-850-51-52. Er is slechts één voorwaarde aan gekoppeld. Anne, en dat is...
2: Dat hij heel vrolijk moet zijn.
0: Precies, we zijn gewoon op zoek naar vrolijke muziek.
2: Yep.
0: Mag dat zomers zijn? Tuurlijk mag dat zomers zijn.
2: Absoluut.
0: Maar als jij een heel vrolijke winterplaat weet... Ja, kan jou het schelen. Stuur hem gewoon in.
2: Kerstmuziek?
0: Nou, dat gaat een beetje ver. 088. Dat ga ik echt niet doen. 088. Nee, ik ga zeggen... Nee. Een beetje Last Christmas draaien vandaag.
3: Of gewoon You Can Call Me L.
0: Ja.

0: De Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.
1: De sportexpert van NH, Stefan Brandhorst.
0: Vrijdagochtend 7:15 geweest. Hoog tijd voor Stefan Brandhorst. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Hoeveel uurtjes heb jij gepakt vannacht, Stefan?
2: Het waren er niet veel. Het waren er, denk ik, 4.
0: Ja, precies. Maar wel voor het goede doel natuurlijk. Want Nederland heeft gewonnen met 3-1.
2: Ik heb er
0: zelf niks van gezien, zeg ik er eerlijk bij. Wat voor wedstrijd heb jij gezien, zo diep in de nacht?
2: Nou ja, het was een wedstrijd waarvan je hoopt dat hij op tijd zou beginnen. Want er was natuurlijk heel veel sprake van onweer en regen. Nou ja, het regende wel de hele wedstrijd keihard, maar die onweer die bleef gelukkig weg. Dus we begonnen ook gewoon om 1:00 s'nachts. Dat was heel prettig. En we waren ook klaar rond 1:00 of 3:00 s'nachts. Dat was denk ik waar iedereen het meest opgelucht over was. Ja, die wedstrijd Nederland begon wel echt uitstekend. De NOS kopte al een bliksemstart. Die vond ik wel weer leuk gevonden met een razendsnelle goal. Na 2 minuten en 21 seconden al de 1 na snelste WK-goal van Oranje ooit. Vervolgens Brian Brobbey, die ook nog overtuigend binnenschoot. Dus het was echt na 7 minuten al gedaan. Toen stond het 2-0. En wat er verder eigenlijk gebeurde. Oranje was de betere partij, had veel de bal. Maar gaf ook wel wat ruimte weg aan Tunesië. Dus het was zeker geen saaie wedstrijd. Maar het was ook geen supergoede wedstrijd. Maar ja, dat kunnen we natuurlijk allemaal wel begrijpen. Want Oranje is nu gewoon door. Ze zijn groepswinnaar en kunnen zich opmaken voor de volgende ronde.
0: Ja, de bondscoach Ronald Koeman was een beetje kritisch na de wedstrijd. Hij zei na de wedstrijd dit over in een gesprek met de NOS.
3: Dat we heel slordig zijn. Het schakelen naar verdedigen toe niet snel genoeg. En dat kan liggen dat je 2-0 voor staat, dat je het misschien iets te makkelijk opneemt. En dat verbaast mij nog wel eens dat gebeurt.
0: Ja, hoe vond jij dat het ging? Had jij dat gevoel er ook bij?
2: Ja, dat verbaast mij ook wel dat nog gebeurt, hoor. Want Tunesië is natuurlijk gewoon echt geen goede ploeg. Die hebben die eerste 2 wedstrijden met dikke cijfers verloren. En dan valt het op dat Nederland op een gegeven moment in een soort modus komt dat het echt niet meer moet. Maar dat ze dan achterin eigenlijk ook niet heel snel meer omschakelen. En die Tunesiërs, die speelden op de counter. Dus die kregen echt nog wel wat kansen. En wat ik helemaal opmerkelijk vond, na de rust kwam Tunesië zelfs terug in de wedstrijd. Want ze maakten de 2-1 uit een hoekschop. Ja, die speler van Tunesië, die kon best wel vrij binnenkoppen.
0: Ja.
2: Ja, dat mag eigenlijk gewoon niet, hè. Kijk, je bent er dan wel, maar het is wel een WK. En je moet ook dat goede gevoel vasthouden.
0: Ja.
2: Dus ja, ik weet niet of dat ergens onoplettendheid is of slordigheid is, of dat het toch gewoon een beetje bij deze ploeg hoort. Want ja, het gebeurt nu net even iets te vaak, vind ik.
0: Ja, oké. Okay. En dat het ook een beetje het vertrouwen een beetje geschaad wordt eigenlijk. Dat is wat je ermee bedoelt, toch? Of niet?
2: Ja, maar ergens misschien ook wel weer goed dat die jongens op scherp gezet worden. En dat er nog iets is wat beter kan.
0: Nou, en scherp was Jan-Paul van Hekken bijvoorbeeld ook. Hij heeft zijn eerste goal gemaakt in het Nederlandse elftal. Hij kon het zelf niet helemaal geloven, zei hij in gesprek met de NOS. Want hij dacht van ja, staat hij eigenlijk wel op mijn naam.
4: Eerste goaltje voor het Nederlands elftal op een WK. Dus de mannen gingen al zeggen dat hij niet van mij was.
5: Nou ja, twijfelde je nog of je hem ging krijgen of niet?
4: Ik ging gelijk op mijn telefoon kijken of hij van mij was.
5: En
4: hij was van mij, dus ik zeg, die pak ze niet meer af.
0: Ik vind dit echt geweldig. Want hij kopte hem eigenlijk prima mooi richting het doel, maar er zit nog een kleine hoofdje van een Tunesiër tussen. Die probeert hem uit het doel te koppen, maar ja, daardoor gaat hij er alleen maar meer in, om het zo maar te noemen.
2: Ja.
0: Maar hij staat wel op zijn naam. Daar heeft hij toch even gecheckt.
2: Ja, nou ja, dat is hartstikke leuk, hè. Voor Van Hekken zijn eerste WK is sowieso echt wel een prima jongen, denk ik, hoor. Echt een Zeeuw, heeft best wel lang bij de amateurs gevoetbald en maakt nu ook een toptransfer naar Tottenham Hotspur. En ja, wat ik dan wel leuk vind aan hem is dat hij dus het geld wat hij daarvoor krijgt ook deels waarschijnlijk gaat doneren aan een van zijn amateurploegen. Dus dat geeft wel aan wat voor jongen het. Ja.
0: Oh,
2: ja, want er is één amateurclub die krijgt dus geen geld voor die transfer.
0: Ah, die hebben net
2: dat
0: even
2: vindt hij natuurlijk ook jammer.
0: Die hebben net even een verkeerd contractje gemaakt meteen aan het begin van dit hele verhaal.
2: Ja, hij was nog te jong daarvoor en heeft er niet lang genoeg gespeeld. Maar het was wel zijn allereerste club. Dus ja, je kan zeggen, die heeft hem ook aan het succes geholpen.
0: Oh, wow.
2: Nee, maar hartstikke leuk natuurlijk dat hij dat doelpunt maakt. En ook wel grappig toch, dat hij nog op zijn telefoon gaat checken of hij echt van hem is.
0: Of hij wel op zijn naam geschreven is, dat doelpunt.
2: Ja, nou, ik had precies hetzelfde gedaan als
0: Kemba. Ja, ik snap het inderdaad ook wel. Want als het daar staat, ja, dan moeten ze teammaten het ook zien. Lullig ook dat ze teammaat zeggen, nou, het staat niet om jouw naam hoor, vriend.
2: Ja,
0: vet gemeen.
2: Ja, dat vind ik ook wel inderdaad. Ja. Ja, ja. Je
0: goed,
2: moet het blijkbaar toch 100% zeker maken.
0: Zeker weten. Laten we vooruit gaan kijken. Want deze hele groepsfase is achter ons te laten. We kunnen gaan kijken naar de wedstrijd tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag ook weer knijtertje midden in de nacht. Aanvoerder Virgil van Dijk doet dat ook.
6: We hebben nog een paar dagen om daarvoor voor te bereiden. Heel veel zin in natuurlijk. Mooie wedstrijd om te spelen. Dus let's go.
5: Wordt het nu echt leuk? knock-out fase?
6: Nou, het was leuk vanaf het begin, denk ik. De eerste wedstrijd tegen Japan was al leuk. Dus WK, als je hier nou niet bij bent, dan mis je wel wat.
0: Ja, dan mis je zeker wat, Stefan. Marokko, ja, ik heb het idee dat dat gewoon een heel sterk team is. En dat we daar ons best een beetje zorgen over mogen maken, of niet?
2: Ja, zeker weten. Moet wel bijgezegd worden. Marokko is niet meer het Marokko van 4 jaar geleden in Qatar. Toen kwamen ze tot de halve finale. Ik vind ze nu echt wel iets minder. Maar ik heb die wedstrijd tegen Brazilië ook gezien. Daarin was Marokko toch ook wel weer goed bezig, hoor. Die kwamen ook op voorsprong tegen Brazilië. Uiteindelijk speelden ze dan gelijk. Maar ja, er is ook echt wel kans, hoor, voor Nederland. Want we kunnen wel zeuren over dat Nederland tegen Tunesië misschien een beetje tegenvalt. En Marokko deed hetzelfde in die laatste groepswedstrijd. Want die speelde tegen Haiti, ook zeker geen hoogvliegen. En Marokko kwam 2 keer op achterstand in die wedstrijd. Ja. En die moesten nog alle zeilen bijzetten om dat uiteindelijk nog tot een goed einde te brengen. Dus ja, daar is het natuurlijk ook wel zo dat er nog her en der wat geschaafd moet worden in die ploeg. Maar het wordt natuurlijk een hele interessante wedstrijd. 3 uur 's nachts, maandag op dinsdagnacht. Dus dat betekent dat er wel weer wat wekkertjes gezet moeten gaan worden in die nacht. Ja, het wordt gewoon hopelijk een voetbalfeest. We hebben natuurlijk een grote Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Dus ja, laten we hopen dat het een mooi voetbalfeest wordt. En ja, zoals misschien wel iedereen hoopt dan, dat mogen de beste winnen.
0: Ja, en laat dat dan oranje zijn, want we worden natuurlijk wereldkampioen, Stefan. Dat hadden we afgesproken.
2: Dat gevoel, dat begint wel een beetje te komen.
0: Altijd.
2: Hè?
0: Ja, dat is net als met het Songfestival. Als dat eenmaal begint te lopen, dan denken we ook weer dat we winnen.
2: Ja, maar het is natuurlijk wel zo, hè. Als je dan naar dat schema zit te kijken, ik weet niet of jij dat doet, maar ik zit soms een beetje door te rekenen van wat gaat er nou gebeuren in die knock-out fase met het Nederlands elftal. Maar het was natuurlijk hartstikke belangrijk dat Nederland uiteindelijk eerst in die pool is geworden en geen tweede, want daardoor zitten we dan aan de goede kant en treffen we niet de allersterkste tegenstanders misschien. Dus je zou kunnen zeggen, na Marokko, dan treffen we de winnaar van Zuid-Afrika, Canada. Ja, ik denk dat dat moet kunnen. Dan sta je gewoon ineens in de kwartfinale, Pieter. Het kan ook ineens heel hard gaan. En het kan ook ineens heel mooi gaan worden voor dit Nederlands elftal.
0: Ik heb het rekenschema. Je weet dat ik hier met Frank Boer aan tafel zit natuurlijk. Ik heb zijn rekenschema er even bij gepakt. Want hij heeft daar al meerdere versies van opgestuurd. Maar dat eindigt in ieder geval met Nederland tegen Argentinië.
2: In de finale?
0: Ja.
2: En dan pakken we ze ook.
0: En dan pakken we ze gewoon.
2: Ja, ik ben zo klaar met die Argentijnen. Nou, 2 keer uitgeschakeld door Argentinië de laatste 2 keer. Dus 2 keer na penalties.
0: Nou, hier. Dus nu gaan we ze gewoon pakken eigenlijk. Ja, Frank die staat ook meteen weer met drukhandige gebaren dat we wereldkampioen worden.
3: Natuurlijk.
0: Ja.
3: Ik denk ook even aan Bergkamp altijd als ik aan de Argentijnen denk.
0: Ja.
3: Lekker toch?
0: Ja. Goed, tot zover het WK dan, Stefan. Dan wordt er ook nog gevoetbald dit weekend door andere clubs. Want er wordt gewoon weer voorbereid natuurlijk. Wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Ja, nou, ze gaan in ieder geval trainen, want dat is 1 ding wat nog moet gebeuren. Maar ja, het is warm in Nederland. Code rood vandaag, dus AZ en Volendam die trainen eerder. Maar ja, ze kunnen wel hun training afwerken. Blijft natuurlijk wel lastig om topsport uit te voeren in deze warmte. Maar een ander opmerkelijk dingetje. Telstar zou morgen een oefenwedstrijd spelen tegen Helmond Sport in het Noord-Limburgse Zwolgen. Wie kent het niet? Maar die wedstrijd gaat niet door. Want Telstar die zou daar op het warmste moment van de dag gaan spelen. En de verwachting is dat het daar 36 graden zou worden. Ja, dat is gewoon echt onverantwoord. Dus de club heeft die wedstrijd eraf gegooid. De selectie gaat nu een training afwerken. Maar het aparte is, AZ gaat wel een oefenwedstrijd spelen. Dat doen zij om 5 uur in Dirkshoorn tegen Jong AZ. En dan is het slechts 28 graden. Dus dan kan het wel, vinden ze. Want ja, slechts 28 graden, dat zijn we al eventjes niet meer gewend. Hè?
0: Nee, maar daar kunnen we gewoon wel tegen weer. Nou, dat vinden we een beetje frisjes, denk ik, tegen die tijd.
2: Zo, inderdaad. Ja. Dat is gewoon weer winterjassen, lange broek aan.
0: Ja, precies. Stefan, misschien kun jij weer even lekker terug je bed in om nog wat uurtjes bij te slapen. Ik dank je voor deze update over wat er vannacht allemaal gebeurd is. En wij spreken elkaar binnenkort weer over de sport. Dank.
1: De sportexpert van NH, Stefan.

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Ik ben er mee.
7: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 8:30 op de Dam in Amsterdam, is het 25 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In de hele provincie zijn maatregelen genomen tegen het extreem warme weer. Het wordt zo warm dat het KNMI code rood heeft afgegeven. Het is voor het eerst dat er een weeralarm wordt afgegeven voor hogere temperaturen in Nederland. En ook in Noord-Holland kan het erg warm worden. Aanvankelijk riepen de weerdiensten mensen op om vooral binnen te blijven. Maar deze stedenbouwkundige die vindt dat geen goed idee, zei hij vanochtend bij ons in de ontbijttafel.
11: Veel woningen worden erg heet en dan zit je in die hele hete woning. Ik zou zelf zeggen, ga vanochtend lekker naar buiten. En als het heel heet is, borst, dat is vanaf 12 uur... dan moet je zoveel mogelijk binnen blijven, vooral uit de zon, en een koele plek opzoeken.
10: Ja, dus is het advies intussen aangepast door naar zoek verkoeling. En dat doen we deze mensen al vroeg aan zee. Ze kwamen onze verslaggever Samantha tegen. En alvast naar buiten met de honden, zodat dat vanmiddag...

0: zorg in ieder geval niet meer hoeft.
1: Maar we gaan dus nu met z'n strand op. En straks gaan ze in huis op de koude tegels met ventilatoren erbij.
0: Ja, ventilatoren erbij, dat zullen de beesten fijn vinden. Niet iedereen vindt het fijn hoor, zo'n weerwaarschuwing. Deze toerist, ook op het strand, lacht er een beetje om.
2: Het is direct code oranje, het is direct code rood. En alles staat maar één in vuur en vlam.
3: Maar u vindt het flauwkul, code rood?
2: Echt onzin. Echt onzin.
3: U gaat niet binnen zitten vanmiddag bij de airco?
2: Nee, absoluut niet.
0: Hoop op een zeebriesje dan maar. Overal in de provincie zijn dus maatregelen genomen. Evenementen zijn vervroegd of afgelast. En veel scholen blijven dicht. Ook de post bezorgt niet vandaag. En dat scholen dicht zijn betekent trouwens niet dat alle leraren ook vrij zijn vandaag.
4: Officieel is de school dicht, maar we bieden wel noodopvang voor de kinderen voor wie dat nodig is.
5: En nog extra rekening gehouden met code rood?
4: Ja, ik heb wel een extra fles water in mijn tas. Dus voor het geval dat...
0: Ja, extra water dus. Code rood geldt nog tot 11 uur vanavond. En je merkt het, ook bij ons in de radiostudio lopen de temperaturen op. Dus wij houden je ervan op de hoogte van alle code rood maatregelen. Ander nieuws is er ook vandaag. Want de drie verdachten die gisteren terecht stonden voor het verstoren van een anti-Zwarte Pieten-protest in Volendam, hebben taakstraffen gekregen van de rechter. Gebeurde allemaal 5 jaar geleden al. Ze gooiden met vis, eieren en oliebollen naar demonstranten van Kick-Out Zwarte Piet tijdens de Sinterklaas-intocht. De rechter die rekent de verdachte vooral zwaar aan dat zij het demonstratierecht hebben verstoord. 2 mannen kregen een taakstraf van 80 uur en de derde 60 uur. 1 van de verdachten die gaat in hoger beroep daartegen. En bij een botsing met een lesauto in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt. Die lesauto kwam in botsing met een andere auto op het Javaplein. Het gebeurde om 7:30 gisteravond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Op foto's is te zien dat een van die 2 auto's dus een lesauto is. Of de leerling ook gewond is geraakt, dat vertelt het verhaal nog niet helemaal. En dan nog even oranje, want we wonnen vannacht in Kansas City met 3-1 van Tunesië. Na 7 minuten stonden we al lekker 2-0 voor, hadden we het net ook al uitgebreid over. En in de tweede helft maakte Van Hekken ook nog een doelpunt. Nou, al met al dus 3-1. En dat betekent dat Nederland door is naar de volgende ronde. En die is niet in Amerika, nee, die is in Mexico. Dus de liedjes, die kunnen van de plank.
6: Wij gaan naar Mexico! We gaan naar Mexico.
0: Ja, en dan spelen we in Monterrey. Dat is een stad in het noorden van Mexico. In de tweede ronde tegen de Marokkanen. Dus dat is een mooie wedstrijd. En deze Mexicaan, die zijn eigen land een beetje kent, die weet wel hoe die de oranje fans, en de Marokkaanse fans ook, denk ik, kan gaan verwelkomen. De gouden tip is daar natuurlijk.
7: Bring lots of tequila. Lots of tequila and then you guys will have a great time.
8: Nou ja. Drink lots of tequila.
0: Ja, dat is wat die Mexicanen doen natuurlijk.
8: Ja.
0: Het is daar trouwens ook warm.
8: Het is daar net zo heet als hier?
0: Dat denk ik eigenlijk. Nou, dat is ook voor het eerst dat je dat die zin uitkomt. Ja. Maar nee, dat is zo. Bondscoach Ronald Koeman zei, dan is het maar warm. Daar hebben we
8: heeft iedereen mee, iedereen mee te maken. Ja. Oké, tegelijkertijd. Ik heb wel, heb je dat toevallig ook meegekregen, dat mensen een beetje aan het vertellen waren wat ze eraan uitgegeven hebben om hierbij te zijn bij deze oranje wedstrijden.
0: Dat is duur zijn, hè?
8: Ja, ik heb echt mensen horen zeggen, sommige mensen zeiden, ik ben niet meer naar mijn rekening aan het kijken. Oh ja. Maar ik heb mensen daadwerkelijk horen zeggen, Nederlanders die dus meerdere wedstrijden daar gingen kijken, dat ze in totaal al minimaal $20.000 uitgegeven hadden.
0: Al uitgegeven hadden?
8: Ja, aan dus verblijf en wedstrijden en alles erop en eraan. Oh. 1 biertje, $16, dan gaat het hard even.
0: Ja, dat is vreselijk.
8: Dan gaat het hard, hoor.
0: Dat is niet het doen, man.
8: Nee.
0: Maar
8: de tequila in Mexico is waarschijnlijk wel
0: goedkoop. Ja, die is goedkoop. En anders hopen we dat we er gauw uit liggen. Nee.
8: Nee.
0: Nee.
8: Want dat kan niet.
0: Nee, want ja, inderdaad. Jongens, zuinig aan daar. Of pin nog even $20.000 bij. Want we zitten er nog wel even in. Want wat weinig mensen weten is, wij worden wereldkampioen.
8: Wat een mooi vooruitzicht.
0: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
8: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
9: Goedemorgen Pieter.
8: Jan, hoe staan we ervoor? Begint het al een beetje op te warmen in de provincie?
9: Nou, dat kunnen we wel stellen, ja. De eerste temperaturen van rond 25 graden, het is een zomerse dag dus weer, zijn al bereikt. En dat gaat natuurlijk door. We zien Eindhoven al op 28 en Maastricht op 29 graden staan.
8: Kijk eens, half 9. Zwart op 8,
9: half 9.
8: Ja.
9: Het is echt vandaag de heetste dag ooit in de maand juni. Het record dateren van 27 juni 1947. 47. Dus lang geleden al. Toen werd het in ons land plaatselijk. Onder meer Sittard, Wageningen en Venlo. Die kwamen toen uit op bijna 38 graden. 37,9 in Venlo. Dat is het landelijk record. Nou, dat gaan we vandaag passeren. En het wordt in Brabant en Limburg. En ook deels in het oosten van het land tussen de 38 en 40 graden. Dat is echt ongekend hoge temperaturen. En bij ons in de provincie De Kooi, Den Helder, 31,7 in het verleden in juni. Helemaal terug in 1915 en ook in 1996. En daar wordt het vandaag ook 34 graden. Op Schiphol 35 tot 36 graden. En dat geldt ook voor, helemaal voor de regio Amsterdam. In de binnenstad waarschijnlijk 37 graden. Dus overal dik tropische temperaturen. En met afstand dus de heetste dag ooit in juni. En we zien dat ook terug trouwens, die warmtegolf nu in de gemiddelde temperatuur. Want die was tot en met 15 juni. Nou, betrekkelijk laag, niet opvallend, maar 15,4 graden. En dat is over de eerste helft is dat niet super cool, maar wel wat aan de koele kant. Maar dat is natuurlijk nu al helemaal voorbij. We zitten nu op een gemiddelde van 18,4. En dat betekent nu al in de beeld de tweede plaats op de ranglijst.
8: Oh jee.
9: En de eerste plaats is 19,4 in 2023. En ik verwacht dat het etmaal gemiddelde vandaag in de beeld gaat uitkomen rond 29,5 graden.
8: Zo.
9: En dan gaan we al richting 18,8 gemiddeld. Ja, dat is echt, niet te bevatten.
8: Nee, even voor de duidelijkheid. We spreken hier met Jan Visser. Dat is een man die zich niet uitlaat in superlatief over het algemeen. Als jij zegt niet te bevatten, dan is het echt krankzinnig, hè, wat ons overkomt.
9: Dat mag je wel stellen, ja. Nou, het weerbeeld vandaag, dat is veel zon en ook al wat sluierwolken, maar vanmiddag dan komt er een zwakke storing geleidelijk aan binnen. Dan wordt de luchtvochtigheid neemt dan wel toe. Dus het krijgt toch wel meer en meer een benauwd karakter, die warmte. Maar wel later op de middag en vanavond met een westelijk wind iets minder heet, maar nog altijd tropische temperaturen. Dus het wordt echt een ronduit zinderende dag. De komende nachten ook nog erg warm. Temperatuur rond 22 graden. Morgen eigenlijk niet veel anders. Droog, zonnig en zeer warm weer. Ruim boven de 30 graden nog. En langs de kust later geleidelijk iets meer wind uit het noorden en wat afkoeling. En dan morgenavond volgen van het zuiden uit plaatselijk flinke regen en onweersbuien. En daarmee wordt dan de toon gezet naar een ander weertype. Zondag is het in ieder geval nog wel zomers warm. Boven 25 graden. Met kans op een regen- of onweersbui. Maar na het weekend, ja, dan zien we toch de temperatuur zakken. En uiteindelijk is het medio volgende week zo'n 23 graden.
8: Ah, kijk eens eventjes. En dan is het ook gewoon wel weer helemaal uit de lucht. Dus deze hele bokhitte, om het zo maar te noemen, Jan. En komt het dan ook niet binnenkort weer terug of zo? Hoeven daar niet over te zijn?
9: Nou, in ieder geval voorlopig niet, hoor. Dan zit je toch echt wel wat dikker verder in juli. Dan zal het wel weer wat gaan oplopen. Maar in ieder geval volgende week even bijkomen van de
8: warmte. Hartstikke goed. Nou, dat kunnen we zeker gebruiken. Dank, Jan. Ik wens je vast een goed weekend en tot later.
9: Tot later. Hoi.

0: Jason Donovan met Too Many Broken Hearts.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Ja, en dat is niet zomaar een locatie. Samant die mag lekker op pad en die is er, nou ja, hoe zal ik het zeggen? Die is er weer bij. Samant, goedemorgen.
4: Ah, leuke woordgrapjes zijn altijd leuk, ja. Pieter. Ja, alsjeblieft. Ja, het is ook heel bijzonder wat ik ga doen vandaag natuurlijk. Nee, jongens, ik ben natuurlijk al, was vanochtend al vroeg op het strand om te kijken hoe het daar ging. Ik ben al lang wakker, ik ben al hyper. En dat komt misschien ook wel door de plek waar ik sta. Pieter, ik sta tussen 500.000 bijen.
0: Wauw.
4: Maar gelukkig, ik heb zo'n imkerpak aan. En ik dacht, ik ga in zo'n wit pak. Maar ik heb een heel mooi blauw pak aan. En ik ben redelijk veilig. Ik ga trouwens even kijken of de bijen je willen begroeten. Of ze wat lawaai willen maken. Jongens, roep even wat naar Pieter. Oeh, ik krijg de kriepels van. Oh, ik heb er één op mijn hand. Mijn hand is niet... ik heb geen handschoenen aan. Oh, echt, serieus. Oh, dit dacht ik al. Paniek. Nee, valt mee. Is hij weg?
5: Ja, er is niks aan de hand, absoluut.
4: Jongens,
5: je kunt rustig zijn.
4: Dit is radio, ik kan rustig zijn. Ik moet even terug. Stef van den Berg, goedemorgen. Jij bent de imker hier in Callantsoog. Dit is jouw werk.
5: Ja.
4: En jij zei tegen mij, Samantha, je krijgt een pak aan. Er gaat helemaal niets gebeuren. Maar ik weet dus bijvoorbeeld ook niet of ik nu wel of niet allergisch ben voor bijen. Dat gaan we dan misschien nog meemaken. Er zat er net alleen op mijn hand. Maar ik hoef niet bang te zijn, hè? Even voor de zekerheid. Even de werkomstandigheden checken.
5: Ja. Nee, je bent helemaal veilig, Samantha. We staan hier gewoon lekker bij een raszuiver volkje. Dus dat zijn helemaal ultra rustige bijtjes. Daar tel ik van na. Dat zijn we dus nu ook aan het doen. We gaan eventjes eendagslarfjes eruit halen. En dan kunnen we daar weer een mooi volkje van kweken. Ja.
4: Oké, dat ben jij dus aan het doen. Je had net al een bij je met wat rook. Waar is die rook voor?
5: Ja, machine. Het is een beroker. Er zit wat bak in, wat smult. Daarmee creëer je wat rook, zeg maar. Daarmee verdoezel je ook een beetje het alarmpheromoon, waardoor ze eigenlijk sowieso rustig blijven.
4: Ja, dat alarm van bijen, dat is eigenlijk ook wel bijzonder om te benoemen. Want ik wil het eigenlijk ook even met je hebben over dingen die mensen niet van bijen weten, maar die wel belangrijk zijn. Maar bijen, die communiceren via hun zintuigen. Dus ze zeggen tegen elkaar, pas op, er komt een vreemde aan. Want jou kennen ze, mij niet natuurlijk. Ja. Zit er weer één op mijn hand trouwens.
5: Ja.
4: Maar hij is weg hoor.
5: Ja, correct. De bijen die communiceren door middel van geuren, hè, met elkaar. Zo'n kast is donker. Ze kunnen niet praten. Dus op de een of andere manier moeten ze uitleggen van, joh, waar gaan we vandaag heen om honing te halen, of om nectar te halen eigenlijk, waar we honing van gaan maken. Dan sturen ze eigenlijk de speurbijen op pad. En dat is wel fascinerend. Die speurbijen die hebben dus uiteindelijk een goede boom gevonden, waar veel bloemetjes zijn, of een veld waar iets moois staat te bloeien. En ja, dan gaan ze dat uitleggen aan het volk. En dat doen ze door middel van een dans.
4: Dansen, wat leuk.
5: Ja, dat is een achtvormig dansje. Er zit nog een kwispeltje in het midden, dus het is echt een heel dynamisch dansje. En daarin geven ze heel veel informatie door. Dus dat kwispeltje geeft aan hoeveel procent suiker erin zit ten opzichte van het water. De hoek van dat achtje, dat geeft dan aan van onder welke hoek van de kast moeten we wegvliegen. Nou, er zit ook nog in vertaald van hoe ver het is, et cetera. En dat gaat dus feilloos. Het is allemaal in een donkere kast. Het wordt vertaald vanuit het horizontale vlak naar het verticale. Dus het is echt fascinerend hoe ze dat doen. En het werkt echt feilloos. Want als ik 10 minuutjes de deur open laat staan van de plek waar ik...
4: Check even mijn handen, maar hij is weg weer, denk ik.
5: Okay.
4: Ik voel van alles kriebelen.
5: Ja, dus met 10 minuutjes mijn deur open, ja, dan merk je gewoon dat er een speur bij geweest is. Want die heeft dan gecommuniceerd, jongens, daar is wat te halen. Of dames, moet ik zeggen. En dan heb ik eigenlijk binnen 10 minuutjes heb ik gewoon 1000 bijen in mijn ruimte om die honing terug te halen.
4: Ja. Ik merk echt aan je dat je vol passie over de bijen praat. Ze zijn natuurlijk ook heel belangrijk, de bijen. Want in het kort, wat is het belang van de bij?
5: Nou, kijk, de bij die is superbelangrijk, omdat eigenlijk de helft van ons eten, dat is gewoon, daar is een bij aan te pas gekomen om dat te bevruchten en te bestuiven. Het gaat gewoon... bijen, daar moeten we goed voor zorgen. Het is belangrijk voor ons, maar ook voor de natuur. En daarvoor zorg ik een beetje met mijn bedrijfje. Ik zal de naam niet noemen.
4: Mag één keer.
5: Oké, B2Business. Als je een bedrijf hebt, dan zet je daar een bijenkast neer. Heb je een actieradius om je bedrijf heen, waar je iets toevoegt aan de biodiversiteit. Ik hou die kast helemaal bij. En vervolgens krijg je ook nog 100 potjes honing ervoor terug. En wat doen die bijen nou? Ja, die Die bevruchten eigenlijk in de buurt die bermen. Daar komen weer zaadjes van. De vogels eten die zaadjes weer. En nou, hartstikke mooi gebeuren.
4: Mooie cirkel. Ja. Nu is het vandaag natuurlijk, het is overal in het nieuws, al sinds gistermiddag weten we het, code rood. Maar heel veel mensen houden daar niet van. Maar bijen, die zijn er dol op. Jij zegt, wij hebben nu te maken met blije bijen.
5: Ja, zeker. Dit zijn temperaturen, daar worden de bijen blij van. En wij mogen gewoon niet klagen, vind ik. Hè. Het is warm, maar de bijen die zijn hier heel erg blij mee. Want ja, zij houden toevallig ook de kast op ongeveer 35, 36 graden. Dus die hoeven in elk geval niks meer te doen om het kastje warm te houden. Dat gaat vanzelf. Krijgen ze het wel te warm, dan kunnen ze heel goed zweten. En dat is ook wel leuk. Dat doen ze niet zoals wij dat doen door onze poriën, maar dat doen ze op hun tong. Dus ze halen gewoon water. En ze gaan met z'n allen met hun tong uitstaan en verdampen water. En ja, verdampen is koelen, dus op die manier kunnen ze heel goed de temperatuur regelen.
4: Ik vind het allemaal heel fascinerend wat jij aan het vertellen bent. Ik wist dat helemaal niet, dat een bij via zijn tong zweet. Misschien is dat voor ons ook een goed idee, dat we dan ook van het code rood gaan houden, Pieter.
0: Gewoon de hele dag met je mond open door de stad lopen lijkt me sowieso een ontzettend goed idee, Samantha.
4: Ja, dat denk ik ook wel. Zal ik nou even kijken of ze je nog een groet willen geven?
0: Ja, want ze klonken prachtig.
4: Hoor je het zoomen graag. Net een
0: ja,
4: beetje?
0: Ja, zeker.
4: Ja, mag het nog een keer, ja. Sef? We doen even de kast weer open. En dan ga ik hopelijk niet weer gillen.
0: Nee. Jongens. Snap ik ook nog wel hoor, trouwens.
4: Bescheiden.
0: Ach,
4: bescheiden groetje aan jou, Pieter. En aan
0: dankjewel.
4: Iedereen.
0: Ja, dank je, ja. Samantha. Ja.

0: met de Nickel voor Goodbye. Ja, het is natuurlijk code rood, een enorm warme dag, maar ook voor heel veel mensen een mooie dag. Want wat nou als je vandaag gaat trouwen? Of als trouwambtenaar mensen gaat trouwen? Jo Blom uit Duivendrecht, die mag die prachtige taak zelfs twee keer vervullen. Jo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Pieter, hallo.
0: Ja,
1: feestdag.
0: Ja.
1: Echt waar. Code rood kan me niet schelen, is de kleur van de liefde.
0: Nou, ja, daar geen spel tussen te krijgen natuurlijk. En ja, ik heb me laten vertellen, vandaag is ook een bijzondere datum eigenlijk, hè?
1: Ja, bruidsparen stellen het zeer op prijs, een symbolisch getal of wat dan ook. En de 26e juni 2026, dat is de 26-26... Nou, dat vinden ze helemaal te gek.
0: Ja, en dan mag jij twee keer aantreden vandaag in die bokhitte.
1: Ja, ik had wel vier keer. Sorry?
0: Ja, in die bokhitte mag je aantreden vandaag. Je had wel vier keer kunnen doen, zei je dat nou?
1: Ja, joh. Het is alle hens aan dek op het ogenblik. Het is echt berendruk.
0: Ja, en waar mag je naartoe vandaag?
1: Ik mag vandaag eerst naar het Oude Kerk. En daarna heb ik aan het IJ heb ik een huwelijk. Dus dat is heel mooi vanmiddag aan het water.
0: Oké, hoe laat is dat dan?
1: Dat is 3:30.
0: Dus het lijkt me best een beetje pittig ook qua temperatuur, Jo, toch of niet?
1: Ja, natuurlijk. Nou ja, goed moet je horen. Het is nou eenmaal zo. Hè? En dat doen we gewoon. Dan waait je mee, watertje erbij. En de toga goed dicht, want dat hoort zo.
0: Oh, je moet wel een toga aan ook nog eens een keertje.
1: Ja, wat dacht je? Ja, wow. Je bent vertegenwoordiger van de officier van justitie. Hè? Dan kan je niet in je vorderbroek gaan rondlopen.
0: Ja, maar dat kan toch ook wel met blote benen dat je een klein stukje ervan afhaalt?
1: Nou, ik doe het niet hoor.
0: Nee, oké, je was niet van plan.
1: Nee.
0: En heb je wel voor de zekerheid een schaar mee, zodat je nog bij het bruidspaar bijvoorbeeld even de broek kan afknippen of iets dergelijks?
1: ik vind het alleen maar grappig, joh.
0: Ja. Je maakt je geen zorgen, hè, hoor ik al.
1: Helemaal niet.
0: Nee.
1: Tuurlijk niet. Nee hoor, ben mal. Die hitte, dat hoort er nog helemaal bij. Je moet ook in andere temperaturen, of regen, wat dan ook, moet er ook getrouwd worden.
0: Ja. Oké, okay. Ja, dat gaat altijd door. Zo simpel is het. En dan wel genoeg water ook zelf eventjes mee natuurlijk, neem ik aan.
1: En overal staat water hoor. Daar zorgen ze allemaal goed voor hoor. Ja, want je bent nooit alleen, er is een gastvrouw. Hè, en er zijn zakdoekjes en dat komt wel goed. En het is zo'n feestelijk moment, het is zo leuk. Ze krijgen allemaal een gedicht van me. En dat heb ik op een grote rol. En dat met allemaal kleurtjes. En dat ontrol ik dan zo. En dat is genieten.
0: Groots en meeslepend. Ja, precies. Ja. Oké, en als er tranen komen van geluk, dan niet te veel. Want anders dat droogt allemaal uit, hè? Dat moet je niet hebben.
1: Ja, dat zie je niet meer, want iedereen zweet, joh.
0: Ja. Ja, het verschil tussen de tranen en het zweet is bijna niet meer herkenbaar.
1: Nee, zo is dat, hè?
0: Oké, ben je er zelf dan ook helemaal klaar voor? Heb je alle tekst al af en zo? Is dat
1: alles. Wat dacht je? Ja, nee, dat is al ver van tevoren in concept. En dan morgen, of gisteren, heb ik daar de laatste hand aan gelegd.
0: Ja, precies, dus hartstikke goed. Mooi, we krijgen jou niet gek, dat mag duidelijk zijn. Jo Blom, trouwambtenaar uit Duivendrecht. Heel veel plezier vandaag, maak er wat moois van.
1: Ja, dank jullie wel, hè. En veel plezier met het programma. Ik luister zo graag naar jullie.
2: De muziekmiddag.
3: Iedere zondag.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
3: De muziekmiddag.
2: 1971.
3: 1989.
2: De muziekmiddag. Lilian van der Lof. 1967.

0: zondag van 2 tot 5 bij NH.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Statusduo, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
15: Ik ben Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
16: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
17: Uit Diemen.
18: Hallo,

0: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In het hele land zijn maatregelen genomen tegen de extreme hitte. Voor het eerst in Nederland is er een weeralarm afgegeven vanwege de temperatuur. Ook in Noord-Holland is het code rood. Alleen op Texel niet. En dat betekent dat bijna alle scholen in Noord-Holland vandaag dicht zijn. Of ze draaien een tropenrooster. Er zijn er ook nog wel een paar van. Veel evenementen worden afgelast. De veiligheidsregio Amsterdam roept op om evenementen die wel doorgaan alsnog af te blazen. En natuurlijk ook ander nieuws nog. Een beetje oranje nieuws. Want we zijn door naar de volgende ronde van het WK. Die is in Mexico en de tegenstander is Marokko. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
3: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
2: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
4: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
2: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0-verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
5: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
2: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
17: Verzoekjes vrijdag.
18: De ontbijttafel.
19: Met Pieter Kok.

0: My Time at History. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Het is inmiddels 10 minuten over 9 op een bokhete vrijdag, want dat is het. En het wordt nog veel warmer, al ruim boven de 25 graden op veel plekken in de provincie. En dan ook nog eens een keertje een...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Oh, heerlijk toch? Anne, je bent erbij voor redactie en productie en dus ook het ontvangen van alle verzoekjes.
2: Ja, vind ik een leuke taak.
0: Snap ik wel.
2: Ja.
0: Want dan weet je al eerder dan ik eigenlijk wat er allemaal aan zou kunnen komen.
2: Dat ook.
0: Ja, er worden ook wat platen aangevraagd die bijvoorbeeld gisteravond al ruimhartig gedraaid zijn bij onze lieve vrienden Maarten en Jelmer. Mm-hmm. Want die hebben hun prachtige Over de Top gisteren weer gedaan. En nou, dat was het ook wel weer behoorlijk. En het was zomers en heet, zal ik maar zeggen.
2: Leuk.
0: Ja, en het was nog lang onrustig, denk ik.
2: Tuurlijk, maar ja. Dat is daar altijd.
0: Als ik kijk hoeveel lege champagneglazen er in de vaatwasser staan... dan denk ik dat er behoorlijk lange avond geweest is.
2: Nou, heerlijk. Ja, waarom toch? Doen wij dat niet?
0: Omdat het nu 10 minuten over 9 is, Anne. En dan doe je gewoon even normaal
2: rustig. Oh ja, en code rood, hè, van water drinken.
0: Ook belangrijk. Goed, verder krijg ik wat plaatjes binnen die, zoals te doen gebruikelijk bij Verzoekjes Vrijdag, lekker vrolijk zijn. Mm-hmm. En als er eentje tussen zit die ik niet vrolijk vind, ja, dan draai ik hem gewoon niet.
2: Oké. Okay.
0: Haha. Want dat zijn de regels.
2: Net goed.
0: Ja, precies. Dat zal je leren.
2: Waarom?
0: Nou, gewoon, het moet gewoon vrolijk zijn. En ja, op een dag als vandaag mag het natuurlijk ook knijtertje zomer zijn. En
2: ja,
0: dat
2: leuk.
0: Is deze dan ook, hoor. Tuurlijk. Want onze lieve mensen van Merry Man, die wilden deze horen. Snap ik wel weer. Ook heb ik helemaal niet verteld van wie die vorige was. Moet ik wel even doen natuurlijk. Regine was dat. Die zegt, ik hou van Mai Tai. Wij ook, Regine. En dit was gewoon een ontzettend goed idee van jou. Dit zijn de Merry Men voor Wendy. Lijkt

0: te wedden dat je dit deel nooit gehaald hebt. Toch helemaal van de Merry Man. Feeling hot, hot, hot in dit geval. Aangevraagd door Wendy, ze zegt, lijkt me toepasselijk. Groetjes, ik kijk uit naar al het vrolijks.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Dat is het dus, hè. Dat betekent dat jouw verzoekje ook welkom is via 088-850-51-52. Er is maar één voorwaarde. En dat is dat die knijter vrolijk moet zijn. Mirjam vroeg deze uit. Uit comedy, Come on Eileen van de Dexys Midnight Runners. Hij is voor jou.

0: De Dexys Midnight Runners voor Mirjam uit Comedy. Ze schrijft erbij rustig aan en alvast goed weekend.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Dat is het, 088-850-5152. Als je ook een verzoekje hebt en de tip van Mirjam om rustig aan te doen... is niet aan dovemansoren gericht.
2: Nee.
0: We moeten gewoon een beetje rustig aan doen. Want het
2: heel
0: wordt
2: graag.
0: Bokheet vandaag. En dat betekent dat we ook nog eens een keertje code rood ervoor gekregen hebben. En dat we daardoor even extra rustig aan moeten doen vandaag.
2: Lekker alles uitstellen naar morgen.
0: Rustig blijven. Laat je niet gek maken. Ik kan je vertellen, ik heb behalve de mensen die hier 's ochtends vroeg staan schoon te maken in dit hele pand nog niemand gezien.
2: Nee, zouden we hier alleen zijn?
0: Ik denk dat er verder ook niemand is. Als je thuis kunt werken, werk dan thuis. Dat soort berichten heb ik allemaal langs zien komen. Ja. Is ook wel zo natuurlijk, hè? Want er wordt ook gezegd... als je de weg niet op hoeft, doe dat dan alsjeblieft niet. Want de hulpdiensten hebben het al druk genoeg met allemaal andere strapatsen. Mm-hmm. Ga niet als een gek alcohol lopen drinken vandaag. Want dan weet je ook niet meer of je nog wel een beetje vocht binnenhoudt en dergelijke. Dus denk even een beetje logisch na. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja.
0: En als je een verzoekje
2: goed
0: hebt...
2: Goed op elkaar letten, hè?
0: Ja.
2: Dat vind ik ook altijd. Bel even een keertje.
0: Precies. Vraag eens aan de buren hoe het gaat allemaal. Ja. Of je er nog even bij moet springen of iets dergelijks. Kan allemaal. Goed. Ondertussen is het dus Verzoekjes Vrijdag. Jouw verzoekje is welkom via 088-850-5152. Enige voorwaarde is dat die knijter vrolijk is. En Annette en Marjolein, twee afzonderlijke mensen, dachten allebei... deze plaat, ja, die mag niet ontbreken vandaag. Ze zegt, Annette in dit geval, mag ik een verzoeknummer indienen... of is deze al aan de beurt geweest? Nou, dat is hij niet en daarom is het leuk dat je hem aangevraagd hebt. Marjolein die zegt, lekker nummer en ook erg toepasselijk. Je hebt gelijk, Love in Spoon.

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Statenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
9: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
18: Ik ben Wiebe uit Kwartwoude.
19: Ik ben Daphne en ik kom uit Amsterdam.
20: Ik ben Wilfred uit Waarland.
21: Ik ben Patricia uit Bergen.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Het is 9:30 op de Rode Steen in Horen, is het 27 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
24: Goedemorgen. In de hele provincie zijn maatregelen genomen tegen het extreme weer van vandaag. Het wordt zo warm dat het KNMI code rood heeft afgegeven. Dat is je niet ontgaan waarschijnlijk. Maar het is wel voor het eerst dat er een weeralarm wordt afgegeven vanwege hoge temperaturen in Nederland. Ook in Noord-Holland kan het dus erg warm worden. Aanvankelijk riepen kenners mensen op om vooral binnen te blijven. Maar deze stedenbouwkundige die vindt dat geen goed idee, zei hij vanochtend bij ons in de ontbijttafel.
25: Veel woningen worden erg heet en dan zit je in die hele hete woning. Ik zou zelf zeggen, ja, vanochtend lekker naar buiten. En als het heel heet is, borst, dat is vanaf 12 uur, dan moet je zoveel mogelijk binnen blijven, vooral uit de zon, en een koele plek opzoeken.
24: Nou, daar is iedereen het eigenlijk wel mee eens. Het advies is intussen aangepast naar zoekverkoeling. En dat doen mensen bijvoorbeeld al vroeg aan zee. Maar ook op andere plekken overal in de provincie zijn dus maatregelen genomen. Evenementen zijn vervroegd of afgelast. En veel scholen blijven dicht. Of er zijn er ook nog wel een paar met een tropenrooster. Betekent trouwens niet dat alle scholen die dicht zijn, dat de leraren daar ook vrij zijn vandaag.
26: Officieel is de school dicht, maar we bieden wel noodopvang voor de kinderen voor wie dat nodig is.
27: En nog extra rekening gehouden met code rood?
26: Ja, ik heb wel een extra fles water in mijn tas, dus voor het geval dat.
24: Ja, een leraar onderweg naar school. Code rood geldt tot 11 uur vanavond in Noord-Holland. Alleen op Texel, daar is die waarschuwing niet van kracht, want daar is het beduidend koeler. Dat trekt toeristen en de reden laat zich raden.
28: Ja, omdat het hier een stuk koeler is dan in het zuiden van het land.
29: We gingen eigenlijk ergens anders op vakantie, maar zijn we naar hier gekomen omdat het hier toch iets koeler ging zijn.
16: Jullie, waar komen jullie vandaan?
29: België, Hasselt.
16: Het is natuurlijk ook ontzettend warm.
29: Ja, ik denk nu 7, 38 graden, morgen misschien 40 zelfs. Dus hier is het dan beter.
24: Ja, ook de Belgen hebben het zwaar behouden.

0: De hele dag natuurlijk op de hoogte van al het warmtenieuws en alle ontwikkelingen op dat gebied in Noord-Holland. Zowel de ANWB als Rijkswaterstaat zien vanochtend een normale ochtendspits. Rond 8:30 stonden er nergens files in het land. Vanwege de extreme hitte adviseerde Rijkswaterstaat eerder om alleen de weg op te gaan als dat ook echt nodig was. De KNMI heeft voor het grootste deel van het land natuurlijk code rood afgegeven. Daar hebben we het hele dag al over. Wie toch de snelweg opgaat, moet zich goed voorbereiden, zegt Rijkswaterstaat, met water aan boord en een paraplu of een parasol in je kofferbak. Als je dan toch onverhoopt stil komt te staan, dan kan je nog een beetje beschutting zoeken. Bij een botsing met een lesauto in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt. Die lesauto die kwam in botsing met een andere auto op het Javaplein. De 2 auto's die botsen rond 19:30 op elkaar gisteravond. Hoe dat kon gebeuren, dat onderzoekt de politie nog. Of de leerling in de lesauto ook gewond is geraakt, dat is niet bekend geworden. En dan toch weer even terug naar de hitte. Dat is toch waar we het over hebben vandaag. Hoewel natuurlijk wordt aangeraden om vooral thuis te werken vandaag. Kan niet iedereen dat doen. Gisteren, toen er nog geen code rood was, zal ik even expliciet bijzetten, troffen verslaggevers van ons die arme portier van de beurs van Berlage al. En hij was eigenlijk net nieuw.
1: Het is mijn eerste dag. Ik denk dat ze dat van tevoren wisten. Zo van, het wordt tropisch, we gaan een nieuwe portier zoeken.
2: Wat heeft u allemaal aan?
1: Ik heb een grote warme jas aan, die kun je volgens mij in de winter ook aan. Ik heb een pet die een beetje knelt. Dus je moet me ook boven op mijn hoofd niet voelen, want volgens mij druipt het aan alle kanten naar beneden.
0: Ja, hij zag er goed gekleed uit. In ieder geval, ik weet niet of hij er vandaag staat. Ik denk dat ze hem naar binnen gelokt hebben.
3: Ach,
0: en, ja, arme man. En ook trouwambtenaren, die hebben het druk. Het is vandaag namelijk 26-6-26. En dat is een prachtige trouwdatum voor veel mensen. En ondanks de hitte, aan de bak dus voor de trouwambtenaren, horen we vanochtend ook bij ons in het programma.
4: Goed moet je horen, het is nou eenmaal zo. En dat doen we gewoon. Nou, waaiertje mee, watertje erbij. En de toga goed dicht, want dat hoort zo. Die hitte, dat hoort er nou eenmaal bij. Je moet ook in andere temperaturen, of regen, wat dan ook, moet er ook getrouwd worden.
0: Ik vind dit dus erg fijn, hè? Mensen die zich eigenlijk helemaal niet zo druk maken. Gewoon,
3: Ja, maar aan de andere kant vind ik dat, kijk bijvoorbeeld grotere evenementen en dergelijke, daarvan kun je wel denken, je moet wel zorgen dat het veilig is. En als te veel mensen tegelijkertijd opeens hulp nodig hebben, dan moet je wel gaan nadenken, wat zijn we nou aan het doen?
0: Nee,
3: toch?
0: Dat ben ik helemaal met je eens. Ja.
3: Er is een groot festival in Biddinghuizen bijvoorbeeld afgelast.
0: Ja, Defcon is dat, hè? Dat werd gisteren ineens op het allerlaatste moment, ging daar een streep doorheen. Het was eigenlijk al begonnen. Tempjes die stond.
3: Ja, camping stond al vol, zoals dat dan gaat. Ja. En dan opeens is het toch gedaan. En, het is daar ook een beetje onrustig geworden vannacht, hoorde.
0: Jawel, want dan stijgt de hitte de mensen misschien wel een beetje naar het hoofd. En mensen hebben er toch wel zin in zo'n feestje. Dus als er dan ineens wat wordt afgelast, de veiligheidsregio in Amsterdam, die zegt ook, als je je feest nog niet hebt afgelast, doe het dan alsnog.
3: Ja.
0: want het is een beetje de link. Ja. En hulpdiensten hebben het ook druk, hè? Dus dat is natuurlijk ook...
3: Zeker. En dan wordt het alleen maar drukker van. Daarom wordt er ook gezegd, ga de weg niet op bijvoorbeeld. Ja. We hebben een foodfestival aan de Zaan, hartstikke leuk. In Wormerveer over het algemeen, ook afgelast.
0: Ja, maar echt ik heb Jan Visser ook horen zeggen vanochtend, even geen paniek, jongens.
3: Nee, dat is nergens voor nodig. Dat is sowieso nooit een goed idee. Hè?
0: Nee, inderdaad.
3: Paniek, slechte raad.
0: Dus we gaan goed op elkaar letten.
3: Ja.
0: Ik bel jou vanmiddag nog even, Piet.
3: Kijk of ik genoeg water aan drink.
0: Meer,
3: Ben je wel genoeg water aan drinken? Ja. Ik hoor jou momenteel geen water drinken.
0: Precies, gaat het allemaal nog wel.
3: Ja.
0: En ik weet niet of Anne nog zonder balkon of met balkon. Hoe zit het ook weer bij jou thuis?
5: Ja. Ik heb wel een balkon, maar ik heb gisteren ook al even mijn omaatje gebeld.
0: Goed zo.
3: Ja, precies.
5: Laat weer even doen.
3: Drink even wat.
5: Ja.
3: Maar, terwijl ik je aan de lijn heb. Even controleren.
5: Ja, nee, meteen.
3: Ja.
5: Nee, ze moest even de thermostaat vertellen aan mij.
3: Oh, en?
5: Hoe warm het was.
3: Hoeveel
5: 26 gisteren.
3: Goed. Nou, het is best
5: goed. Ja, dat ging aardig.
3: Ja,
0: nou, goed jongen.
3: Bij Frankie nog steeds 22,1 waarschijnlijk.
0: In 8 gewoon.
3: Met zijn verkoelde vloer. lekker voor je, Frank.
0: Heerlijk, dat is fijn hoor. Ik heb een babytje thuis. Dat is ook een kwetsbare doel.
3: Ja, dat is
0: dus dat is heerlijk, man.
3: Ja. Lekker gewoon op die natte vloer leggen.
0: Meer nieuws. En natte baby's. In de app of op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
6: Het is vandaag droog, zonnig en heet. Op veel plaatsen wordt het vanmiddag zo'n 35 tot 36 graden. Vlak aan zee kan het later in de middag en in de avond een beetje gaan afkoelen door een westelijk windje. Maar de luchtvochtigheid neemt ook toe, waardoor het weer een wat benauwd karakter krijgt. Aan het einde van de avond en de komende nacht is er kans op een enkele regen- of onweersbui, mogelijk een flinke bui. Morgen, zaterdag, is het overdag droog en zonnig, maar in de avond neemt de kans op flinke onweersbuien toe. De middagtemperaturen komen nog uit op zo'n 32 graden. De wind is zwak en veranderlijk, aan de kust later een matige noordenwind. Op zondag neemt de hitte duidelijk af.
3: Jan, dankjewel.

0: de zangeres zonder naam natuurlijk.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Met Maximco door Corrie en Henny aangevraagd. Er lijkt ook nog wel een versie van Imca Marina te zijn, maar dit is natuurlijk de OG, oftewel de original gangster.
2: Meri.
0: Zangeres zonder naam. Ja, wat heerlijk. En dat is niet voor niks, want dat is omdat we vannacht het gered hebben. In de pool zijn we bovenaan geëindigd voor het WK. En dat betekent dat we tegen Mexico moeten spelen. En dat is Frankrijk. We spelen in Mexico. We spelen tegen Marokko.
3: Ja, inderdaad.
0: Maar de zangeres zonder naam heeft nooit een nummer gemaakt dat Marokko heet.
3: Nee, helaas. Kan ze nog doen?
0: Nee, kan niet. Nee, dat kan niet. Dat klinkt voor een meter.
3: Maar ze zangeres zonder lied.
0: Ja, precies. Nou ja, Frankie, wanneer is die wedstrijd precies? 30e? Wat is dat voor nacht?
3: Dat is in de nacht van maandag op dinsdag. 3:00 s'nachts. Dus dan kan je daarna meteen door aan je werk.
0: Ja,
2: fantastisch.
0: Is in mijn geval prima te doen. En jullie geval ook wel. Maar voor heel veel mensen is het toch wel echt bij nacht en ontijd.
3: Jawel. Ja,
0: en als de wedstrijd afgelopen is, dan zie je de zon opkomen. Dat is een mooi moment.
3: Dat is toch te gek?
0: Ja.
3: Sta je penalties te kijken terwijl de zon opkomt?
0: Nee, niks penalties. We gaan dit hele WK geen penalties
2: doen. Geen penalties? Dus
0: nee. Kun je daar ergens op inzetten? Want daar heb ik geen zin in.
3: Dat
0: wil ik graag op wedden. Geen penalties.
3: Oh.
0: Nee.
3: Nou, doen we geen penalties.
0: Fijn.
3: Dan kan je gewoon met een biertje in je hand kijken terwijl de zon opkomt.
0: Ja, toch? Dat lijkt me een goed idee. Goed, mag ik door in de tussentijd voor verzoekjes vrijdag? Want het is nog steeds, jouw verzoekje is nog steeds welkom via 088-850-5152. En Bert vroeg deze aan. Mr. President. Och, jongens, wat heerlijk. Pas wel bij.

0: Mr. President met Coco Jumbo.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, hij is prachtig. De ontbijttafel kaasgaaf. Mm-hmm. Het is echt een... ook moet nog even zeggen dat hij voor Bert was nog wel aardig om even te doen. Coco Jumbo. De kaasgaaf dan. Belangrijke zaken. Prachtig mooi ding. En zeker, exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. Hoe win je hem? Dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt. Daar begint het mee. En dan vervolgens 3 keer het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: En moet het vandaag dan extreem sloom, omdat het code rood is?
0: Nee. Oh. Ik wil gewoon 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf horen.
2: Oké. Okay.
0: Gewoon zo. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
2: Oké.
0: Okay. Ja, is dat te doen?
2: Denk het wel.
0: Mag ik door naar Wil? Die vroeg Gerard Joling aan. Met rood, wit, blauw.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Oh.

0: Dat vindt hij zelf in ieder geval wel. Gerard Joling met rood, wit, blauw. En Anne, die zit zich ook helemaal suf te genieten hier.
1: Ja, dat is toch heerlijk.
0: Ja, je vindt het fijn, dat weet ik wel.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Maar nu moet het even wat serieuzer. Nu is het moment aangebroken om een kaasschaaf weg te geven. Ik hoop dat je er klaar voor bent, Anne.
1: Ik wel, ja.
0: Let's go. Laten we bellen en kijken of we iemand te pakken krijgen. Op de juiste wijze. Ik blijf wel streng, ondanks de hitte. Kan mij niet schelen.
3: Kaasschaaf.
0: Ja! Zelfs in de warmte lukt het gewoon. Met wie spreek ik?
3: Met Tineke Kaarten. Tineke.
0: Uit Heerhugowaard. Ik heb goed nieuws voor je. Hij is voor jou de kaasschaaf.
3: Nou, dankjewel.
0: Dat is toch leuk. Waar komt hij te liggen bij jou, Tineke?
3: Nou, hij wordt gewoon gebruikt. Dus ja. Hij komt waar de andere kaasschaap ook ligt naast te liggen.
0: En is dat in de la gewoon lekker?
3: Nou, ik heb hem altijd in de kaasdoos liggen.
0: Oh, in de koelkast?
3: Ja, in de koelkast.
0: Ja. En met deze temperaturen is het je vergeven, Tineke.
3: Oké.
0: Ik begrijp dat wel. Ja, okay. Ik begrijp dat ergens wel. Het mooie is, als je hem op de vrijdag wint, ik weet niet of je dat weet, maar dan mag je ook, mits knijtervrolijk, mag je ook nog een plaatje aanvragen.
3: Oh.
0: Ja.
3: Oh jee.
0: Heb je een artiest die je heel leuk vindt?
3: Ja, dat is heel breed.
0: Oh.
3: Ja.
0: Oh jee, heel breed. Ja. En we hebben net al Nederlands talen gedraaid, dus laten we even het internationaal zoeken. Lijkt me een goed idee.
3: Ja, geef eens een hint.
0: Geef eens een hint? Het is geen spel, het spel hebben we net gehad. Nu vanaf nu wordt het juist makkelijk. Nee, maar je zou kunnen zeggen, een vrolijke van de Beatles bijvoorbeeld.
3: Ja, ik hou heel erg van de Beatles.
0: Je houdt heel erg van de Beatles.
3: Ja.
0: Oké. En even kijken hoor. Ik kreeg namelijk een verzoekje, zit ik te denken van iemand voor de mensen die post niet hoeven te bezorgen vandaag. En dat was een nummer van de Carpenters, Mr. Postman. Maar volgens mij is dat ook door de Beatles uitgebracht.
3: Ja.
0: Even kijken.
3: Volgens mij wel.
0: Ga ik even kijken of dat klopt. Ja, die hebben Please Mr. Postman ook uitgebracht. Ja. Ja. Zullen we dat gewoon eens eventjes draaien? Zullen we dat ervan maken? Want dan doen we een beetje 2-in-1.
3: Nou,
0: is dat een goed idee? Dan zijn we allemaal tevreden. Tineke, wens je er veel plezier mee. En Janne en Lida Kooijman uit Zwaag zijn je ook dankbaar. Want die hebben hem aangevraagd voor iedereen die geen post hoeft te bezorgen vandaag.
3: Dankjewel.
0: Alles geregeld. Veel plezier met de kaasschaaf. En een fijn weekend.
3: Dankjewel. Doei.

0: De Beatles met Mr. Postman voor Tineke en dan ook nog voor Jan en Lida. Zo, tegenover mij. Ah, de man die elke temperatuur kan trotseren, dat is niet dan Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Dit is wel echt een happy place, hè, die studio's. Best plek in het pand gewoon.
0: Ja, de grap is, ik ben eigenlijk nog nergens anders geweest vandaag, behalve hier. Ja, ik was natuurlijk, ik thuis, begon thuis. Auto, ja. Maar ja, thuis auto, dat is allemaal airco. Thuis niet, maar ja. Daar was het ook natuurlijk 6, 27 graden.
1: You're in for a surprise als je straks buiten komt.
0: Is het echt, is het nu al bal buiten, ja?
1: Is serieus warm, ja. Dus,
0: okay.
1: Dus koester nog even deze koelte.
0: Ja, het is hier, hoeveel zal het zijn? Ik denk dat met...
1: Vacht.
0: Ja, met een graad of 7 is het helemaal klaar hier. Nee, zo koud is het ook niet. Maar het is hier echt niet warm.
1: Nee.
0: Niks warm aan.
1: Nee, zeker niet.
0: Oké. Okay.
1: Dus doe straks even lekker een jekkertje aan ook, denk ik.
0: Nou, ik ga straks weer in de auto terug in de airco. En als ik dan thuis uitstap, dan krijg ik de man met de hamer, denk ik.
1: Ja, reken daar maar op.
0: Goed, wat ga jij doen in de tussentijd?
1: Lekkere muziek draaien van Jim Croce, onder andere Bad Bad Leroy Brown en Max en Andy Grammer komen ook nog langs met The Thing I Love. En ik vind het wel weer eens tijd worden voor poëzie. Dichter Koen komt even langs een mooi gedicht voordragen. Ongetwijfeld over Code Rood of de zomer of de hitte. We kijken wel even.
0: We kunnen wel een klein beetje rust en
1: dat, een beetje onthaasten.
0: Ja, dat kunnen we wel gebruiken. Zometeen te horen dus hier bij Bart Slim en zijn Goedemorgen.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
3: De duizend van Driessen.
4: De duizend.
2: Nummer 400.
4: Nummer 190.
3: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
5: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
6: Oh, darling.
7: Het elftal van de week.
4: Nummer 11.
2: Nummer 6.
4: Nummer 2.
3: De duizend van Driessen.
2: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
8: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
9: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
10: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
14: Ik ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
15: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
16: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
17: Thuis in heel
1: Klokslag 10 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Bijna alle scholen in Noord-Holland zijn vandaag dicht. Veel evenementen worden afgelast. En de veiligheidsregio Amsterdam roept iedereen op die een evenement organiseert dat nog wel doorgaat, alsnog af te gelasten. Dat heeft natuurlijk te maken met code rood. Het is de eerste keer dat er in Nederland code rood vanwege hoge temperaturen wordt afgegeven. Alleen op Texel geldt die waarschuwing niet in Noord-Holland. En oranje, ja, we zijn door naar de volgende ronde van het WK. En belooft een hele mooie volgende wedstrijd te worden, want we moeten tegen Marokko. En die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
19: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
17: In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
21: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
24: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
23: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
24: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
25: Goedemorgen.
26: Met Bart Slim.
27: Goedemorgen.
28: Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
28: Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
28: Goedemorgen.
27: Goedemorgen, Bart.

0: dingen waar ik van hou. Nou, heb je even. Max en Annie Grammer hoorde je met The Thing I Love. Hele goedemorgen Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de vrijdag op NH en het is heet. Bloedheet, verschroeiend heet, macabere dag. Hey jongens, het is echt wel bloedje heet hoor. Gaat ongetwijfeld weer een weerrecord sneuvelen, zo links en rechts. Ja, we gaan het gewoon meemaken. En we komen ook nog uit die bloedhete nacht. Wel met winst voor Oranje, dat is het goede nieuws. Marokko is next. Gaan we ook allemaal meemaken. En ik moet je zeggen, ik heb best wel redelijk geslapen eigenlijk. Ik heb namelijk zo'n, dat heet zo'n verkoelingsdekbed gekocht. En dat is echt lekker, man. Gewoon een heel lekker koud stofje is dat. Kost een lieve duit, maar ik had er veel baat bij vannacht. En ik had mijn matras in de woonkamer gelegd. Schuifbui open, zodat het een beetje door kon waaien. Ventilatortje aan, vlak voor ik in slaap viel. En toen ging het eigenlijk wel. Wel heel vroeg wakker. Nou ja, goed, hoort er allemaal een beetje bij. Toen ben ik naar de sportschool gegaan vanochtend. In het kader van nu kan het nog, zeg maar. Ja, jongens, het is zomer, dat merk je aan alles. Niet alleen buiten, hier op de radio ook. En ook op deze vrijdagochtend-editie van Goedemorgen. Kennen we weer bovengemiddeld veel zomerhits per vierkante meter. Alleen dit eerste uur al vier, denk ik. En ook de niet-zomerplaatjes die zijn om door een ringetje te halen, hoor. Je krijgt het laatste nieuws uit Noord-Holland en het uitgebreide weerbericht van respectievelijk Frank Boer en Jan Visser. En ik doe straks weer eens een bakje met mijn gewaardeerde collega, radiomaker, tv-maker en part-time dichter Koen. En vorige keer had hij echt een hartverscheurend mooi gedicht geschreven. Heel benieuwd wat hem dit keer heeft geïnspireerd. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12 uur. Straks John Legend en The Roots en Wake Up Everybody. Eerst de Kings, Sunny Afternoon en net als voor Henk van Beek uit Uithoorn, wiens oranjebus de grote blikvanger is tijdens het WK in Amerika, Canada en Mexico, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, koffie en poëzie, ik vind dat eigenlijk wel goed samengaan. Eens in de zoveel tijd, dan nodig ik dichter Koen uit om een paar mooie strofen voor te dragen. Koen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bart.
1: Ja, ik onthoud elke keer weer niet hoe jij je koffie drinkt, maar je drinkt wel koffie, toch?
2: Ik drink het soms, als ik echt de hele nacht heb wakker gelegen omdat ik naar een of andere voetbalwedstrijd heb gekeken, dan drink ik koffie, ja.
1: Ja, maar is vandaag zo'n dag?
2: Ja, zeker.
1: Okay.
2: Ik ben de hele nacht wakker gebleven.
1: Echt?
2: Dus doe maar een dubbele espresso. Een
1: dubbele espresso, ja, die ga ik voor je klaarmaken. Ja, daar staat hij op zich al wel koffie te pruttelen, hoor. Moet je maar horen, zo, kijk. Nou, die loopt dan lekker door. Daar schenk ik dan straks een espressootje voor in. Ja, hou je het allemaal een beetje vol qua hitte, Koen?
2: Nou, ja, dit zijn vreemde tijden ook voor mijzelf. Want ik dacht van de zon te houden. Maar ik moet je zeggen, ja, ik weet niet of ik nog steeds het plan heb om naar Spanje te gaan emigreren. Want het is toch best pittig, kan ik zeggen.
1: Ja, je moet een beetje je tijd anders indelen en je energie wat anders verdelen. En, maar ja, het is af en toe best afzien. Ben ik helemaal met je eens.
2: Ja, en tegelijkertijd hoor je ook allemaal mensen om je heen van ja, ik mag eigenlijk niet klagen. En ik vind, ja, waarom mag je niet klagen? Klaag lekker, dan ben je er vanaf.
1: Ja.
2: En het is ook natuurlijk het sociale bindmiddel om het over het weer te hebben, zoals wij nu ook doen.
1: Dus ja, exact. Ja. Ja, precies. Ja. De Haarlemmer olie van elke discussie, inderdaad. Hey, kom nog heel even naar vorige keer. Toen had je een werkelijk prachtig gedicht gemaakt over je ouders, en met name je vader, hè, die worstelt met het, waar veel mensen op een zekere leeftijd mee worstelen, dat het brein een beetje afstand van de mens begint te nemen. Ik maak het zelf met mijn eigen moeder mee. Heb je daar nog veel reacties op gekregen, op dat gedicht?
2: Ja, dat was echt ongelooflijk. Mijn WhatsApp stroomde voor en ook vol. En ook op Instagram waren mensen inderdaad door geraakt. Dat was heel mooi. Ik denk dat komt omdat ik echt heb opgeschreven hoe het mij raakt. En wat het met mij deed. En onze luisteraars, veel van hen zitten ook helaas in die levensfase. Dat je daar gewoon heel veel mee te maken hebt.
1: Zeker.
2: Ik vond het mooi om te zien dat het mensen raakt. Want uiteindelijk is dat mijn doel. Hè? Dat ik iets op papier zet waardoor mensen bewogen worden.
1: Ja, zeker. Nou, daar ben je de vorige keer glansrijk in geslaagd. Dus ik ben heel benieuwd wat je vandaag voor ons hebt.
2: Ja.
1: Als jij er dan bent, heb ik altijd een speciaal orkestje ingehuurd om dat van stemmige muziek te voorzien. Dus dan gaat dit muziekje gaat weg en dan maakt plaats voor een ander muziekje. En dan geef ik het podium aan jouw gedicht, Koen. Dus ga je gang.
2: Ga links staan. Ik weet nog precies wanneer het was. Tijdens de rust van Nederland-Tunesië. Om 1:48 in de nacht. In tranen werd ik aangeraakt door een schoonheid zo overweldigend dat zij de grenzen van mijn begrip deed wankelen. Een indruk niet van dit moment alleen, maar of zij zich in mij had gegrift. Buiten tijd, buiten vergetelheid. Mijn hart sloeg als een bezeten trom in mijn borstkas. Een ritme dat zich niets aantrok van reden of rust. Ik wist niet meer wat links was, wat rechts was. Mijn mond bleef geopend zonder woord. Alsof taal zelf zich had teruggetrokken uit eerbied. En ik werd vastgezet in mijn zetel. Als een mens die getuige is van iets dat groter is dan mijzelf. Maar voordat ik u deze waarheid openbaar, moet u iets weten. U moet links gaan staan. De filosoof reikte daarna zijn woorden aan, alsof ze uit de hemelse sferen werden geplukt en hier op aarde neergelegd. O, zo waar. Zit u er klaar voor? Zo klonk het letterlijk. Op de tv. Soccer is beginning in de USA. Canada en Mexico doen ook een beetje mee. We are coming over across the oceaan. Everyone from left to right, want Holland komt eraan. Nu ben ik in de supermarkt en weet ik de uitweg niet meer te vinden. Bezeten ben ik. Ik heb het licht gezien. Van het gangpad van de barbecue-afdeling. Ik kan alleen nog maar kopen barbecue-worstjes, barbecue-burgers, barbecue-saus, barbecue-marinade, barbecue-tang, barbecue-servetten. Een eindeloze liturgie van zomer en vlees. En ik dwaal van schap naar schap als een profeet zonder bestemming. Van links naar rechts, van rechts naar links. Zoals het mij is geopenbaard. Plato had Socrates. Shakespeare had Hamlet. Koen de Dichter had snollebolletjes.
1: Mooi, Koen. Potverdorie. Aan het begin van het gedicht had ik geen idee dat het deze kant op zou gaan. En dat is ook wat poëzie voor mag, hè?
2: Ja, en ja, weet je, het is ook veel te heet om weer heel diep in mijn eigen ziel te gaan roeren. Dus ik was heel blij dat Snollebollekes mij vannacht nog inspireerde tot dit gedicht.
1: Nou, goddank. Wie had dat gedacht, Koen?
2: Ja,
1: dank voor je mooie woord. Net is, om er even maar even te citeren. Dat is het zeker niet, Koen. Dank voor je mooie woorden. En nou, sterkte met de hitte en veel plezier nog met het WK.
2: Dankjewel en tot de volgende.
1: Hoi, hoi. Mooi, hè. Ja, geen onderwerpen laat hij onberoerd, hè. Ook zoiets als de Snollebollekes leent zich gewoon voor die fraaie poëzie van dichter Koen. Zoek hem op Instagram, is de moeite waard. Dit is Hans de Boy, ook de moeite waard. Thuis, Ben.

0: Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Ik ben Menno. Ik kom uit het mooie en landelijke Andijk.
9: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
10: Ik ben Rob en ik kom uit Huizen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 10:30. In Hoorn is het 28 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. In Amsterdam kunnen mensen op meer dan 50 locaties terecht voor verkoeling tijdens de hitte. Verschillende bibliotheken, hotels, kerken, theaters en buurtcentra hebben de deuren geopend als gratis koelteplek. En bieden Amsterdammers voor wie het thuis te warm wordt zitplekken, drinkwater en toiletten aan. Deze stedenbouwkundige vindt dat een goed idee, want die zegt ja, binnenblijven met deze hitte, maar misschien niet slim.
14: Veel woningen worden erg heet en dan zit je in die hele hete woning. Ik zou zelf zeggen, ja, vanochtend lekker naar buiten. En als het heel heet is, borst, hè, dat is vanaf 12 uur, dan moet je zoveel mogelijk binnen blijven, toch al uit de zon, en een koele plek opzoeken.
13: Nou, en daar zijn die koelteplekken dus voor in Amsterdam. Dat loopt synchroon met het hitteprotocol van het RIVM. Deelnemende locaties in Amsterdam zijn onder meer de Meervaart in Osdorp, Kerk de Nieuwe Stad in de Bijlmer. Het gemeentehuis van Diemen doet ook mee en de stadsboerderij in Osdorp, ook daar kun je terecht. Want ja, de hele provincie heeft maatregelen genomen tegen het extreem warme weer. Het wordt zo warm dat het KNMI zelfs code rood heeft afgegeven. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Sterker nog, het is voor het eerst dat er een weeralarm wordt gegeven voor de hoge temperaturen. Overal in de provincie dus maatregelen. Evenementen zijn vervroegd of helemaal afgelast. Net komt ook binnen dat in Zuid-Holland weliswaar, maar het defilé op Veteranendag ook niet doorgaan. Dat is morgen. En vandaag blijven veel scholen dicht in Noord-Holland. Betekent trouwens niet dat alle leraren lekker vrij zijn vandaag.
15: Officieel is de school dicht, maar we bieden wel noodopvang voor de kinderen voor wie dat nodig is.
16: En nog extra rekening houden met code rood?
15: Ja, ik heb wel een extra fles water in mijn tas. Dus voor het geval dat.
13: Code rood geldt tot 11 uur vanavond in Noord-Holland. Alleen op Texel is het beduidend koeler en daar zijn dus geen weeralarmen van kracht. De werkzaamheden aan de A44 bij Lissebroek lopen door het warme weer vertraging op. Dat meldt Rijkswaterstaat. De weg richting Amsterdam zou sowieso tot 1 juli dicht blijven. Maar nou, dat duurt nu 2 dagen langer, zegt de wegbeheerder. Door het warme weer kan er nu niet gewerkt worden. En dan Oranje nog even. We zijn door en moeten tegen Marokko in de volgende ronde. Vannacht werd Tunesië namelijk verslagen. De verlossende 3-1 werd binnengekopt door Jan-Paul van Hekken. Maar JP twijfelde er nog even of hij het doelpunt op zijn naam kreeg.
17: Eerste goaltje voor het Nederlands elftal op een WK. Dus de mannen gingen al zeggen dat hij niet van mij was.
18: Nou ja, twijfelde je nog of hij hem ging krijgen of niet?
17: Ik ging gelijk op mijn telefoon kijken of hij van mij was.
18: En?
17: En hij was van mij, dus ik zeg, die pak ze niet meer af.
13: Jan-Paul van Hekken, ja, mooi. Toch wel.
19: Eerzuchtig, ja, die wil je dan ook hebben, toch? Ja, hij werd toch meteen getoucheerd door een...
13: Ja, kniezoor die daarop let. Ja, het is een beetje de verrassing, hè, van Oranje, die Jan-Paul van Hekken.
19: Ja, absoluut. En

0: Ja, in de ploeg gekomen door Timber, hè, die blessure. Ja. En laten zien. Bijzonder.
1: Mooi, mooi, mooi. Nou ja, en op zich, ja, de tweede helft liep het een beetje weg op een gegeven moment. Maar goed, hier moet
0: maar het was ook midden in de nacht, jongen.
1: Ja, en warm.
0: En warm.
1: Dus, Marokko de volgende tegenstander in de nacht van maandag op dinsdag.
0: Ja.
1: Dus dat wordt weer...
0: Wordt spannend en natuurlijk ook ontzettend leuk om dat allemaal te gaan volgen. Want grote Marokkaanse gemeenschap natuurlijk in Nederland. Dus dat is gewoon een derby. Dan kunnen we met z'n allen samen kijken.
1: Mooi gezicht. Ja, tijdstip, dat is wel even een dingetje. Maar goed, dat vinden we ook wel weer een...
0: Ja, nou moet je luisteren, Bart.
1: Voor jullie is het...
0: Ja, het is voor ons gewoon eigenlijk normaal. Dus ik zal me niet aanstellen. Nee, het is leuk. Je kunt daarna meteen werken. Het is meteen, heb je meteen wat te praten bij de koffiemachine. Je leest zo weinig aan je nacht. Hè.
1: Maar goed, we hebben het nog niet gewonnen. Hè? Want Marokko is natuurlijk gewoon verliezend. Later winnend finalist van de Afrika Cup. Die kunnen we
0: Nou, inderdaad. Dat is trouwens ook waar. En ze waren 4 jaar geleden waren zij nummer 3 op het WK.
1: Exact.
0: Maar dat is een grote verrassing. Ja. Ze hebben gewoon een hele goede ploeg.
1: Zeker. Dus dat, dat wordt dan pittig duel.
0: Ja, inderdaad. Maar ja. Oranje wordt wereldkampioen. Dus daar zal Marokko toch even aan mee moeten werken.
1: Dan moet je ook van Marokko kunnen winnen. Ja. Zeker.
0: Inderdaad, succes jongens. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel Frank. Jan Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bart.
1: Nou, we mogen wel stellen dat het weer in al zijn verschijningsvormen een hot topic is. Om er
2: dat
1: even
2: we stellen,
1: in het thema te blijven. Ja, de dag van vandaag, Jan. Een unieke dag in de geschiedenis, ook van de meteorologie, denk ik. Hè?
2: Ja, klimatologie, meteorologie. Het is vooral de records die vandaag gaan sneuvelen voor de maand juni.
1: Ja.
2: Kijk, er valt wel eens een datumrecord. Dat is natuurlijk op zich ook bijzonder, vooral als er een hele serie is. Maar vandaag gaat het echt om de absolute maandrecords niet alleen bij ons in de provincie, maar in het hele land.
1: Ja.
2: Kijken we naar bijvoorbeeld de Kooi den Helder, dan staat het record op bijna 32 graden, 31,7 1915 in juni. En 1996 werd dat geëvenaard. Nou, de verwachting is dat de Kooi vandaag gaat uitkomen op 34, Texel trouwens 33 en Schiphol 36 graden. En dat is ook nog nooit vertoond. En lokaal kan het ruim 36 graden worden vanmiddag. En de temperaturen zijn nu al bijzonder hoog. Het is plaatselijk al 30 graden. Dus dat zegt al wel wat, zo vroeg op de dag.
1: Ja, ja.
2: Het is overigens wel zo dat de lucht wordt vanmiddag... want er zit een zwakke storing boven Noordwest-Frankrijk... komt dichterbij, daardoor wordt de lucht vanmiddag wat vochtiger... en dan zou die temperatuurstijging wat kunnen worden afgeremd... en dat doe ik vooral op het binnenland... waar dan misschien geen 40, maar 39 graden wordt gemeten. Maar ja, het is toch nog verschrikkelijk hoog.
1: Zeker.
2: Want de koor staat op 37,9 in Venlo in 1947... en dat zal er ongetwijfeld aangaan. Maar al met al heet weer en toenemende luchtvochtigheid... relatief natuurlijk ten opzichte van de temperatuur. Maar dat betekent wel dat het vanmiddag en vanavond... toch wel erg benauwd allemaal is, hoor.
1: Ja.
2: En dan komt er wel in de loop van de dag ietsje meer wind uit het westen. En dan zou het in de kustgebieden wat kunnen afkoelen. Maar dan heb je het nog steeds over tropische temperaturen. Dus ja, even er doorheen bijten, om het maar zo te zeggen. En dan... het eind van de avond, de komende nacht, dan is er kans op een onweersbui. Die kans is het grootst in het zuidoosten en oosten. Maar het kan nog wel wat breder uitpakken. Maar dat valt nu nog niet goed aan te geven. Nou, dan morgen, dan opnieuw zeer warm. Ook een warme nacht ook weer, met temperaturen rond 21, 22 graden. Tropische nacht dus. Ja. En morgen gaan we wederom naar tropische temperaturen. 32 tot 33 graden. Aan de kust iets lager. Later komt daar ook een noordenwind. En droog en veel zon opnieuw. Maar morgenavond dan neemt de kans op van het zuiden uit... enkele flinke regen- en onweersbuien toe. En dan zondag dan gaat de warmte toch echt wel afnemen. Temperatuur wordt nog wel boven de 25 op veel plaatsen. Maar de 30 graden wordt in ieder geval in onze provincie niet meer gehaald. En later op de dag komt een koufront opzetten... en zal de temperatuur ook duidelijk gaan zakken. Hoe het met het onweer gaat is nog niet helemaal in kannen en kruiken op zondag.
1: Nee.
2: Nog eventjes iets anders... Het is zo dat de kwaliteit van de lucht als gevolg van de situatie ook sterk verslechtert.
1: Ja.
2: RIVM waarschuwt dat smog door ozon. En dat zien we vandaag ook in onze provincie, morgen misschien ook wel. Dus ook de luchtkwaliteit is slecht. En dat is dan voor mensen die met name ook last hebben van COPD en dat soort zaken meer. Ja, toch eventjes een dingetje om dan toch zoveel mogelijk binnen te blijven.
1: Ja,
2: hoe het ook zij.
1: Ja. Ja, dat is toch de beste remedie. En
2: in ieder geval niet veel inspanningen te verrichten.
1: Nee, dat is het. Je moet proberen zo weinig mogelijk te doen, hoe lastig dat af en toe ook is. En kijk een beetje op naar elkaar. Hè. Dat lijkt
2: me
1: goed.
2: Absoluut.
1: Goed.
2: Okay, en dan volgende week dan komt de verlossing, hè. 23 graden, dus dan is het weer Precies. Beide benen op de grond.
1: Zo is dat. En dan eigenlijk moet de zomer nog beginnen. Hè? Dus de kans dat we deze omstandigheden nog een keer meemaken later het jaar. Dat is natuurlijk niet ondenkbaar. Dat we
2: er valt niets meer uit te sluiten in dit nieuwe klimaat.
1: Ja. Nou, dan weten we in ieder geval hoe dat voelt de volgende keer. Hè?
2: Ja.
1: Zo is dat. Jan, dankjewel voor nu, voor al je kennis en kunde. En we horen je over een uurtje weer. Hè?
2: Ja hoor.

My Guy. Mary Wells hoorde je. En daarvoor nog Fool's Garden en Lemon Tree. Een mooi bruggetje naar wat Gerrit nog even als tip meegaf. Als het gaat om zweten, wat je natuurlijk onherroepelijk doet met deze hoge temperaturen. Hij zei, vergeet niet het belang van zout. Want zout moet je af en toe aanvullen. Dus bouillon, dat is eigenlijk beter voor je dan frisdranken. Ja, water is natuurlijk goed, maar zout aanvullen doen ze in verzorgingstehuizen ook veel. Hè? Even wat groentebouillon, kippenbouillon, desnoods koud. Maar dan vul je even dat zoutpercentage aan. Niet vergeten. Dus dat heb ik dus even gezegd. Oh ja, en ik had toch wel even. Ik werd vannacht om 3:00 wakker. Want dat is ook wel een beetje een ding met deze nachten. Dat je wat vaker dan gemiddeld wakker wordt. Pak je toch even je telefoon, weet je wel. En toen ging ik heel even op mijn favoriete app 101 Teletext kijken. En toen stond daar wel een grappige verspreking. Er stond namelijk ANWB, dubbele punt. Allen de weg op indien nodig. Ik bedoelde natuurlijk alleen de weg op indien nodig. Het was een beetje zo van, jongens, code rood, hup, met z'n allen de auto en lekker die ring op, weet je wel. Was niet helemaal de bedoeling. Goed, zullen we even een klein blokje vakantiebestemmingen doen, anders? Straks die fijne Zeeuwse badplaats waar mijn moeder vroeger kwam. En waar ik ook wel een paar keer vakantie heb gevierd. Zoutelanden klomt eraan, Bluff en Gijke Aarnaert. Eerst de Beach Boys met een liedje over een verborgen tropisch pareltje. Het ligt in de Vaarsenbaai, zuidwesten van Curaçao is dat. Tussen de Bullenbaai en de Blauwbaai. Klein, compact, omgeven door twee rotspartijen. En in korte tijd uitgegroeid tot een van de populairste stranden van het eiland. Nou, dat wisten de Beach Boys al heel lang. Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. NH. NH. Lekker naar Kokomo.

Bluff en Gijke Arnaert. Zij is van Hoeverphonic, hè, en Zoutelanden. Ja, zo vaak gingen wij niet op vakantie vroeger. Dat trok Bruin niet altijd. Maar als mijn moeder dan toch een beetje wat geld bij elkaar gesprokkeld had, dan gingen we daar wel eens heen. En de eend volgooien met een gammele tent. En dan zaten we een weekje in Zoutelanden. Ja, dat was toch wel een fijne tijd. Goed, er komt nog een appje binnen van Wil. En die zegt, postbezorgers die mogen overslaan. En buschauffeurs die maken extra stops. De winkelbezorging aan huis die is er vandaag niet. Maar onze wijkverpleegkundigen die gaan maar door. Ook nog onder tijdsdruk, omdat sommige cliënten tijdsgebonden zijn. Dus dat doet een oproep om deze kanjers in de samenleving even wat extra aandacht te geven. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, er zijn van die bikkelaars en van die kanjers die gewoon doorwerken. En de wijkverpleegkundigen die horen daar zeker toe. Dus nou, terecht dat je mij er even op wijst. En bij deze even op het schild gehezen. Deze kanjers van de wijkverpleging. Goed, dit zijn ook kanjers. De kanjers van Supertramp zijn dit. En Breakfast in America.

0: Tekst en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeetmeliedjes en een hete vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
12: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
14: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
15: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
16: Ik ben Thea Marks, ik kom van Egmond binnen.
17: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
18: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
19: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
20: Ik ben Ali uit Amsterdam.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 11 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
23: Goedemorgen. In Amsterdam zijn intussen ruim 50 koelteplekken geopend. In de stad zijn namelijk veel huizen niet bestand tegen de hitte van vandaag. Lopen de temperaturen snel op. En nu zijn op verschillende openbare plekken in Amsterdam plaatsen met verkoeling aangeboden. Er is vaak airco, een plek om te zitten en een toilet. In het hele land zijn sowieso maatregelen genomen tegen die extreme hitte. Voor het eerst is in Nederland namelijk een weeralarm afgegeven. Vanwege de hoge temperatuur, code rood, zeggen ze. Alleen op Texel geldt die waarschuwing niet. En de werkzaamheden aan de A44 die lopen uit. Ook die hebben last van de hitte. Snelweg zou eigenlijk 1 juli weer open zijn. Maar het gaat nu 2 dagen langer duren. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
24: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Défilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Oh. Dit was het NOS Journaal.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Ja, ook het verkeer, daar dien je rekening te houden met de extreme weersomstandigheden. Het advies luidt dan ook om extra water in een paraplu mee te nemen in de auto. Nou, dan nog even wat meldingen die zich allemaal net niet in onze regio afspelen. Behalve dan die A44, laat ik hem toch even noemen. Den Haag richting Amsterdam, tussen de afrit Noordwijkerhout en het knooppunt Burgerveen. Daar zijn dus wegwerkzaamheden. En dat duurt nog tot 1 juli aanstaande.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
25: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
26: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
27: Goedemorgen.
28: Met Bart Slim.

0: Alex Warren. En Passenger was dat. 11:11.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Zijn we?
1: Daar zijn we weer.
0: Zeker. Uurtje 2 van deze vrijdagochtend editie van Goedemorgen op Code Rooddag. Ja, hoe je het ook went of keert. Een unieke dag in de geschiedenis, ook van de meteorologie. En van ons land ook. Hè. We hebben het nog niet eerder meegemaakt dat Code Rood geldt vanwege de extreem hoge temperaturen. Afijn, nou, het nieuws dat buitelt allemaal over elkaar heen. Defilé Veteranendag gaat niet door, festivals afgelast. Er komt nog een appje binnen van, even kijken hoor, John. En die zegt, heel Europa kreunt onder Code Rood. Heel veel afgelast, maar er wordt wel gewoon op Mallorca getennist. En gewoon tussen 1 en 6 vanmiddag in de 38 en 28 graden bij de toch Code Rood achter. Ja, er zijn ook gewoon landen en plekken waar ze zich er niets van aantrekken. Maar goed, wij in Nederland sorteren wel voor op de overlast die er zou kunnen komen als gevolg van, nou ja, dat toch extreme weer. Ik zie nog een plaatje voorbij komen van een blusboot die een brug koelt bij Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht. Nou, Lago Lago, dat is een festival in de Achterhoek. Daar wordt tot 6 uur vanmiddag geen alcohol geschonken. Dus ook daar zijn allerlei maatregelen om het allemaal een beetje binnen de perken te houden. Enfin, een bijzondere dag. We maken het allemaal mee. Kijk een beetje uit. Zoek de koelte en de schaduw op. Ga naar een van die koelplekken misschien wel. Hè? Als je in Amsterdam woont, zijn er verschillende plekken in de stad. Locaties waar je even tot rust kan komen en wat koelte kan vangen. En ik moet je zeggen, hier in de studio, ja, dat is in ieder geval in dit pand misschien wel de beste plek om te zijn. Al die apparatuur waar wij gebruik van maken, die moet natuurlijk een beetje gekoeld blijven. Dus de koelsystemen die werken hier als een malle. En dat is wel fijn voor ons. Maar goed, er staat mij dus wel wat te wachten als ik straks naar buiten ga en dan in mijn auto stap en vervolgens weer uit die auto stap. Want ik heb nog wel één belangrijke afspraak die ik niet kan afzeggen, waar ik straks echt heen moet. Dus nou ja, dat gaan we allemaal meemaken. Goed, wat ga ik het komende bijna uurtje nog doen? Nou, sowieso de lekkerste muziek draaien. Alles over die Code Rood en ander nieuws, dat krijg je straks van Frank Boer. Jan Visser heeft een weerupdate. Ron Kas, die komt straks nog één keer buurten voordat hij en de crew van zijn roemruchte programma aan hun zomerstop beginnen. En dan krijg je van mij op vrijdag ook altijd nog even de gastenlijst van het NH Radio Sportcafé. Guus Hiddink, Menno Pot, Bert Dijkstra, Michael van Praag. Leo natuurlijk, Leo Driessen, Cora. En een mystery guest. Ik check heel even het laatste nieuws daarover. Ik weet wie de twee kandidaten zijn om die mystery guest te zijn. Daar zijn ze dus nog niet uit. Maar wie het ook wordt, het zijn hele interessante figuren. Dat is allemaal morgen in het NH Radio Sportcafé. En dan is het ook gewoon een vrijdag. En dat betekent dus dit. Bye. Ja, die herinnert u zich deze nog, quiz? Die gaan we spelen. Jazeker, ik laat een fragment horen. Dat doe ik dan altijd op de vrijdag. Hè. Dat is dan een talkshow of een actualiteitenprogramma. Een serie, een reclame, een film, een programma. You name it. Vorige week had ik alleen een stem. Weet je nog, de stem van G.B.J. Hulteman. Goedenavond. Die man die dan de toestand in de wereld besprak. Dit keer heb ik voor een spelshow gekozen. Ik heb het fragment al eens eerder laten horen. Maar ik vind hem zo leuk. En ik ben benieuwd of jullie raden waar het van was. Het was een maatloos populair programma. Andere tijd hoor, dat moet ik erbij zeggen. Maar er keken gewoon wel eens 7 miljoen mensen naar dat programma. En de begintune van dat programma die ga ik je nu laten horen. En de vraag is dan ook, waar was dit ook alweer van? Zit je er klaar voor? Ja? 088-850-51-52. Dat nummer bel je dan als je weet waar dit de begintune van was.

0: presentator van het programma was ook een zeer begenadigd pianist. Dat is de laatste hint die ik geef. Nou, ik doe er nog eentje. Er zat ook één panellid bij, die had een hele grote bril. Weet je het antwoord? 088 850 51 52.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: Honeymoon Quiz.
1: Ja, op vrijdag speel ik altijd de Herinnert u zich deze nog quiz. Trouwens, fijn hè? Hey, Steppin' Out van Joe Jackson net. Nou, goed. Volle bak genieten. Even ter zake nu. De Herinnert u zich deze nog quiz van deze vrijdag was lastig. Ja, wel een aantal inzendingen met een beetje variaties op het thema. Leo bijvoorbeeld, die dacht, was het wie van de drie? Maar die revancheerde zich daarna door alsnog het goede antwoord te geven. Ja, wie van de drie is dan net weer anders? Leek het wel een beetje op. Dus die werd genoemd als mogelijk begintune. Eén van de acht komt ook toch voorbij. Dat was een antwoord van Ellie. En die denkt nu nog dat het misschien de Willem Ruijs show was. Saïda zegt, was het Fred Oster? Die heeft geen piano. Toen verklapte ik dus al bijna de naam van de presentator. Want dat was namelijk Pim Jacobs. Nou, denken jullie misschien, oh ja, dat was het. Even om nog heel even terug in je herinnering te roepen. Dit was dus die begintune. Nou ja, en zo verder en zo verder. Joyce, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Jij hoort. Waar bel je vandaan, Joyce? Sorry.
2: Ik bel vanuit Schagen.
1: Oké. Okay.
2: En je had op een gegeven moment iets gezegd over Loes Haasdijk. Toen dacht ik al ja.
1: Ja, met die kolossale bril had hij op. Prachtige glimlach. Hele grappige, geestige vrouw ook. Charmant.
2: Ja,
1: en zij was een van de vaste panelleden. Jos Brink zat erin. Pim Jacobs was de presentator. Willem Duis zat er ook in. En later... Ja. En Martine Bel zat er ook af en toe in. Het was een beetje wisselende samenstelling. Het ging een beetje over spraakverwarring. Er keken heel veel mensen naar. 7 miljoen. Maar ja, er waren er ook maar twee zenders, denk ik, ook in Nederland.
2: Ja,
1: precies. Hoe heette dat programma ook weer, Joyce?
2: Nou, dat heette Babylonia.
1: Ja. Heel goed, Joyce. Nou, knap hoor. Ja, het bestond er eigenlijk uit, je moest iets raden of zo, hè? Een woord. En, ja. En als je er dan niet uitkwam, dan kreeg je af en toe een beetje een dubbelzinnige hint. En als ze er dan nog niet uitkwamen, dan werd er een voorwerp getoond. En dan uiteindelijk moesten ze het raden. Ja, het antwoord was inderdaad Babylonia. Hartstikke goed, Joyce. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Je bent de winnaar van vandaag. Nou, en vandaag gaan ook al die enveloppen de deur uit. Dus daar ga ik straks even jouw naam en adres op schrijven. En dan komt hij eraan.
2: Hartstikke fijn.
1: Nou, sterkte met de hitte. Houd hoofd koel.
2: Dankjewel.
1: Maak er een mooie dag van, Joyce. Groetjes.
2: Ja, jij ook.
1: Doei.
2: Groetjes.
1: Hoi. Babylonia. Ja, man. Ik kan me wel wat afleveringen nog herinneren. Hey, dit zijn de Counting Crows en Vanessa Carlton in Goedemorgen, Big Yellow.

0: met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Ik ben Wiebe uit Katwoude.
10: Ik ben Daphne en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Wilfred uit Waarland.
12: Ik ben Patricia uit Bergen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 11:30. Amsterdam-Osdorp, 32 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Ja, dan valt het ineens mee.
14: Ja, precies.
15: Nou, het is warm hoor, want in Amsterdam kunnen mensen op meer dan 50 locaties terecht voor verkoeling tijdens de hitte. Verschillende bibliotheken, hotels, kerken, theaters en buurtcentra hebben de deuren geopend als gratis koelteplek en bieden Amsterdammers voor wie het thuis te warm is zitplekken aan, drinkwater en toiletten. De eerste koelplekken die openen aan het begin van de hittegolf deze week. En het zijn er nu dus steeds meer geworden. Deelnemende locaties zijn onder meer het Meervaarttheater in Osdorp. Kerk De Nieuwe Stad in De Bijlmer. En het gemeentehuis van Diemen doet daar ook mee. En het is allemaal hit hoor, wat de klok slaat vandaag. De eerste wedstrijd van de honkbalweek in Haarlem die wordt namelijk ook uitgesteld, omdat het vanmiddag jawel te heet is om te spelen. Het gaat om het duel tussen Italië en Tsjechië. Stond gepland voor 3:00 vanmiddag, maar dat gaat nu naar dinsdag. De avondwedstrijd tussen Nederland en de International Globetrotters die gaat wel door. Ja, en dat mensen rekening houden met de hitte, ja, dat blijkt inderdaad. Maar er moet ook gewoon gewerkt worden op veel momenten. Mag dat eigenlijk wel? Mogen werkgevers eigenlijk wel zeggen, goh, je komt maar gewoon werken? Nou, deze redacteur van een economieredactie van de NOS, die zocht het uit.
16: Het is wel vrij vaag nog omschreven. Hè. Er staat wel in, ja, de regels rondom gezondheid en veiligheid moeten gewaarborgd worden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van hoe warm het moet zijn om te kunnen eisen als werknemer van, ik wil nu thuis blijven. Ja, die temperatuur moet in ieder geval niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat staat er wel in. Maar wat dat dan precies is, dat wordt dan niet echt gespecificeerd.
15: Nou, kortom, je moet er goed over overleggen. Het is natuurlijk code rood en dan wordt er wel op een bepaalde manier makkelijk gedacht. Niet overal is code rood trouwens in Noord-Holland, want op Texel geldt die waarschuwing niet. En je snapt, daar duiken ineens dan heel veel toeristen op. En de reden laat zich raden.
17: Nou, omdat hier een stuk koeler is als in het zuiden van het land.
18: We gingen eigenlijk ergens anders op vakantie, maar zijn we naar hier gekomen omdat het hier toch iets koeler ging zijn.
19: Jullie, waar komen jullie vandaan?
18: België, Hasselt.
19: Het is natuurlijk ook ontzettend warm.
18: Ja, ik denk nu 37 graden, morgen misschien 40 zelfs, dus hier is het dan beter.
15: Ja, overal lopen de temperaturen op, ook bij de Belgen en dus ook bij ons. Ruim boven de 30 graden op veel plaatsen in Noord-Holland nu. Nog heel eventjes voetballen, want de bondscoach Ronald Koeman en spits Brian Brobbey waren na de gewonnen wedstrijd van vannacht tegen Tunesië alweer bezig met de volgende wedstrijd. Want dan wacht Marokko.
20: Wat wij gezien hebben van Marokko is het een ploeg wat wil aanvallen. Met een rechtsback die op alle posities aanvallend kan spelen. Dus we zullen daarop heel goed moeten voorbereiden.

0: denk dat het een zware pot wordt. Maar ja, ze hebben een hele goede team. Goede individuele spelers ook. Dus het een goede pot.
1: Ja, het wordt een goede pot.
2: Die interviews met Brian Brobby zijn fantastisch, hè? Ja, lekker to the point. Hij laat zich ook niet gek maken of zo.
1: Nee, dat klopt. Nee, hij laat zich zeker niet gek maken. Ik zag wel Rafael van der Vaart, voor wat het waard is natuurlijk, die zei daar vannacht over. Ja, ik vraag me wel op af als je zo op een date gaat. Of ze dan blijft zitten.
2: Misschien ontpopt zich dan, hij zich dan als een echte romanticus. En dan dondergoed.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: En dan, met een prachtige, mooie stem, toch?
1: Nou, zeker.
2: Ja.
1: En ja, als je spits bent van Oranje op zo'n WK.
2: En je bent een beetje aan het uitgroeien tot de goaltjesdief ook. Want elk WK heeft zo'n speler die dan uitspringt. Ja, Toto Schilacci, kan je die nog herinneren?
1: Oeh,
2: WK
1: zo.
2: 1990, die kwam ineens uit het niets. Paolo Rossi, Italië heeft vaak van dat soort spelers.
1: Nou, maar in 1988 was er ook een zekere meneer Van Basten.
2: Ja, stond in de eerste wedstrijd, zat hij gewoon op de bank.
1: Zat hij gewoon op
2: de
1: bankie,
2: en,
1: ja.
2: En stond meneer Bosman in de spits, ja.
1: Ja, die kent hem nog. Ja, ja.
2: Nee, maar dus elk WK springt er eentje uit. Nou, laat dat dan dit jaar dus gewoon een speler van Oranje zijn. Die gewoon elke wedstrijd scoort.
1: Hartstikke leuk.
2: Het zou fijn zijn, dus ik ben benieuwd. Ja, Marokko, we kunnen aan de bak.
1: Leuk hoor, het wordt natuurlijk een te gekke wedstrijd.
2: Ja.
1: Gaan we winnen, maar het wordt taai natuurlijk. En we gaan het allemaal volgen hier
2: extra
1: op de radio.
2: Wout Weghorst.
1: Oh ja, wordt het zo'n wedstrijd?
2: Ja, nee, dat is nog
1: iets eerder gaan.
2: Ja, maar wel gewoon even 2-0. Twee minuten voor tijd om met 1-0 voor te
1: staan. En penalties?
2: Nee,
1: veel te spannend allemaal.
2: Ja, zeker.
1: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel Frank. Het weer dan. Jan.
3: Vandaag is het droog, zonnig en heet. Vanmiddag lopen de maximumtemperaturen uiteen van rond 33 graden op Texel tot zo'n 35, 36 graden elders in de provincie. Door een toename van de luchtvochtigheid doet het benauwd aan. En het geldt ook voor vanavond, wanneer het nog steeds tropisch warm is. Wel gaat de temperatuur aan het eind van de middag en vanavond geleidelijk wat zakken door een windje vanuit het westen. De komende nacht is er een kleine kans op een onweersbui. Mogelijk een flinke bui, maar zeker is dat nog niet. Morgen overdag opnieuw droog, zonnig en zeer warm, met temperaturen tot 32 à 33 graden. Later geleidelijk wat minder warm en aan de kust een matige wind uit het noorden. Morgenavond neemt de kans op enkele flinke regen- en onweersbuien toe. En zondag koelt het dan eindelijk af.

0: De Hollies hoor je in Goedemorgen met Listen to Me. Nou, luister maar eens naar mij. En luister maar eens
1: eindelijk
0: naar wie er tegenover mij zit. Ja, Ron Kas.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ron. Nou, niet de laatste, maar het is wel even de laatste voordat jullie met de retraite gaan, hè?
1: Ja, en dat geeft dit jaar gemengde gevoelens.
0: Exact.
1: Het was een lastig jaar vanwege die bezuinigingen, waardoor we niet weten hoe we er in 2027 voor gaan staan. Wat er nog over is van Adres Onbekend.
0: Ja.
1: En eigenlijk doen we dan wat we altijd doen, gewoon de krachten bundelen en die verhalen altijd maar blijven.
0: Ja.
1: Ik ga het ook gewoon echt missen volgende week.
0: Ja,
1: ik ga wel naar een eilandje. En ik ben blij na 43 weken dat het even stopt. Maar ik weet nu al, zondag hebben we haast om zoveel mogelijk verhalen te gaan vertellen.
0: Ja, ja, ja.
1: Bijvoorbeeld de verhalen van de afgelopen week waar we mee begonnen. Peter Fatels is die man die in de bus stapte in Horen. Niet meer kon betalen voor zijn weekend. Zijn telefoon was leeg. En toen was er een jongen die dokte zomaar €15. We hebben daar nu ineens, met dank aan de hele busmaatschappij daar in Noord, hebben we een belangrijke aanwijzing. Daar gaan we zondag.
0: Wat zo'n mooie naam op die jongen.
1: Ja, hij noemde hem Noddy.
0: Noddy, ja.
1: En nu denken we, ja, heette die wel Noddy? Hij mompelde zijn naam en toen kwam er...
0: De plot thickens.
1: Het lijkt meer op Noddy.
0: Okay.
1: Als je dat heel snel zegt. Goed, dan hebben we Stef Hoordijk. Die vertelde vorige week in de uitzending dat hij een pocket AED heeft ontwikkeld. Een ding om te defibrilleren voor hartmassages. En die heeft hij voor het eerst moeten toepassen op een vliegveld in Amerika. Toen er een man voor zijn neus instartte, bleek een Nederlander te zijn. Die werd weggevoerd na 20 minuten te zijn gereanimeerd door hem met die pocket AED.
0: Ja.
1: Nooit meer gehoord hoe dat is afgelopen. Ik denk dat we zondag weten hoe dat is afgelopen.
0: Nou.
1: Vorig jaar september op Amerikaans grondgebied. Dan hebben we John. Die had 3 jaar een relatie. Hebben we trouwens meer liefdesverhalen. Hij had 3 jaar een relatie met Bianca Otter. Ze kenden elkaar van de supermarkt Kroon. Misschien ken je die wel in Apkoude toen. Het waren op zich prachtige jaren. Ze gingen op vakantie. Zij had een trimsalon, dus het was alsmaar wandelen met hondjes. Maar ja, steeds meer werd hem duidelijk dat er tussen hen iets fout zat.
2: Ik was toen winkelbediende in een supermarkt in Apkoude. Bracht daar de bestellingen rond en zo enzovoort enzovoort. Zo heb ik ook Bianca leren kennen. We hebben een relatie gehad en die is nogal bruut beëindigd. Omdat haar moeder mij niet zag zitten.
0: Oh jee.
1: Ja, wat is daar gebeurd? Hij weet dat eigenlijk niet. Hij denkt bij zichzelf, wat had de moeder van Bianca Otter tegen hem, tegen John uit Lutjebroek? Hopen we zondag achter te komen. Bianca Otter, weten wij, zal nu zeker tussen de 70 en de 75 moeten zijn. Dan hebben we Ellen Blom. Zij emigreerde op haar 11e met haar hele familie naar Amerika. Toen bleef nicht Gine achter. Die stuurde brieven van verdriet. Wij waren van dezelfde leeftijd. Wij waren als zusjes. Waar ben jij gebleven?
0: Ja.
1: Wanneer kom je terug? Ellen Blom had het veel te druk in Amerika en zoekt nu vanuit Amerika contact. Ze zegt, ja, nu ben ik in rust en nu mis ik juist mijn nichtje Gine Philps, die met een Engelsman is getrouwd en daarom Philps moet heten. En tot slot, we hebben heel veel verhalen. Ik denk 6, 7 verhalen, een beetje zoals nu. Dus je voelt die druk ook al een beetje. Oom Theo Wessels. Hij kwam in het leven van de familie Broekhuis als jongetje in de oorlog, dus eigenlijk als onderduiker. Na de oorlog werd er een meisje geboren en die zag hem steeds terugkomen. Hij was de leukste op alle feestjes en partijen. Hij maar vertelde de moppen.
0: Ja.
1: Hij was de liefste man van de feestjes. En voor haar was deze onderduiker van vroeger, als een soort oom op feestjes.
0: Ja, ja, ja.
1: Die verdween toen opa en oma overleden, waar hij ondergedoken zat in de oorlog.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk heel jammer, sinds 2018. Hij moet wel 90 jaar zijn, hij heet Theo Wessels. En ook hem hopen we terug te vinden zondag. In de laatste voorlopig.
0: Ja, dus nog even alle registers opentrekken, mensen.
1: Daar doen we 0800 30 30 300. Dat is zo'n register voor de, als je ons gratis wilt bereiken.
0: Ja.
1: En heb je in de zomer een zoektocht, we halen alles binnen en we benaderen alles met liefde op adresonbekend.nl.
0: Nou, maak er een mooie uitzending van zondag. En een vast hele fijne vakantie. En dan spreken we elkaar daarna weer.
1: Dankjewel. Jij ook.

0: geslapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Joep, wat ga je doen?
1: Oh, wat leuk.
3: Joep, wat ga je doen?
1: Joep, wat ga je doen?
3: Joep, wat ga je doen?
4: In het oranje, stemmen gekeken. Hartstikke goed. Ja, je hebt zitten kijken.
1: Ja, vannacht in een kroeg in Amsterdam, samen met Barbara.
4: Nou, en hoe was dat? Was gezellig?
1: Ja, waanzinnig.
4: Oké.
1: Ja.
4: En een goede uitslag ook nog.
1: Ja, fantastisch. Echt heel leuk. Maar ik heb dus nu weer oranje aan, maar dat is niet het shirt van vannacht.
4: Oh, oké. Okay. Nee,
1: voordat je dat denkt, dan komt het.
4: Maak hem al even zorgen.
1: Nee, zeker niet. We gaan het wel natuurlijk hebben over dingen die een beetje hitte gerelateerd zijn, hoewel het hier goed te doen is. Dus we prijzen onszelf gelukkig.
4: Ja.
1: De dierenbescherming die wil natuurlijk wel even een lans breken voor alles wat dier is in deze omstandigheden. Dat is één. En voor de rest hebben wij Samantha Steenwijk, nieuwe single, die gaan we even mee bellen. En dan heb ik uiteraard mijn persoonlijk moment. En Pim Pam Petje.
4: Nou, kortom, een rijk gevulde show. Heel veel plezier daarbij. In het oranje geklede June.
1: Ja, zeker.
4: Ik wens jou vast een fijn weekend. Sterkte met de hitte. En fijn dat je erbij was. En meer van dat soort dingen.
1: Ja, ben je er maandag wel? Want het lijkt net alsof je afscheid neemt.
4: Ja, de gek is dat. Nee, ben tuurlijk ben ik erbij. Ja, tenzij ik smelt. Maar nou goed, het zal wel niet gebeuren.
1: Jo, je kan wel wat hebben.
4: Ik kan wel wat hebben.
1: Ja, toch.
4: Zo is dat. Hey, lieve mensen.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van Driessen.
2: De duizend.
0: Nummer 400.
2: Nummer 190.
1: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
0: Tip. Het elftal van de week.
2: Nummer 11.
0: Nummer 6.
2: Nummer 2.
1: De duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
14: Mijn naam is Greet en onlangs verhuisd naar het mooie Nebikswoud.
15: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
16: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: 11:54, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baens. Jolanda, goedemiddag.
19: Goedemiddag. In Amsterdam zijn intussen ruim 50 koelteplekken geopend. Waar je kunt schuilen voor de hitte is te vinden op de site van de gemeente Amsterdam. En in het hele land zijn maatregelen genomen tegen de extreme hitte. Ook in Noord-Holland is het code rood, alleen op Texel niet. En het dancefestival op het strand van Zandvoort opent vandaag niet om 12, maar om 6 uur. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
23: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
22: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
24: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
25: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
26: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
24: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
27: June tot 2.
28: Met June Hofkarspel.
29: She's crazy like a fool.

0: Het is vrijdag vandaag en het schijnt een warm dagje te worden.
1: Oh ja?
0: Ja, ik kan het woord hitte niet meer horen. Het is gewoon lekker weer.
1: Ja.
0: Het zonnetje schijnt. Oké, op sommige plekken is het een beetje heel warm in de provincie. We kunnen even vragen wat luisteraars op dit moment aan het doen zijn om zich een beetje te weren tegen de hitte. Is dat leuk? Ja. Of wil je even weten hoe mijn nacht was? Wat wil je?
1: Ik wil sowieso weten hoe jouw nacht
0: was. Oké, dat is leuk dat je ernaar vraagt. Goed, Barbara Mulder en ik.
1: Ja.
0: Ken jij Barbara Mulder?
1: Zeker.
0: Kent iedereen natuurlijk. Wij zijn naar de kroeg gegaan voor het Nederlands elftal.
1: Ja.
0: Ja, daar hebben we gekeken. Het begon om 1 uur. Heb jij gekeken?
1: Ik heb niet gekeken. Ik heb überhaupt nog niks
0: gezien. Daar was ik al bang voor. Nee. Goed, nu mag je ook niet meer kijken. Maar we gingen naar een kroeg in Amsterdam op de Rijnstraat. Daar waren heel veel mensen die net even wat jonger waren dan wij. En wij zaten aan de Aperol en we hebben gekeken. We zijn uit ons dak gegaan, was bierenleuk. Ja. Toen liepen we terug. Barbara was met de fiets. Ik sliep in het huis van mijn dochter in de rivierenbuurt. En ze zijn heel schattig. Barbara zei, zal ik even met je meelopen?
1: Oh, wat een gentlewoman.
0: Ja, oké, dus ik ten toe en zij een stukje mee. Ga ik liggen in dat bed van mijn dochter, waar ik nog nooit ingeslapen heb. Zij wonen op de begaande grond. Nou, er kwamen dus daarboven wonen wat jongens. Die kwamen terug, die jongens. Die hadden elders de voetbalwedstrijd gekeken.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat die om 3:15 terugkwamen. Die dachten, we gaan dus even lekker een half uur heen en weer lopen. Alsof er nog een wedstrijd gaande was.
1: En jouw dochter woont echt in zo'n Amsterdams huis. Dus dat zijn geen
0: houten vloeren. Ja, precies. Ja, ja. Dus ik zat weer helemaal terug in mijn studententijd.
1: Ja.
0: Schok wakker van de wekker vanochtend. Maar voor de rest was het helemaal gewoon. Echt gewoon geweldig.
1: Oké. Okay. Maar vond je het een leuke wedstrijd?
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Weet je, wil je de stand weten?
1: Nou, ik heb het inmiddels gehoord.
0: Ja,
1: ik wist
0: van
1: het,
0: mij.
1: Ja, dat is, ik wist het niet. Was het 3-1?
0: Ja,
1: 3-1. Nou, dat is toch hartstikke goed.
0: Ja, heel goed. In de nacht van maandag op dinsdag, zo iedereen weet, althans de voetballiefhebbers, spelen ze weer tegen Marokko om 3:00 s'nachts.
1: Ja.
0: Barbara en ik hebben besloten om jou op te halen en Bart Schutte. Jullie zijn allebei niet echt voetballiefhebbers, maar jullie gaan gewoon mee naar de kroeg. Is dat een idee?
1: Het is zeker een idee.
0: Gaat het werken?
1: Of het idee ook uitgevoerd wordt,
0: ja,
1: dat weet ik niet.
0: Hou er rekening mee als het belletje gaat dat jullie worden ontvoerd.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Hoeveel mensen hebben er meegekeken naar het Nederlands elftal? Hoeveel mensen zijn gewoon gaan slapen of hebben wakker gelegen van de hitte? Hoeveel mensen hebben er last van de hitte en willen daar graag even iets over zeggen? Heb jij last van de hitte?
1: Nee, ik ben eigenlijk dronken in slaap gevallen op de bank en om half
0: dronken?
1: Vier.
0: Dronken? Waarvan?
1: Ja, omdat ik gisteren wat drankjes nog met Jelmer heb gedaan.
0: Oh, ja, over de top.
1: Het was 3:30, toen maakte Jeroen me
0: half
1: wakker.
0: 4?
1: Ja.
0: Daar had je net gewoon meegekund.
1: Ja, maar ik lag te slapen op de bank.
0: Oh, je lag slapen.
1: Met de tv aan, lampen aan, ja. Dus ja, dat
0: voel
1: was mijn
0: je
1: dag.
0: Nu?
1: Ik voel me top. Ik heb alweer zin in een drankje.
0: Heb je korte box aan? Even kijken
1: nee,
0: onder de tafel.
1: Box.
0: Geen korte box.
1: Nee, mag niet hier, okay. Officieel.
0: Nou, nee, iemand in de kantine denkt er anders over.
1: Ja, die krijgt
0: ik
1: ook.
0: We zien zijn kuitje. 088 850 51 52. Laat even weten hoe het met je gaat. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Oh, dat is de vraag.
0: Ja. Okay. Hoe gaat het met je? En dat vind ik ook nog wel leuk om te weten. Heb je voetbal gekeken? Het zijn eigenlijk maar 2 vragen.
1: Oké. Okay.
0: Moet kunnen, toch?
1: Zeker.
0: Doe me niet moeilijk over. Ik vind het wel heel leuk als heel veel mensen bellen en appen.
1: Ja, snap ik.

0: En dit waren de meiden van Lois Lane, oftewel Suzanne en Monique Kleeman, die aanstaande dinsdag te gast zijn.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. Was je even de weg kwijt?
1: Nee, ik hing aan je lippen.
0: Hij ligt niet. Ik hing aan je lippen. Ja, ja, nog
1: heel
0: even.
1: Heel interessant wat je zei.
0: Ja, precies. Dus ik dacht dat ja, mijn lippen hangt, moet nog geboren worden, denk ik. Ik stuur je even een appje, want ik kreeg een appje binnen van een luisteraar. En volgens mij is het wel leuk om diegene even te bellen. Ik snap niet hoe diegene mijn nummer komt, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan eerst even naar Michiel. Dag Michiel, goedemorgen, middag.
2: Dag John.
0: Hoe gaat het met je?
2: Nou, uitstekend eigenlijk. Ik heb een heerlijk cool huis.
0: Nou, lekker man.
2: Ik heb helemaal geen last van de hitte.
0: Heerlijk. En moest... ja?
2: Nou ja, ik ben op Java geboren. Ja. En dus ik ben het wel gewend zo. Maar ik heb wel een beetje last van het licht.
0: Want, licht?
2: Nou ja, mijn ogen zijn niet zo goed.
0: Oh, dat is het.
2: Ik verdraag dat licht niet.
0: Nee. Nee, en dat zonlicht is natuurlijk heel sterk.
2: Behoorlijk.
0: Ja. Nou, doe voorzichtig, zet een brilletje op, Michiel.
2: Nou, dat doe ik sowieso wel. Nou, nee, ik zoek hele mooie en hele charmante brilletjes als dat even kan.
0: Ja, ja, doe dat. Dan kan je de show stelen. Hey, hartstikke goed. Dankjewel, nou, ja. Michiel. En sterkte. Ja,
2: oké.
0: Goed zo, dag. Dag. Dag, lieve Michiel. En van de lieve Michiel gaan we naar de lieve Robert, tenminste. Ik denk dat hij lief is. Dag, Robert. Goedemiddag.
3: Hallo. Hallo. Goedemiddag. Even voor de vorige luisteraar. Ik ben ooit aan mijn ogen geopereerd. En toen had ik 2 zonnebrillen opgezet. Ja, het staat misschien stom.
0: Over
3: maar
0: het werkt
3: prima.
0: Oh, ja, wat joh. Goed. Wat een idee.
3: Hartstikke goed. Ja.
0: Heerlijk. Hé, hey, hoe is het met jou?
3: Ja, het begint warm te worden. Het is nu 29 graden binnen. En gisteren had ik het tot 29. Dus vandaag zal die wel over de 30 gaan.
0: Ja, een record.
3: Het wordt warm hoor. En ik kan niet... Kijk, ik woon in een klein flatje en ik kan niet goed doorluchten. Nee. Dat is het probleem.
0: Nee, maar
3: vooral 's nachts, hè.
0: Ja, nou, dat doorluchten dat moet je sowieso niet nu doen. En nee. Gisteren sliep ik in het huis van mijn dochter. En die had aan de buitenkant van de ramen ook allerlei doeken en lakens gehangen. En dat houdt toch wel heel veel warmte tegen, denk ik.
3: Ja, ik heb wel een heel goed zonnescherm, dus dat scheelt sowieso.
0: Ja.
3: Maar ik woon in een flat waar de zon de hele middag op staat. Oh, dus dat, en tot in de avond. Dus dat, je wordt gewoon een broeikas.
0: Ja.
3: Maar goed, ik heb de grote goedkope winkel in de... Ik woon in Hilversum, had nog ventilatoren. Dus ik heb een hele grote en een kleintje. En die staan op mij gericht. Dus ik zit eigenlijk gewoon constant in de rijwind.
0: Nou, precies. Lekker die ventilator laten draaien.
3: Ja, als ik een krant lees, zit die tegen mijn neus. Dat is zo
0: erg. Dat moet je ook niet hebben. En blijf luisteren naar de radio. Hey Robert, het gaat goed, hè?
3: Oké, okay, doei. Dag.
0: Corny, goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag.
0: Hallo, Corny. Vertel, Corny, want je stuurde mij een appje.
4: Ja. Jij vroeg hoe gaat het met je, toch?
0: Ja, nou, vertel even hoe het gaat.
4: Ja, het gaat goed. Ik moet heel even, want ik ben echt teruggereden om naar een parkeerplaats te gaan.
0: Waar is die parkeerplaats? In welke plaats?
4: Beverwijk.
0: Beverwijk, waar moet je naartoe dan?
4: Op de weg naar Wijkerszee zit ik.
0: Ja?
4: Ik moet naar Amsterdam.
0: Oh, en wat ga je daar doen?
4: Ik ga even ventilator brengen naar een cliënt van me.
0: Oh, wat lief.
4: Ze woont dus een oud huis en dan krijg ik het een beetje warm.
0: Ja.
4: Dus ze zegt, als je een ventilator tegenkomt... Nou, ik had er nog één. Dus
0: nou, wat heerlijk. En hoe heb jij geslapen dan?
4: Ja, lekker hoor.
0: Ja, goed toch?
4: Alle ramen open. Wij wonen in een huis dat staat er net 6 jaar. Dus dat is heel goed geïsoleerd.
0: Oh,
4: dus dat is eigenlijk heerlijk.
0: Heerlijk.
4: Ja. Nou, weet je wie er net nog bij me op bezoek was?
0: Nee, vertel.
4: Marianne. Weet je nog? Marianne Tromp.
0: Ja, die ken ik.
4: Ja.
0: Ja, die ken
4: Daarom
0: ik zeker.
4: Daarom ben ik wat later weg, omdat zij weer aan de deur stond. Ik zou net weggaan.
0: En is haar man er ook nog?
4: Ja.
0: Oh, gelukkig. Oké. Okay. Durfde bijna niet te vragen. Nou, doe er de groeten, Marjan Tromp. Vaste luisteraar van het eerste uur. Hé, hey, hartstikke goed. Dag, Corny.
4: Ja, dag.
0: Goed zo, dag.
4: Nou,
0: dit gaat allemaal heel goed. Maarten, nog andere dingen?
1: Nou, vooralsnog gaat het met heel veel mensen goed. Linda, die ligt met de bikini in de achtertuin. Michelle...
0: Ja, toch, even een bikini achtertuin, niet in de zon, hè, hoop ik.
1: Nou, waarom niet?
0: Die vrouw, heel heet.
1: Die vrouw mag er wel even zonnen.
0: Ja, van mij mag het, maar het is misschien... Oh, ja, het is 12 uur geweest, best wel warm.
1: Als je je goed insmeert. toch?
0: Dan kan je het nog warm hebben, maar dan verbrand je niet.
1: Misschien ligt ze wel met een badje, weet ik veel.
0: Ja, maar insmeren is niet tegen de hitte, dus tegen het verbranden. Ja, wist je dat?
1: Okay. Ja, dat wist ik. Was ik. Michelle dan, die moest vanmorgen werken, dus die heeft geen voetbal gekeken. Gert, die komt nog met een goede tip. Die zegt, drink bouillon met dit weer. Dat heeft hij vanuit de zorg meegekregen. En Erwin heeft de wedstrijd gezien, lag om 4 uur in bed. De wekker ging om 6 uur. Hij is net weer thuis, want hij mocht dat eerder stoppen. En Ingrid, die heeft misschien wel het gouden idee. Die stuurt een foto. Ze heeft de koelkast opengezet en staat er gewoon lekker tussen.
0: Oh, wat heerlijk! Ja. Dat kunnen we ook doen, maar we hebben hier een heel klein koelkastje.
1: Ja, dan moeten we samen bukken.
0: Maar, lijkt me heerlijk. Maar even serieus, wij hebben het niet warm.
1: Nee.
0: En we brengen ook heel veel koelte over op de radio. Dit is Jong Tot 2 op NH Radio. En let op, deze plaat komt me toch binnen. Ah!

0: Een gesprek met haar arts.
1: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Ik ben Diana en ik kom uit Bad Oevedorp.
10: Ik ben Hans uit Amsterdam.
11: Ik ben Mimi en ik woon in het mooie Meisjepolder.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 2 minuten over 12:30. In Oteleek is het 34 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baais. Jolanda, goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag. In Amsterdam kunnen mensen op meer dan 50 locaties terecht voor verkoeling tijdens de hitte. Verschillende bibliotheken, hotels, kerken, theaters en buurtcentra hebben de deuren geopend als gratis koelteplek en bieden Amsterdammers, voor wie het thuis te warm wordt, zitplekken, drinkwater en toiletten. Deze stedenbouwkundige vindt binnenblijven ook niet per se een slim idee.
15: Veel woningen worden erg heet en dan zit je in die hele hete woning. Ik zou zelf zeggen, ga vanochtend lekker naar buiten. En als het heel heet is, borst, dat is vanaf 12 uur... dan moet je zoveel mogelijk binnen blijven, toch al uit de zon, en een koele plek opzoeken.
14: Ja, dat is dus nu. Maar mocht het thuis inderdaad te warm zijn, dan kun je dus naar een koelteplek. En op de site van de gemeente Amsterdam kun je alle koelteplekken vinden. Staatssecretaris Judith Thiele wil geen extra geld uittrekken voor frissere scholen. En dan heb ik het niet over schonere, maar over wat koelere scholen. Zij vinden dat meer een taak voor de scholen zelf en de gemeente. Veel schoolgebouwen zijn decennia oud en niet ingericht op de huidige temperaturen. En hoewel het kabinet bijna 500 miljoen euro heeft gereserveerd voor betere schoolgebouwen, is dat niet voldoende om alle scholen aan te passen en dus ook hittebestendig te maken. En als het erg warm is in schoolklassen, kan dat ten koste gaan van de concentratie van de leerlingen. Mensen houden rekening. We gaan even naar wat anders. De eerste wedstrijd van de Honkbalweek Haarlem wordt uitgesteld, omdat vanmiddag, het is eigenlijk te heet om te spelen. Het duel tussen Italië en Tsjechië, die stond gepland voor 3 uur, maar gaat nu naar morgen. De avondwedstrijd tussen Nederland en de International Globetrotters gaat wel door. Ik maak een fout, het gaat niet door naar morgen, maar naar dinsdag.
13: Ach, je bent ook gewoon mens, hè?
14: Ja, het is toch niet te geloven.
13: En je bent soms misschien ook een beetje bevangen door
14: de hitte. Ik ben natuurlijk ook al een beetje op leeftijd, hè?
13: Nou, dat mag je nooit zeggen. Oh, okay. Kom op, door. Goed.
14: We gaan door.
13: Jonge blondine.
14: Gerald Alders, die speelt komend seizoen opnieuw voor Telstar. De 21-jarige verdediger van Ajax speelde het afgelopen half jaar ook al voor de Witte Leeuwen. De Amsterdam

0: contract tot de zomer van 2028 bij Ajax. Hij kwam tot 5 wedstrijden in het eerste. Alders werd in het seizoen 2024-25 ook al eens een half jaar verhuurd. Toen was dat aan FC Twente. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
1: Helemaal goed, dankjewel. En dan gaan we naar Jan Visser voor het weerbericht. Dag Jan, goedemiddag.
2: Dag jongen, goedemiddag.
1: Nou Jan, kom maar met je grote nieuws.
2: Ja, barst maar los inderdaad. Ja. Nou, het is echt overal tropisch. Hoewel langs het IJsselmeer zijn de temperaturen rond 30 graden. Het loopt ook nog wat op. Maar omdat er een oostelijk windje staat en het Markermeer, dan scheelt dat even. Maar elders ruim 32 graden inmiddels in Purmerend op Schiphol. En de Kooi bij Den Helder meldt 32,4. En dat betekent dat daar nu officieel een juni-record is gebroken. Dat stond op 31,7. Gemeten in 1915 en in 1996. Dus in de reeks van de Kooi en Den Helder. Dus dat is toch wel een indrukwekkende waarde. En die komt nog wel wat hoger te liggen, denk ik zo. En in Wijk aan Zee staat de thermometer op bijna 35 graden. Elders in het land, lokaal 36 in het zuiden, bijna 36. En dat loopt dus verder op. Uiteindelijk komen de maximumtemperaturen in onze provincie uit tussen de 32 en 35 graden. Misschien lokaal iets hoger. Maar in de loop van de middag zien we wel dat de wind ietsje meer uit het westen gaat waaien. Nu een oostenwind. En dat betekent een langzame daling van de temperatuur. Maar, de luchtvochtigheid is bijzonder hoog. Dat in verhouding tot de temperatuur. Dus het is echt heel benauwd. En in het zuiden en oosten van het land zijn vanmiddag temperaturen tussen 38 en 40 graden mogelijk. Nou, verder veel zon. En dan zien we vanavond dat in het zuidoosten van het land de kans op een onweersbui toeneemt. Bij ons is dat niet zo. Uh-huh. Maar het is niet helemaal uitgesloten dat dat de komende nacht wel gebeurt. Beetje slag om de arm dus. Nou, morgen is het dan weer droog, zonnig en opnieuw zeer warm. Temperaturen boven 30 graden, 32, 33 wellicht nog. Later zal het wel ietsje afkoelen, vooral in de kustgebieden met noordelijke wind. En dan morgenavond, dan begint geleidelijk aan de warmte. Die wordt dan aangepakt door van het zuiden uit kans op regen en onweersbuien. Kunnen felle buien zijn. Zondag dan geen 30 graden meer. Nog wel zomers warm. Hoewel later op de dag wel een koufront komt opzetten. En dan gaat de temperatuur verder naar beneden. En hoe het met de buien gaat is nu nog niet goed aan te geven. En dan volgende week, ja, dan is het toch echt wel klaar weer met de hitte. En hebben we weer meer normale temperaturen. En dus dan zijn we verlost van dit gedoe.
1: Ja, en wat is dan een normale temperatuur?
2: Ja, een graad of 23 zo'n beetje.
1: Ja, keurig, hartstikke goed. Ja. De luchtdruk en de weerspreuk, ja.
2: 1015. En het is niet een echte weerspreuk. Het is de bekende uitdrukking: het is zo heet, de mussen vallen dood van het dak. Nou, dat klopt niet. Ik heb daar in het verleden wel eens voor het Dagblad Trouw iets over geschreven. Er kwam er iemand van de Groene School in Groningen die zei: nee, het was vroeger zo. Als het droog en heet was in de zomer, dan vielen de mossen van het dak door de verdroging en hitte.
1: Oh, en niet
2: en dat
1: de mussen,
2: is later verbasterd naar die mussen. Want die mussen, ja, die houden zich overdag lekker koest. Dus die kunnen wel wat hebben, want die komen van oorsprong uit de oude wereld vandaan, het Midden-Oosten en zo.
1: Ja, ja, dus die zijn we hoge temperaturen gewend.
2: Ja.
1: Hey, hartstikke goed. Vanmiddag spreek je Nick Velderman en jij en Nick. En wat mij betreft op maandag.
2: Ja, goed weekend.
1: Tot zo. Dag. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A44, daar zijn wat problemen. Den Haag richting Amsterdam, tussen de afrit Noordwijkerhout en het knooppunt Burgerveen. Die weg is dicht wegens werkzaamheden. En het duurt nog tot 1 juli. Dan de N9, Den Helder richting Alkmaar, tussen Petten en Schorel. 8 minuten vertraging.

0: zijn.
1: Doe maar, Maarten.
2: Leef van Hans van Eyck.
1: Ja.
3: NH. NH. June tot 2.
4: Speel de pin. Bam.
5: June tot 2.
3: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
1: Lieve mensen, waar je ook luistert, of nou thuis op je balkonnetje, binnen naast de ventilator, op je werk in de auto zit, speel even mee met Pim Pam Pet. Weet je, ik had me eigenlijk voorgenomen om het vandaag een beetje anders te doen.
2: Oh.
1: Namelijk dat jij de techniek zou doen en dat ik daar zou gaan zitten.
2: Oh.
1: Dat zouden we doen toch vandaag?
2: Oh, doen we een andere keer.
1: Ja?
2: Ja hoor.
1: Dat lijkt me zo leuk.
2: Heel leuk.
1: Ja, want ik heb gisteren naar jou gekeken. Niet alleen naar jou, natuurlijk ook naar Jelmer.
2: Ja, gisteravond.
1: Even meegekeken op mijn telefoon, over de top. Ja.
2: Ja.
1: Het is wel leuk om te zien, hoor, want dan sta jij hier.
2: Ja, ik kan het een klein
1: beetje. Ja, jij staat. Ja, dat wil ik ook wel, maar ik ben natuurlijk niet zo lang als jij. Dus dan heb ik het idee dat ik nergens bovenuit kom.
2: Ah, is dat?
1: Ja, dat is het.
2: Oké.
1: Dacht je dat het een beetje een slome actie was?
2: Ja, een beetje.
1: Nee, het is zeker geen slome actie.
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, 2 uur staan is best wel lang, hoor.
1: Ja, maar jullie dansen ook nog erbij, hè?
2: Ja, dat is wel een gegeven
1: moment. Ja, het ziet er echt wel leuk uit.
2: Ja.
1: Goed, we gaan even naar de selectievraag voor Pim Pam Pet voor vandaag. Een muziekinstrument. Ik denk dat is leuk, een muziekinstrument.
2: Ja.
1: Jij bespeelt niks, hè?
2: De marimba.
1: Ja, in je dromen.
2: Nee.
1: Echt waar?
2: Ja, heb ik een muziekles geleerd op school.
1: Oh.
2: Klokkenspel.
1: Dat klokken... Oh ja, oké. Okay. we gaan met de W van Willem. Is er een muziekinstrument met de W van Willem? Vind ik moeilijk.
2: Wat is het?
1: Ga je het even lekker checken?
2: Instrument met de W.
1: Instrument?
2: Ja.
1: Nou, niet veel.
2: Jawel.
1: Ja, wel? Doen we hem?
2: Ja.
1: Oké, okay, heel veel. Wat veel. Oké, dus wij zoeken een muziekinstrument met de W van Willem. En dat is de selectievraag voor Pim Pam Pet voor vandaag. Wat is er te winnen, Maarten?
2: €50.
1: Dat bedoel ik. Nou ja, een tegoedbon dan, hè?
2: Ja.
1: Ja, oké, niet €50 in envelop. 088 850 51 52.

0: schilletje Cupid van de Spinners.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Pet. We hebben de selectievraag gesteld. Een muziekinstrument, de W van Willem. Ik denk, er is niks, maar er was best veel.
2: Er was best veel. Onder andere het wasbordje.
0: Wasbordje?
2: Ja.
0: Moet je zo met je nagels langs, toch?
2: Ja, dat wordt gebruikt bij de jazz.
0: Oké. Okay.
2: Een western gitaar. Een beetje zo'n akoestisch gitaartje. Een Wagner tuba. Dat is een blaasinstrument.
0: Okay.
2: Een windgong. En een waterfoon. En dat is een modern akoestisch instrument.
0: En dit doe je uit je hoofd?
2: Nee, dat staat op Google.
0: Oh, fantastisch, je bent ook altijd zo eerlijk. We gaan spelen met Cora. Dag Cora, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo lieverd. Wat had jij van instrument?
3: Een waterorgel.
0: Een waterorgel, hartstikke goed. Ik moet bij het woord orgel moet ik wel de hele tijd denken aan orgeljoken. Maar ja, dat heb ik dan weer. Hanny?
4: Ja, hallo Joen.
0: Hallo Hanny. En wat was jouw instrument?
4: Ook waterorgel.
0: Ook nog een keer orgeljoken. Hartstikke goed. We gaan beginnen. Is de voorzitter van de jury er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Je zegt altijd ja, hè?
2: Ja, maar ik weet ook niet wat er gebeurt als ik nee zeg. Maar ik ben er ook altijd klaar voor. Ik heb er zin in. Dit is de reden waarom ik hier überhaupt kom. Hoogtepunt van de dag.
0: Oké. Okay. Oh, laat Nick Velderman het niet horen. Oké. Vraag nummer 1 is een dier. Een dier. Welk dier kennen jullie Cora en Harnie met de volgende letter? Een dier. Een diertje. Met de H van Hendrik.
4: Een hond.
2: Oeh, de haas van Cora was net iets eerder dan de hond van Harnie.
4: Oh.
0: Ja. Ja, en dat kan Maarten allemaal zien, hoor. We trekken het nooit in twijfel.
4: Prima.
0: Vraag nummer 2. Iets dat je zelf kunt maken. Maakt niet uit wat het is. Iets dat je zelf kunt maken. Het is de F van Ferdinand.
4: Fiets.
2: Een fiets. Zou je in theorie zelf kunnen maken? Ja hoor, punt voor Cora.
0: Voor Cora. Goed, de naam van een vriend of een vriendin kunnen wij natuurlijk niet controleren. Dus meiden, verzin maar wat.
2: Wat is dat voor een rare vraag?
0: Nou, die zit hier echt in, want het is echt een kaartje. Kijk, dat is een officieel pimpampet.
2: En wat maakt de naam van een vriend of een vriendin anders dan bijvoorbeeld van een familielid?
0: Ja, maar we kunnen het niet controleren. Nee. Je noemt gewoon een naam.
2: Ja, dus het slaat ergens op. Dus eigenlijk is het gewoon een naam.
0: Ja. Nee, ik doe een naam van een vriend of een vriendin.
2: Okay.
0: Het is de P van
4: Peter.
2: Ja, Peter, dat is de beste vriend van Harnie.
0: Dat is toch een goede vriend van jou, Harnie?
4: Ja, zeker.
0: Ja, waar woont hij dan, Peter?
4: Waar woont hij? Moet ik dat ook toch zeggen?
0: Ja, doe even. Waar woont hij?
4: Nou, hij woont in Beverwijk.
0: In Beverwijk, oh, Peter. Ja, wie kent hem niet? Hartstikke goed. Vraag nummer 4. Iets dat je tegenkomt in het zwembad. Wat komen we tegen in het zwembad? June, wat een ontzettend leuke vraag vandaag.
2: Vind ik leuk.
0: Goh, wat origineel. Wat kom je tegen in het zwembad? Het is de S van Simon.
4: Zwemvest.
2: Oh, dat was tegelijk. Wat zei jij, Cora?
3: Zwemvest.
2: Dat is met de Z, dus dat gaat helaas niet door. En Hanny?
4: Ik had een slang.
2: Een slang.
4: Ja, ze hebben van die plastic slangen in het zwembad, hè?
0: Ja, een slangetje.
2: Het staat 2-2.
0: Oh, 2-2.
4: Nou, spannend.
0: Nou heb ik deze vraag liggen, maar hij is misschien een beetje moeilijk. Een rivier of een meer?
4: Ja, oh, dat is wel heel moeilijk.
2: Ja, dan pak ik Google er alvast bij.
0: Moeten we die niet doen?
2: Oh, nee, ja, wat jij wilt, is jouw show.
0: Cora en Hanny, willen jullie die vraag? Een rivier of een meer? Of moet ik iets
3: anders? Ja, maakt niet uit.
0: Oh, oké, nou, dan doe ik hem gewoon. Maarten heeft Google bij de hand, dus je kan alles controleren. Oké, een rivier of een meer? We doen ook nog een zee. Gewoon alles wat water is, maar ook een kanaal. Het is de S van Simon.
4: De S van Simon.
2: De Seine.
0: Ja, en dat is hartstikke goed.
2: En dat was Cora.
4: Ja.
0: Cora van Mora heeft gewonnen. Een zak met 24 kroketten.
4: Lekker is dat met dit weer.
0: Ik zou best een kroketje willen. Ja. Maar dat heb je dus niet gewonnen. Je hebt gewonnen. Nou ja, dan mag je zelf bepalen wat je gewonnen hebt. Maar het is niet zo leuk voor Harnie. Dus Harnie, ik neem alvast afscheid van jou.
4: Heel goed.
0: En joe, fijn weekend verder.
4: Ja, wat zelf en tot de volgende keer.
0: Oké, dag.
2: Succes.
0: Ja, en Cora, dan mag jij van de lijn blijven om die prijs in orde te maken.
4: Ja, oké.
0: Goed zo. Dag. Is het goed zo, Maarten?
2: Heel goed.
0: Oké, mooi.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.
5: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
12: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
14: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitje Horen. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
15: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
16: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
17: Ik ben Thea Marks, ik kom van Egmond binnen.
18: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
19: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
20: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
21: Ik ben Ali uit Amsterdam.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: 2:02. Het laatste nieuws uit onze mooie provincie Noord-Holland krijg je van Jolanda Baens. Jolanda, goedemiddag.
24: Goedemiddag. Het voormalige Scheringa Museum in Spanbroek is gesloopt. Op de lege plek worden huizen gebouwd. In Amsterdam zijn intussen ruim 50 koelteplekken geopend. Waar je kunt schuilen voor de hitte is te vinden op de site van de gemeente Amsterdam. En de fans van AZ moeten nog een week extra wachten op de eerste oefenwedstrijd in het nieuwe seizoen. De Alkmaarders zouden morgen tegen Jong AZ spelen, maar dat is dus verzet. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
25: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorst verlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet, maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
26: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
27: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
28: June tot 2.

0: 26 juni 2026. Ik denk dat deze datum heel veel mensen bijblijft. Als zijnde de dag waarop wij te maken hebben met code rood. Het is warm in ons land en in de meeste provincies code rood, waar we dus rekening mee moeten houden. En dan heb je het over mensen. Je hebt het ook, hè, de ANWB waarschuwt ook. Ga niet met je auto op pad als het niet nodig is. Maar we hebben het ook eens even over de dieren. Want heel veel dieren hebben het deze dagen ontzettend moeilijk. En er komen dan ook allerlei meldingen binnen bij de dierenbescherming. Aan de telefoon woordvoerder van de dierenbescherming, namelijk Eline Maarsen. Eline, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag. Wat merken jullie bij de dierenbescherming?
1: Nou, wij merken vooral, net als de mensen, dat de dieren het warm hebben. Behalve dat de dieren zelf geen maatregelen kunnen nemen. Dus moeten wij dat voor ze doen.
0: Ja, en om wat voor dieren gaat het dan? Wat voor meldingen krijgen jullie binnen?
1: Nou, we krijgen bij de dierenambulance veel meldingen binnen van vogels. Er zijn heel veel vogels zoals kauwtjes, die maken nestjes onder het dak, maar dan ook onder zonnepanelen. Nou, je kunt je voorstellen dat het daar niet te houden is.
0: Nee.
1: Dus die gaan uit het nest, die vallen uit het nest, die proberen uit het nest te komen om daar maar onder vandaan te komen. Ja, en het zijn soms zulke jonge vogeltjes, dan kunnen ze nog helemaal niet vliegen.
0: Nee.
1: Dus dat zijn meldingen. Vleermuizen krijgen we best wel veel meldingen over.
0: Die Wat zijn is er met die vleermuizen dan?
1: Ja, die zijn zo verzwakt dat die niet meer rondvliegen, maar ergens gaan zitten of op de grond zitten. Ja, en als je een vleermuisje vindt, ja, dan denk je al, dit is niet helemaal goed. Dus nee. Dat soort dingen merken we.
0: Ja, wat moeten wij doen dan als we zo'n vleermuis zien of een kauw die een nood verkeert omdat hij een nestje heeft gebouwd onder een zonnepaneel? Wat kunnen wij?
1: Ja, als een vleermuis heel erg verzwakt is, dan mag je de dierenambulance bellen. Vandaag wordt het een beetje moeilijk, want niet alle dierenambulances rijden. Want je kunt je voorstellen, dat zijn allemaal vrijwilligers. Het zijn soms wat oudere mensen, nou, die hebben het ook zwaar.
0: Ja.
1: Maar dat wordt vanavond natuurlijk wel weer beter. Nou, en een vogeltje, als je een kauwtje bijvoorbeeld ziet, als hij geen veren heeft of op zijn rug ligt, dan mag je de dierenambulance bellen. Maar kijk altijd even goed, als hij wel wat veertjes heeft en zijn ouders zijn in de buurt, dan mag je hem met rust laten. Kijk eventjes of hij niet helemaal vol in de zon zit, maar dan komt het wel weer goed met hem.
0: Oké, gewoon dus een beetje oplettend zijn. Hoe zit het met de honden en met de katten? Heb je daar nog wat tips voor?
1: Zeker. Nou, de honden en de katten hebben het ook warm. Katten, laat ze vooral met rust. Die hebben het warm, maar die reguleren het wel. Die gaan als het goed is op een schaduwplekje liggen. Voor alle dieren geldt, creëer een schaduwplek, want dat is heel erg belangrijk voor ze. Bij honden is het vooral, als je ze uitlaat, 's ochtends vroeg of 's avonds laat, zorg wel dat ze natuurlijk even kunnen plassen, want dat is wel belangrijk. Dus als je een tuin hebt, of misschien even in de boom voor de deur, weet je wel, of onder de boom natuurlijk.
0: Ja, gewoon niet te ver weg.
1: Niet te ver weg. En voetjes in een bad water. Honden koelen af door te hijgen. En via hun voetzolen. Dus bij honden kun je ze bijvoorbeeld even in het water zetten of hun buik koelen met een natte handdoek. Wat je niet mag doen, is een ijskoude handdoek of een deken over een hond gooien. Want dan krijgt hij een soort shock vanwege zijn aderen die vernauwen. Dus dat moet je niet doen. Altijd van onderaf koelen.
0: Aan de buik.
1: En overal water neerzetten.
0: Ja, ja. Ik heb wel eens begrepen dat het ook verstandig zou zijn om een natte handdoek bijvoorbeeld om de hals te doen. Is dat nog een idee of moeten we het echt op die buik doen?
1: Echt op die buik en van onder. Dat is het meest prettig.
0: Ja, en ik hoor toch ook geregeld waarschuwingen voor het lopen op asfalt, hè, met de pootjes van die
1: hond. Ja, het is heel warm. Ga maar eens met je voeten buiten op de stoep lopen, daar word je niet vrolijk van. Dus hou ze vooral maar lekker binnen vandaag en morgen nog eventjes en daarna kunnen ze wel weer wandelen. En als je konijnen hebt die buiten staan, zet die ook even binnen als het kan. En konijnen, die kunnen heel slecht tegen de hitte. Dus die vinden het ook heel lekker, dat geldt ook eigenlijk een beetje voor cavia's, dat je een icepack kan maken. Dus je hebt bijvoorbeeld een koelelement, doe daar even een theedoek omheen, leg die lekker in het hok bij je konijn. Gaat hij daar tegenaan liggen, dan heeft hij het ook een beetje koel.
0: Oh joh, daar hebben we nog nooit van gehoord. Wat een idee.
1: Ja. En wat ze ook heel belangrijk vinden is de weidedieren. Hè? De, paarden,
0: ja,
1: de paarden, de koeien, de geiten, de schapen. Zorg dat er een overkapping komt of een kar neerzet. In ieder geval dat ze schaduw hebben. Want dan kunnen ze zelf de schaduw opzoeken. Daar krijgen we ook namelijk heel veel telefoontjes over. Mensen die paarden, koeien, andere dieren in de wei zien staan en zich zorgen maken.
0: Ja. En heeft er nog zin, Eline, om als je bepaalde situaties ziet die gewoon niet prettig zijn voor een dier, om dan dus de dierenbescherming te waarschuwen, heeft dat nog zin?
1: Nou kijk, je hebt verschillende dingen. Dus als je een boer kent of je hebt een land en je ziet iets staan, probeer even die boer te bellen. Of eventjes te vragen, goh, ik zie geen schaduw. Hè? Dat is ding één. Dan heb je, als je je echt zorgen maakt op een dure termijn, kan je de diereninspectie bellen. Maar als het gaat over één dier of je ziet iets staan, dan mag je zeker even met ons bellen. En dan kunnen we even overleggen wat we zouden kunnen doen. En als het over je eigen huisdier gaat, overleg dan even met je dierenarts.
0: Hartstikke goed. Mooi, dankjewel voor dit complete plaatje. Eline Maarsen, wat heb jij zelf? Je hebt een hond, toch?
1: Ik heb 2 jackals en 2 katten.
0: En hoe ga je daar nu mee om deze dagen?
1: Nou, die zijn vanochtend vroeg uit geweest, vanavond laat. En die liggen gewoon lekker in een koel plekje in huis een beetje bij te komen.
0: Nou, jij weet hoe het moet, hè?
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Dankjewel.
1: Dankjewel ook. Dag. Doei.
0: Eline Maarsen was dat. Zij is woordvoerder van de dierenbescherming. En daar zitten toch inderdaad zeker wat tips bij die we gewoon zo snel mogelijk kunnen toepassen. En kijk om je heen, hè. Gaat het niet om je eigen dier, want je hebt geen dieren bijvoorbeeld. Kijk dan even hoe een andere het doet. En misschien heb jij dan die tips.

0: uit Jesus Christ Superstar is deze plaat van Yvonne Elliman. Zag ik daar een klein gaapje?
1: Ja, en nu moet ik niezen, dus ik kijk even in de lampen.
0: Ik wil wel een niezende Maarten op,
1: ja, hij komt niet.
0: Op de radio.
1: Dat is irritant. Nee, hij komt.
0: Ga je gang.
1: Ja, hij komt niet.
0: Je hebt nog 12 seconden.
1: Ja, maar het gaat niet lukken.
0: Wil je dan een...
1: Oké, ik ga weg, doei.
0: Oké, tot zover deze bijdrage van Maarten en June. Tot weer binnen radio. Doing

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt...

0: Twitter vandaag. De oproep is om niet de weg op te gaan als dat niet strikt nodig is. Maar voor mensen die moeten werken is er vaak weinig vastgelegd bij hitte. Ook niet in de Arbo-wet, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
1: Het is wel vrij vaag nog omschreven. Hè. Er staat wel in, ja, de regels rondom gezondheid en veiligheid moeten gewaarborgd worden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van hoe warm het moet zijn om te kunnen eisen als werknemer van ik wil nu thuis blijven. Ja, die temperatuur moet in ieder geval niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat staat er wel in. Maar wat dat dan precies is, dat wordt dan niet echt gespecificeerd.
0: Ja, en als werknemer ben je dus vaak ook afhankelijk van de maatregelen die je baas neemt. De eerste wedstrijd van de Honkbalweek Haarlem wordt uitgesteld omdat het vanmiddag te heet is om te spelen. Het duel tussen Italië en Tsjechië stond gepland voor 3:00 vanmiddag, maar gaat nu naar dinsdag. De avondwedstrijd tussen Nederland en de International Globetrotters, die gaat wel door. Gerald Alders speelt komend seizoen opnieuw voor Telstar. De 21-jarige verdediger van Ajax speelde het afgelopen half jaar ook al voor de Witte Leeuwen. De Amsterdammer heeft nog een contract tot de zomer van 2028 in Amsterdam. Hij kwam tot 5 wedstrijden in het eerste. Alders werd in het seizoen 24-25 ook al eens een half jaar verhuurd, toen aan FC Twente. We blijven nog even bij de sport. De eerste oefenwedstrijd van AZ is verplaatst naar volgende week zaterdag. De wedstrijd tegen Jong AZ morgen gaat dus niet door vanwege de hitte en code rood. Daarom vindt AZ het niet verantwoord om de wedstrijd door te laten gaan. Nu spelen de Alkmaarders op 4 juli tegen het Belgische KAA Gent. En de aftrap is om 4:00 in Dirkshoorn. Het voormalige Scheringa-museum in Spanbroek is gesloopt en maakt plaats voor woningen. NH ging er een kijkje nemen, samen met Dirk en Boukje Scheringa. Die kijken met warme gevoelens terug op het ontstaan van het museum.
2: Het stond leeg, maar op een gegeven moment, ik hou van visualiseren en nadenken van wat zou ik daarmee kunnen doen. En toen dacht ik, nou, wie weet, ik kan er ook een stuk kantoor in doen en ik maak 2 zaaltjes waar ik kunst op ga hangen. Zonder dat ze dit afbreken. Maar ja, zo gaat het in het leven, hè?
0: NH maakt een docuserie over het ontstaan, het succes en het einde van het Scheringa Museum in Spanbroek. Deze is vanaf midden oktober te zien. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
3: Helemaal goed, dankjewel. Ik zat even plaatjes te kijken bij Maarten. Dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
4: Het is vanmiddag zonnig en heet. Op de meeste plaatsen komt de temperatuur op 34 tot 35 graden uit. Lokaal zelfs nog wat hoger. En bovendien is de luchtvochtigheid hoog, waardoor het klam benauwd aanvoelt. Later in de middag komt er iets meer wind uit het westen en zien we de temperatuur wat zakken. Ook vanavond blijft het nog tropisch warm. In de nacht is er kans op een enkele onweersbui. Morgen droog, zonnig en opnieuw zeer warm met temperaturen boven 30 graden. Later op de dag langs de kust wat verkoeling door een noordenwind. En zaterdagavond neemt van het zuiden uit de kans op een flinke regen- of onweersbui toe.

0: verloten onder onze luisteraars. En het gaat om de zomerconcerten in het Concertgebouw in Amsterdam. Dit zijn kaarten voor aanstaande dinsdag 30 juni... voor de Haarlemse groep Chef Special. Dus Maarten, dat is wel heel mooi.
1: Dat is heel mooi, ja.
0: Weet je wat ze gaan doen?
1: Ik weet een beetje wat ze gaan doen, want ze hebben natuurlijk allerlei stijlen die ze doen. Maar dit wordt dus semi-akoestisch.
0: Mooi.
1: Ja.
0: En het klinkt daar geweldig.
1: Ja, prachtig. De ambiance is prachtig.
0: Ja, de ambiance is prachtig. Ja, en ze hebben dus verschillende concerten in het Concertgebouw in Amsterdam. Kijk, de eerste luisteraar gaat nu al bellen, want die weet wat er gaat gebeuren. Maar we gaan eerlijk loten, hè?
1: Tuurlijk, ja.
0: Ze komen uit Haarlem, ze heten Chef Special. En ze treden op aanstaande dinsdag in het Concertgebouw in Amsterdam. We mogen een paar kaartjes verloten onder 088 850 51 52. Maarten, wil jij dat de mensen bellen of appen?
1: Doe maar appen. En dan vind ik altijd leuk als mensen eventjes me vertellen waarom. Vind ik altijd leuk.
0: Ja?
1: Ja, niet okay. Dat extra kans maakt, maar vind ik altijd leuk.
0: Ik had een neiging dat je ging zeggen bellen, maar je bedoelt appen.
1: Nou, normaal ben ik een bellert. Maar ik heb het ook zelfs, ik heb het behoorlijk warm.
0: Ja, en druk. Goed, ja. Dus wil je naar Chef Special aanstaande dinsdag 30 juni... dan even een appje sturen naar 088 850 51 52... en aangeven waarom.
1: Ja.
0: En wanneer krijgen die mensen dan te horen of ze de kaarten hebben?
1: Voor 2 uur.
0: Voor 2 uur?
1: Ja.
0: Oké, zo snel ben jij, hè?
1: Ja, hoor.
0: Ah, goed.

0: And you're the reason why.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker. Ja, we hebben Samantha de lijn. Samantha Steenwijk. Goedemiddag, Samantha.
2: Goedemiddag, hoe is het ermee?
0: Ah, ja, goed. Ja, heel goed. En maar luister, lieverd. Hoe is het met jou in deze hoge temperaturen?
2: Ah, het is niet te doen. Het is echt... ik hou heel erg van warmte, hè? Maar ja. Dit is wel heel extreem.
0: Ja,
2: ik zit op dit moment even op de boot.
0: Ja, dat klinkt niet goed, hè?
2: Dat klinkt lekker, maar als je vertel, ik was het op mijn telefoon bezig. Die was gewoon oververhit. Die heb ik in de vriezer net moeten leggen in de boot, anders kon ik jou niet opnemen.
0: Nou, dat meen je niet.
2: Zo heet dus het.
0: Ach, wat geweldig. Nou, dus die telefoon heeft lekker even van de vriezer gezeten. Heerlijk, plakt me aan je oor.
2: Je lag lekker in de vriezer,
0: ja. Heerlijk. Ik had wel met jou even in die vriezer willen liggen. Hé, maar Samant, je kan niet nu op je paard gaan zitten of zo.
2: Nee, heb ik ook niet gedaan. Ik ben vanmorgen langs geweest. Dat beest stond te puffen in zijn stal.
0: Ach.
2: Ik denk, nou, die ga ik lekker koelen. We hebben hele grote ventilatoren opgehangen.
0: Kan niet in de vriezer, hè, de paard.
2: Nee, dat laten we dat maar niet doen.
0: Nee.
2: Nou, er ligt wel eens een paard in de vriezer, maar dan is het...

0: natuurlijk voor andere redenen.
1: Ja, god.
0: Nee, we proberen ze natuurlijk een beetje te helpen. Maar niemand is hierop gebouwd.
1: Nee.
0: Maar
1: nee.
0: Goed.
1: En hoe ziet je weekend eruit? Heb je nog links en rechts wat optredens?
0: Ja, nou, het is heel gek, maar ik ga de hitte ontvluchten. Ik ga naar Spanje. En daar is het ook warm, maar daar is het niet zo heet.
1: moet je daar dan optreden of is het gewoon echt vakantie?
0: Ik moet daar optreden. Dus ik ben lekker onder de pannen dit weekend. Maar het schijnt er dus inderdaad iets koeler te zijn dan in Nederland.
1: Ja, en het voelt ook een beetje
0: grappig,
1: anders.
0: Hè?
1: Ja, het is echt een omgekeerde wereld. En dan heb ik eens even gegoogeld. Ik denk, waar sta je links en rechts? Maar of het is je achternaam of het klopt je wat er staat... moet jij heel vaak optreden in Steenwijk...
0: Nee, dat valt heel erg mee. Daar heb ik echt maar een enkele keer gestaan.
1: Oh.
0: Maar goed, ik weet het natuurlijk nog wel. Want het is wel grappig inderdaad. Mensen vragen het ook vaak. Ja, kom je dan uit Steenwijk? Nou ja, dat natuurlijk niet.
1: Nee, precies.
0: Ik zal vast wel familie wonen.
1: Ja, nee, hartstikke goed. Hey, we gaan je nieuwe single draaien. En die heeft wel een boodschap, hè?
0: Ja, nou ja, boodschappen. Er moet wel ergens over gaan altijd, vind ik, een liedje. Ja, dit gaat gewoon over dat je blij moet zijn met wat je hebt. En het is natuurlijk niet allemaal wat we zien op Instagram en Facebook. En wat iedereen maar meeloopt te pochen, zeg maar. Soms dan zie je mensen en dan denk je... waarom sta je nou net met je horloge in beeld? Weet je, dat hoeft toch allemaal niet?
1: Nee.
0: Daar word je echt niet gelukkiger van. Wees dan maar lekker blij met het leven, dat is al leuk zat.
1: Ja, hoe is het met jouw gezondheid eigenlijk?
0: Heel goed!
1: Want je had toch in het ziekenhuis gelegen opeens?
0: Ja, dat klopt. Dat is, ik denk anderhalf jaar geleden of zoiets... had ik een dubbele nierbekkenontsteking. Dat ging even niet goed. Maar gelukkig nooit geen last meer van gehad. Ik ben goed verzorgd.
1: Nee, oké. Nee, dus ik vroeg me af hoe het daar nu mee was, inderdaad. Ik wist dat het ruim een jaar geleden was. Maar je gaat als een trein, hè?
0: Ik ga als een trein, inderdaad. Nee, het gaat hartstikke goed met me. Ik zit lekker in mijn vel. Er komt heel veel nieuwe muziek aan dit jaar. Ik heb een superleuk team. Ik heb gewoon zin in alles. Ik heb 100% energie.
1: Wat leuk. Zit je nu met je liefje op de boot? Nee.
0: Zeker, ja. We zijn lekker samen aan het varen.
1: Oh,
0: maar
1: het
0: is alles behalve romantisch, hoor. Want als je elkaar aanraakt, dan is het al te warm.
1: Nou, dat geeft het niet.
0: Goed. Het is wel gezellig, dat wel.
1: Nou, maak even een duik en heel veel plezier in Spanje. En tegen de tijd dat je meer nieuwe muziek hebt, dan zie ik je graag hier.
0: Kom ik weer een keer bij je langs. Gezellig.
1: Oké, gezellig. Dat is Samantha.
0: Hoi, hoi. Fijn weekend.
1: Joe, dag. Hoi. En dit is haar nieuwe single, Je weet niet wat je mist.

0: wat je mist van Samantha Steenwijk. Lekkere vrolijke plaat. Het woord Spanje zit er ook in.
1: Ja, heerlijk.
0: Heel veel plezier zo met jij en ik. Want je blijft lekker zitten samen met je landen. En ik veel de man in hemzelf terug van vakantie. Wie hebben wij maandag te gast?
1: Nou, naast jouzelf natuurlijk ben jij er gewoon weer. En kattengedragsdeskundige José Dieker.
0: Oeh, vraag over.

0: tekst en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeet-me-liedjes en een hete vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
7: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: Pelidien verhuist van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
9: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum.

0: belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het voormalige Scheringheim Museum in Spanbroek is gesloopt. Op de lege plek worden huizen gebouwd. In Amsterdam zijn intussen 50 koelteplekken geopend waar je kunt schuilen voor de hitte. Dat is te vinden op de site van de gemeente Amsterdam. En vanaf vanavond 10 uur is de A4 vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp tot aan knooppunt Nieuwe Meer dicht. En dat duurt tot maandagochtend 5 uur. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Jij en ik.
13: Met Nick Velderman.

0: is de vrijdag van. En het is 26 juni. Het is de hoogste tijd om te beginnen met jij en ik. Nou, je hoeft ook niet naar die playa, hoor. Je hoeft niet naar Spanje om het goed te hebben. Ik bedoel, moet je kijken hoe warm het is momenteel hier in Nederland.
1: Nou, Zandvoort à la playa.
0: Zandvoort à la playa. Oh. Nou, je zit er weer goed in, mensen. Goedemiddag, Noord-Holland. Ja, ik ben even 2 weken vrij geweest.
2: Ja.
0: Was het gezellig, joh, vorige week met Francis?
2: Peren gezellig.
0: Ja, snap ik. Ja. Maar niet zo goed als bij mij. Hè. Nee, zo is het ook natuurlijk. Hè. Maarten, jij was vorige week ook even vrij.
1: Ja.
0: Ben je op vakantie geweest? Ben je weg geweest, dacht je?
1: Nee, ik ging op consult bij de huidtherapeut.
0: Jij ging op consult?
1: Ja.
0: Wat moest er gebeuren met jouw...
1: Ja, de hele kop verbouwen.
0: Ja. Zo'n APK, jaarlijkse keuring.
1: Ja, nee, ik moest vrijdag op consult en toen was ik dinsdag heb ik een behandeling gehad. En toen is de salmsperma...
0: Oh, houd dit even vast. De salmsperma, dat is nog veel te vroeg voor de salmsperma. Daar gaan
1: dat is geïnjecteerd.
2: Wacht even, waar hebben we het nou over?
0: Ja, houd dit even vast. Het gaat over salmsperma. Dat schijn je dus kunnen in te spuiten in je huid. Nou, hoe dat zit, dat gaan we vanmiddag even allemaal over hebben.
2: Oh, okay. Vandaar die schubben.
0: Bij jou groeien er ook een soort kieuwen. Wie heeft er vannacht Nederlands elftal zitten kijken?
2: Nee,
0: ik wel.
1: Ja?
0: 10 minuten.
1: Ja, oh, 10 minuten. Wil je in slaap?
0: Nee, toen dacht ik het was 2-0. Ik denk, nou, dit zal wel.
1: Dit zit wel goed.
0: Ja, dit komt wel goed.
1: Ja.
0: Maar weet je wat het ook was? We waren eigenlijk sowieso al door, hè? Dus het was ook niet een hele spannende wedstrijd. Of we moesten tegen Marokko spelen, of tegen Brazilië. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Ik vind het jammer dat we niet tegen Brazilië moeten. Meer omdat die tijd wat gunstiger was. Dan had het maandagavond geweest om 7 uur.
2: Ja.
0: Het is nu, begrijp ik, maandag op dinsdagnacht om 3 uur 's nachts.
2: Ja, lekker, hè? Ja.
0: Ja,
1: maar Marokko of Brazilië gaan we allebei niet winnen, toch?
0: Nou ja, ik verwacht...
1: ik heb geen verstand van, maar ik...
0: Marokko is denk ik wel moeilijker dan Brazilië. Dus dat had ook beter geweest als wij misschien tegen Brazilië hadden kunnen spelen, ja.
2: Nou, is dat zo?
0: Nou ja, dat volgens mij wel. Denk ik.
2: Oh, nou, ik hoorde vanmorgen een of andere voetbalmeneer die er alles van wist. En die had zoiets van, nou ja, goed, Marokko, dat moet Nederland nog wel kunnen winnen.
0: Oh, oké. Okay. Andersom dacht hij dat.
2: Maar Brazilië,
1: ja, Brazilië is trouwens toch al 86 keer wereldkampioen.
0: Maar Marokko speelt goed, hoor, jongens.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Ja.
2: Dus het blijft spannend.
0: Oké, niet kijken dus dan. Ik ga die wedstrijd wil ik echt wel zien. Ik zet mijn wekkertje.
2: Ja?
0: Ja, dat wil ik zien. Ja, hey, support een beetje je vrienden, hè?
2: Ja, maar nee, ik ga er echt niet van bed. Nee.
0: Ja, ik wel.
1: Nee. Ik heb nog niks gezien, überhaupt nog geen seconde.
0: Oh, stop de muziek. Jij hebt helemaal niks gezien van het voetbal?
1: Nee. Nou ja, ik ga dus niet s'nachts mijn bed uit. En er was 1 keer was het tegen Tunesië, was dat op 7, zondag op 7 uur?
0: Tunesië was vannacht.
1: Oh. Waar was het dan zondag tegen?
0: Je hebt gewoon herhaling zitten kijken.
2: Nee, afgelopen zaterdag.
1: Zaterdag, ja. Toen was het vergeten.
2: Zweden.
0: Was je het vergeten? Stop beter om de muziek. Was je het vergeten afgelopen zaterdag?
1: Ja, ik was gewoon lekker druk met de tuin.
0: Zullen wij gewoon lekker door met het programma?
2: Zullen we die man gewoon negeren?
0: Ja, we gaan gewoon door met het programma, jongens. Vandaag een leuke show. Vandaag de gast Pascal Redeker, nieuwe single. En ook Danny Vroger en Mickey van Wijk. Kom even langs.
1: Leuk.
0: Nou, ja, gezellig.
1: Ja, ik vind Danny Vroger leuk.

0: Arch bij NH met Don't Leave Me This Way. Maarten, nog even voorbij, even alle duidelijkheid. Vorige week was jij een dagje vrij, op vrijdag.
1: Ja.
0: Wat had je nou ook alweer gedaan? Die was gewoon even lekker vrij.
1: Vrijdag had ik, had ik een consult bij de huid.
0: Inderdaad. Kliniek. Oh, was dat helemaal vergeten? Dat ging over die walvissensperma. Oh nee, over
1: zalm.
0: Die zalm. Zalm. Ja. Zalmsperma. Walvissensperma. Ja, joh, dit zijn allemaal dingen die maak ik nooit echt mee in mijn dagelijkse leven. Dit zijn verhalen die ik hoor van Maarten. Want dat is wel leuk. Ja. Daardoor is mijn kennis wordt ook steeds groter.
2: Ja.
0: Oké, die zalmsperma. Hou het nog even vast, want we gaan het straks uitgebreid even bespreken. Wat zeg jij, jongen?
2: Is dat dan kuit?
0: Is dat dan kuit? Het programma wordt steeds ordinairder, heb ik een idee. Zometeen spelen we 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 van de 3 vragen goed in deze quiz. En vind dat een fantastische prijs. Ja. Vorige week was dat met Francis.
1: Ja, jij zegt het. Ik was er niet. Dus,
0: nee, ik ook
1: jij
0: niet. Zegt heel goed. Zullen we even terug naar vorige week? Want toen deed Mildred mee en die won. Luister mee.
3: Meer keuzevraag. Welke bekende Nederlander... veel bekende Nederlanders, laat ik het zo zeggen. Zijn geboren in Alkmaar. Welke van de onderstaande bekende Nederlanders is niet geboren in Alkmaar? Is dat A, Marco Borsato? Is dat B, Gerard Joling? Is dat C, Angela Groothuizen? Of is dat toch D, Rembrandt van Rijn? Mildred.
4: Ja, Rembrandt is daar niet geboren.
3: Hotse flotsie. Nou, het is ongelooflijk. Mildred.
4: Ja.
3: Jij was hartstikke zenuwachtig. Je hebt 2 van de 3 goed.
0: Nou ja, Mildred had dus gewonnen. Ik zit even naar jou te kijken. Jij had Gerard Joling gezegd, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja, want dan dacht je, hij is Schagen kwam. Ja, ja, tuurlijk. Ja, dat had ik ook zo'n idee. Maar hij heeft heel lang in Schagen gewoond. Maar hij is er dus niet geboren. Nooit geweten dat Rembrandt... Waar is Rembrandt überhaupt wel geboren dan, jongens? Amsterdam.
1: Leiden, denk ik.
0: Oh, kijk even naar Jolanda. Oh.
2: Ja, nee, je zei het goed. Leiden.
0: Ja. Oh, goed. Ja. Ja. Je zou
2: een quiz moeten
1: bedenken. Een van de 3. Krijg ik ook zo'n bon.
0: Oh, je krijgt een hele mooie bon. Dan kan je weer wat meer zalm halen. Wil jij meespelen zometeen met 2 van de 3? Dat kan. Dan win je inderdaad een ontzettend mooie bon. €50 cadeaubon kun je winnen als je zometeen meespeelt. Moet je even antwoord geven op de volgende vraag. Die hebben we eigenlijk stiekem al een beetje verklapt, moet je eerlijk zeggen. Het Nederlands elftal heeft afgelopen nacht gewonnen tegen Tunesië. Wie wordt de volgende tegenstander van het Nederlands elftal? Ik was even vergeten dat deze vraag al klaar was toen de quiz was. Wie wordt de volgende tegenstander tegen Nederland? Ik wil een land, even voor de duidelijkheid. Een land. Wie wordt de volgende tegenstander van Nederland? Kun je laten weten. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Dan speel je zometeen mee met 2 van de 3. Maak je kans op een bijzonder mooie prijs. Dat is een cadeaubon te waarde van €50. En in die winkel zou je bijvoorbeeld ook teenslippers kunnen bestellen. Die kun je dan weer gebruiken voor bij het warme weer. Noem maar wat, hè?
1: Ja.

0: met Go Crazy. Het is ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Jolanda, hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Ja, we gaan trouwen.
0: Jij en ik?
1: Ja.
0: Oh jeetje, wanneer?
1: Leuk, nou, straks.
0: Kost het veel geld?
1: Nee hoor, helemaal gratis.
0: Oh, dan ben ik er misschien wel voor te paaien hoor.
1: Oké.
0: Nee. Dat zo meteen. En ook hoor je deze van Queen.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Statusteam, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
12: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie.

0: gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Ik ben Joelle en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Sarah uit Bergen.
6: Hallo mensen van de radio. Dit is Mireille uit Bussum.

0: Dam is het 35 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baijns. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De politie moest in actie komen voor een verwarde vrouw bij het NS-station in Heiloo. De vrouw gedroeg zich storend en veroorzaakte veel onrust. Toen de politie haar wilde aanhouden, sloeg ze om zich heen en spuugde, waardoor het moeilijk was om haar onder controle te krijgen. Uiteindelijk is ze geboeid en met een spuugmasker meegenomen naar het politiebureau in Alkmaar. Zoek je verkoeling met dit warme weer, dan is een duik in zwemwater natuurlijk wel heel erg lekker. Maar niet overal is het even veilig of kan je ziek worden door bijvoorbeeld blauwalg. Wil je weten waar je in Noord-Holland een verkoelende duik kan nemen? Ga dan naar zwemwater.nl of naar de site van de provincie Noord-Holland. Moet je dit weekend de A4 op richting Amsterdam, hou dan rekening met omrijden en vertragingen. Want vanaf vanavond 10 uur is de A4 vanaf knooppunt Badhoevedorp tot aan knooppunt de Nieuwe Meer dicht. En dit duurt dan tot maandagochtend 5 uur. Als het goed is, is de weg daar dus weer vrij als de ochtendspits maandag begint. De eerste oefenwedstrijd. Nog even wachten met de lol. De eerste oefenwedstrijd van AZ is verplaatst naar volgende week zaterdag. De wedstrijd tegen Jong AZ morgen gaat dus niet door. Heeft te maken natuurlijk met de hitte. Daarom vindt AZ het niet verantwoord om de wedstrijd te laten doorgaan. Nu spelen de Alkmaarders op 4 juli tegen het Belgische KAA Gent. En de aftrap is dan om 4 uur in Dirkshorn. Ja, daar komt-ie. Het is een warme dag. Maar voor veel mensen ook een hele mooie dag. Want 26-6-2026, jawel Maarten, jij herkent hem wel. Vandaag dus is een hele populaire trouwdag.
2: Ja.
1: Elkaar het jawoord geven met zulke hoge temperaturen is helemaal geen probleem, zegt deze trouwambtenaar.
3: Goed moet je horen, het is nou helemaal zo. En dat doen we gewoon. Nou, waaiertje mee, watertje erbij. En de toga goed dicht, want dat hoort zo. Die hitte, dat hoort er nou helemaal bij. Je moet ook in andere temperaturen, of regen, wat dan ook, moet er ook getrouwd worden.
1: Ja, nou ben ik wel eens op een bruiloftfeest geweest.
0: Ja.
1: Het was bloedje heet.
0: Maar heel eerlijk, je kan toch wel beter dit weer hebben dan dat het de hele dag regent, toch?
1: Ja, dat wel. Maar s'avonds, het feest, toen, dat was zo warm dat stond daar een band te spelen, maar niemand wilde dansen.
0: Oh, dat is wel een beetje
1: jammer, was wel sneu.
0: Kijk, het kan het ook uniek maken, want zulke dingen vergeet je dus nooit meer.
1: Nee,
0: omdat het al zo warm is geweest. Volgens mij zag ik bij jou, ochtend...
4: Ik zou eigenlijk vandaag trouwen. Alleen, het is zo duur dat dat niet realistisch was.
0: Nee.
4: Dus nu ga ik vandaag precies over een jaar, ook op dit tijdstip ongeveer, nu ga ik dan ja zeggen.
0: Dan is het, welke dag valt dat dan? Is dat ook
4: zaterdag.
0: Een speciale, ja, maar is dat een speciale datum? Of is dat gewoon eerst de
4: goedkoopste
0: datum?
4: Zodat mensen niet vrij hoeven te nemen.
0: Ja, okay.
1: Dat is wel handig.
0: In hoever ben je in de voorbereidingen, Maarten? Is het wel af?
4: Toevallig zit ik nu op deze computer een trouwwebsite.
0: Ik zie wel dat je heel druk bezig bent met dit programma natuurlijk.
1: Ja.
0: Je bent ondertussen gewoon even je trouwkaart aan het uitzoeken.
4: Ja, de uitnodigingen.
0: Oké, dus ik zie al eigenlijk een beetje hoe het wordt.
4: Nou, ik heb nog heel veel opties zoals
0: ja, oké. Okay. Maar ik weet wel een beetje wat voor stijl het wordt, zie ik nu al.
4: Ja, heel chic.
0: Heel
1: maar zo'n trouwkaart, hè, Maarten? Wat kost dat nou zo'n beetje zo per stuk?
4: Nou, als je normaal een kaart koopt, niet zoveel. Maar als de trouw voor staat, dan is het gelijk 4 keer zo duur.
1: Joh, echt?
4: Ja, dat is al wel een paar honderd euro.
1: Oh.
0: Jeetje, ja.
4: Maar ik vind het wel goed. Ja, dat is ik ben wel een beetje Bridezilla, maar... Zo'n uitnodiging, dat zet wel gelijk de toon,
1: klopt.
4: Zeg maar.
1: Ja, dat is waar.
0: Wij gaan trouwen, uitroepteken. Geen spelfout maken dan, hè? Controleer het goed.
4: Ik laat het door jou controleren.
0: Nou,
1: dat zou ik nou zeker niet.
0: Dan zou ik extra budget vrijmaken, zou ik zeggen. Jolanda, dank je wel, hè?
1: Graag gedaan.
0: Meer nieuws op de app.
1: Ja, meer nieuws natuurlijk in de app of op nhnieuws.nl.
0: Ik ben teruggekomen van vakantie en ik heb allemaal taken erbij. Hè? Moet ik nieuws doen? Jongen. Gaan we even naar Jan.

0: Kun je ook nog zelf bedoelen, hè? Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nick.
2: Hoi. Het is vanmiddag zonnig en heet. Op de meeste plaatsen komt de temperatuur op 34 tot 35 graden uit. Lokaal zelfs nog wat hoger. En bovendien neemt de luchtvochtigheid hoog, waardoor het klam benauwd aanvoelt. Later in de middag komt er iets meer wind uit het westen en zien we de temperatuur wat zakken. Ook vanavond blijft het nog tropisch warm. In de nacht is er kans op een enkele onweersbui. Morgen droog, zonnig en opnieuw zeer warm met temperaturen boven 30 graden. Later op de dag langs de kust wat verkoeling door een noordenwind. En zaterdagavond neemt van het zuiden uit de kans op een flinke regen- of onweersbui toe. Magic.

0: Serena met Reggaeton Lento.
1: Jij en ik. En 1, 2, 3.
0: Ja, dat is het spel wat we nu gaan spelen. We spelen 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 van de 3 vragen goed in deze quiz. En win dan een fantastische prijs. Vandaag win je 50 euro cadeaubonnen te goed. Dat is toch een heerlijke prijs op deze vrijdagmiddag. Spelen we vandaag met Chantal. Chantal, goedemiddag.
2: Goedemiddag, met
0: Chantal. Hallo, dag Chantal. Ik heb begrepen dat jij op de fiets zit.
2: Ja, klopt. Even langs mijn moeder.
0: Oh, altijd goed, toch? Altijd gezellig even langs je moeder.
2: Ja, zeker.
0: Heb je wel de fiets ondertussen even aan de kant gezet?
2: Ja, zeker.
0: Hartstikke goed. Hoe oud is je moeder, als ik dat vragen mag? Lastige vragen, ik moet ook altijd nadenken. Oké, ja. Kom je vaak bij haar op bezoek?
2: Ja, af en toe eens.
0: En dan drink je een bakkie koffie, doe je even gezellig?
2: Ja.
0: Oh ja. Ja. En is het niet te warm? Gaan jullie binnen zitten, buiten?
2: Ik ben nu buiten eigenlijk.
0: Maar zometeen bij je moeder ga je dan... Ja, oké, okay, want het is een beetje te warm, denk ik, buiten, hè?
2: Ja.
0: Ja. Oké, okay, Chantal, ben jij klaar om het spel te spelen?
2: Ja, zeker.
0: Dan gaan we beginnen. Je snapt het, hè? Je hebt de uitleg net gehoord.
2: Ja.
0: Oké, okay, super. Ben je er klaar voor dan?
2: Ja, zeker.
0: Heb ik alleen nog even de volgende antwoord nodig op de volgende vraag. De selectievraag. Het Nederlandse elftal heeft afgelopen nacht gewonnen tegen Tunesië. Wie wordt de volgende tegenstander tegen Nederland? Wie is dat?
2: Marokko.
0: Ja, hartstikke goed, Chantal. Oké, nou, als jij er klaar voor bent, dan gaan we beginnen met het spel. Daar komt-ie. Welke snelweg loopt vanaf Amsterdam richting Alkmaar en stopt ongeveer bij het AZ-stadion?
3: De A9.
0: Ja, hartstikke goed, Chantal. Hartstikke goed. Je hebt een hulplijn, hoor ik. Dat mag, hoor. Geen probleem. Wie is de hulplijn? Wie zit er bij jou?
2: Mijn vader.
0: Hartstikke goed. Hartstikke goed. Die mag meedoen.
2: Ik wil heel graag meedoen.
0: Dat mag. Dat mag. Ja, dat mag. Dat mag. Tweede vraag. Als je deze goed hebt, dan win je meteen die 50 euro. En anders heb je nog een kans. Wat is de hoofdstad van Portugal?
3: Lissabon.
0: Nou, wat een goede hulplijn heb jij, Chantal. Ja, hartstikke goed, Chantal. Gefeliciteerd, jij hebt deze prijs gewonnen. Je wint 50 euro cadeaubonnen te goed. Mag je gaan uitgeven bij Pluto Sport. Gefeliciteerd, Chantal.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, en maak er een mooie dag van. En doe de groeten aan je vader en je moeder.
2: Ja, dat zou ik zeker doen.
0: Doei, Chantal.
2: Doei.

0: Jump, het is de vrijdagmiddag. Het is ontzettend warm. Echt, we kunnen wel stellen dat het eigenlijk misschien wel een beetje te warm is. Of ben ik dan een zeikert?
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja. Heel eerlijk, maar het is ook wel zo. Ja, want ik zit even te kijken hier op de meter. Bijna 35 graden hier in Hilversum. Ja, het is wel ontzettend warm. Echt niet te doen. Ik weet dat jij een belangrijke afspraak hebt gehad deze week.
1: Ja.
0: Het is ontzettend warm geweest de hele week überhaupt. Dat was niet zomaar een afspraak, want jij ging iets aan jezelf weer laten verbouwen, toch?
1: Nou.
0: Ja, of hey.
1: Ja.
0: Klinkt wel heel erg.
1: Klinkt wel heel heftig. Ja. Nee, ik heb inderdaad een microneedling gedaan. Dat is een soort pen. En daar zitten al op die pen zitten allemaal naalden. En al die naalden gaan dan in je gezicht worden geïnjecteerd. Dus er zijn iets van 10.000 gaatjes in mijn gezicht
0: en gemaakt. En hoe heet dat? Microneedling.
1: Microneedling.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
1: En dan heb je dus 10.000 gaten in je hoofd.
0: Huh?
1: En dan...
0: Dat klinkt heel gek.
1: Ja.
0: Maar hele kleine gaatjes zijn
1: er. Nee, echt tot aan je schedel. Dus je voelt het echt tik op je schedel. Echt
0: ja, maar er zijn hele kleine...
1: Ja, zijn hele dunne naaltjes. Heel dun, heel schattig, heel klein. En daar wordt een serum van zalm-DNA... wordt daar opgebracht.
0: En waarom dan zalm-DNA?
1: Ja, daar zit iets in wat lijkt op het DNA van de mens.
0: Ja.
1: En... Als je ouder wordt, ook ik word ouder.
0: Ja. Willen we niet het toegeven natuurlijk, maar ook Maarten wordt ouder.
1: Zelfs ik. Dan wordt je collageen aanmaak en elastine aanmaak wordt minder. En dat zit dan in dat DNA van die zalm nog wel.
0: Okay.
1: Dus dat wordt dan bij mij geïnjecteerd, zodat ik het niet van nature krijg, maar dus extern van die zalm.
0: Maar is het dan te vergelijken met botox bijvoorbeeld?
1: Nee, want botox, dat verlamt je spieren.
0: Oh jee.
1: Dit maakt je collageen aan. Weet je, ken je van die wangetjes van kinderen die zo lekker zo...
0: Ja, die zo lekker zo...
1: Dat ze weer dat terug naar die vorm gaan. Ja, en dat uitgevallen gezicht wat wij dan een beetje krijgen.
2: Sorry, oude, wat zeg jij nou?
0: Uitgevallen gezicht. Hij doet net alsof hij al 65 is, hè?
1: Ja, maar dat hele lekkere, dat terugbounce-achtige, mm-hmm. Dat is dat
0: van... Oké, okay, dus jij hebt dit gedaan. Jij dacht, het is een goed idee om dit met 35 graden te gaan doen.
1: Nou, dat is dus een beetje een domme fout. Want je mag dus 72 uur niet in de zon. Dus ik, ja, en dat is wel, qua timing was het niet heel slim. Dus ik ben met zonnebril, met pet en met zo'n bandana, dat is zo'n zakdoek om mijn neus, met de hond aan het uitlaten ook elke keer.
0: Oh jee. Ja. Dus mensen denken, wie is die gast die hier komt? Okay.
1: Ja, ja.
0: Was dit het of komt er nog meer bij?
1: Nou, ik ga dus volgend jaar trouwen en dit ga ik dus elk kwartaal doen, zodat ik over een jaar, nou mijn god, dan lijk ik 12.
2: Nou ja, dat bedoel ik dus.
0: Wil ik weten wat dit kost?
2: Denk Jeroen straks gaat, dat hij met de kleuter gaat trouwen? Dus
1: ja, maar Jeroen valt op jonger. Dus
0: wil
1: ja,
0: ik, alles, wil ik wat kost dit?
1: Ik hoor een plaat in.
0: Oh ja. Ik denk dat de twee hele maandsalarissen gewoon zo naar die zalmen gaan. Hè. Je kan gewoon ook een vis kopen in Volendam. Leg je die neer op je voorhoofd. Voor een halve paling. Noem maar een suggestie.
2: Nou, ja.
0: Crying at the discotheque. Elke zo hoor je bij Edna.

0: Ondertussen 3 uur de hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Dat zo meteen. En ook Kaoma hoor je met Lambada.
1: Zaterdag.
2: Helemaal NH.
3: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
2: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
3: Helemaal NH. Helemaal NH.
2: NH.
3: Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
3: Op de radio. Bij NH.
4: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Ik ben Marjan uit Mokum.
8: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
9: Ik ben Helderder.
10: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water.
11: Thuis in heel
0: minuten over 3 belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
12: Ja, goedemiddag. Een fietser is vanmorgen geschept door een vrachtwagen op de N512. De man wilde bij Egmond aan de Hoef de weg oversteken op een plek waar fietsers geen voorrang hebben op snel verkeer. En er is een half aap uit Artis ontsnapt. Het dier zit nu in een boom in de buurt van de dierentuin en er wordt geprobeerd om hem op te vangen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: En ik.
19: Met Nick Velderman.

0: Het is Kaoma Lambada bij NH. Goedemiddag, Rosalind. Het is de vrijdagmiddag van NH. Met deze temperaturen draait de badkamerkraan vandaag waarschijnlijk overuren. Misschien bij jou thuis ook wel. Toevallig is dat ook de titel van het nummer dat onze gast zo meteen live gaat zingen. Bij ons in de studio, dames en heren, is Pascal Redeker. Dames en heren, een applaus voor Pascal! Hey, hi Pascal. Hi. Een badkamerkraan heb je wel nodig, denk ik, bij deze temperatuur.
1: Ja, je moet denk ik 4 keer onder de douche staan.
0: Oh, het is niet te doen.
1: Je zweet op alle plekken waar nooit zweet heb gezeten. Natuurlijk.
0: Heb jij hoe houd jij je koel?
1: Ja, airco, hè?
0: Ja, ja. Tip.
1: Kijk,
0: ja.
1: Ik ben allemaal niet gemaakt voor die hitte, hoor.
0: Nee, ik denk ik ook niet, moet ik toegeven. Nee. Weet je wat het verschil is? Als je bijvoorbeeld in Spanje bent of zo, dan is het prima. En als je dan s'avonds weer terug bent... Ja, dat is anders, ja.
1: Je wordt gelijk zo klef.
0: Hoe is het? Gaat goed?
1: Ja, best.
0: Druk?
1: Ja, lekker. Het is zomer, hè, dus dan zijn we lekker bezig.
0: Ja. Ja. Gaat je single goed?
1: Ja, mega. Ja, echt. Maar ik denk ook dat hij nog niet eens op zijn hoogtepunt is. Ik denk dat hij nog steeds onderweg is. Maar,
0: Te gek is, je ziet tegenwoordig, het kan zomaar gebeuren. Hè? Ja, TikTok speelt daar best een belangrijke rol.
1: Daar zijn we eigenlijk vrij.
0: Ja. Je moet even mazzel hebben, gewoon een keer.
1: Ja, het is best wel een vreemde wereld. In principe heb je een single. En als je niet actief meedoet aan social media. Dan hoef je ook niks te verwachten. Want het is gewoon echt. Dat is een leidraad tegenwoordig. Of je een hit maakt. Ja, of nee.
0: Maar het hoeft ook niet te zeggen dat als je nu wat uitbrengt. Dat het kan zomaar 2 jaar niks doen. En opeens over 2 jaar komt die hit weer naar boven. En dan wordt het een hit. Ja. Kijk, Yves Berens met Terug in de Tijd bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Was best al lang uitgebracht.
1: Ja, nee, klopt. En die was al lang uit. En in één keer wordt dat dan door 2 dames wordt gezongen op TikTok. En dan wordt het in één keer
0: Ja, we zien het een beetje bij. Nou ja, Cheerio is echt gepromoot volgens mij op TikTok.
1: Ja.
0: En nu met Rutger.
1: 6 weken eerder uitgebracht dan ik hem.
0: Oh ja, je moet gewoon een beetje mas hebben. Maar dat komt wel.
1: We zijn al lang bezig, dus komt het niet, maakt niet uit. Hè. Dan blijven we gewoon lekker door.
0: Jij bent er gewoon.
1: Zo is het.
0: Volgens mij heb je laatst opgetreden op Camping Kitsch Club, zeg ik goed? Dat was een ding, hè? Och, even voor de mensen die het niet kennen. Volgens mij zijn verschillende artiesten daar ook. Die zijn geweest gaan
1: optreden. Extravagant, zeg maar.
0: Ja,
1: Gordon was er ook.
0: Ja.
1: Die heb ik niet gezien over.
0: Nee, die is ook weggegaan.
1: Zag ik inderdaad een filmpje dat die er tussenuit piepte.
0: Wist je van tevoren wat dat was?
1: Ja, ik had wel even research gedaan, maar het was best wel plat. Ja. Maar daar hou ik ook wel van, hoor.
0: Op zich, zo'n tent doet lekker beter, hoor, als je er staat.
1: Ja, nee, het was hartstikke leuk. Ja, echt, maar het is wel ordinair en plat, maar wel leuk.
0: Ja,
1: hou ik wel van.
0: Ben je nog steeds vaste zanger ook van Bolle Jan?
1: Nee, vanaf 2019 niet meer.
0: Nee.
1: Ik heb daar 12 jaar gestaan.
0: Mis je dat er wel eens?
1: Soms. Ja, ik heb toevallig een maandje geleden of zo. Toen zochten ze nog eentje voor op zondagavond. Nee, dan kom ik wel weer even.
0: En dan als je bellen, dan ben je er
1: gewoon op. Ja.
0: Wat is nou jouw ultieme droom? Kijk, nu zit je bij ons, maar ik kan me voorstellen. Dus,
1: dat was wel, leuk, die stond wel hoog op de
0: list. Ja, is natuurlijk leuk. Maar je wilt natuurlijk wel wat meer. Ik bedoel, zou jij de eigen show willen geven bijvoorbeeld? Single Dome? Is een beetje groot misschien nog?
1: Ja, Single Dome is misschien nog wel groot. Ik ben in Escape, heb ik eigen show gehad.
0: Leuk.
1: Ja, dus dat is wel.
0: Dat is ook een grote zaal, laat ik het zijn. Ja,
1: is 1200 man uitverkocht.
0: Ja.
1: Ja, nee, joh, dat is hartstikke leuk. En misschien dat er nog in zit. Weet je, ik had altijd heel veel dromen en doelen. Maar dat heb ik een beetje laten varen. Ik denk, ik ben nu 41. Het zit er niet zo heel erg meer in, denk ik.
0: Maar dat moet je niet zeggen, Pascal.
1: Nee, dat is ook zo. Maar weet je, ik blijf gewoon doen wat ik doe. En dat blijft onveranderd. Maar ik ben niet meer zo aan het jagen naar die doelen, zeg maar.
0: Maar dat betekent niet dat je dat gaat opgeven, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Dat moet je ook zeker niet doen,
1: hoor. Nee, zeker niet. We blijven wel hoop houden. Maar het is niet zo dat ik soms een beetje... te erg oogkleppen op achter de doelen ging zitten.
0: Ja, vroeger renderde je de keihard achteraan en nu vind je het eigenlijk wel goed zoals hij zegt.
1: Go with the flow.
0: Ja. Jij zei ook tegen mij, ik ben overal geweest, elke radiocenter, elke oproep.
1: Ja, alle bij jullie omroep heb ik gehad.
0: Ja, wij niet.
1: TV Oost, L1, Omroep Brabant, Friesland, Flevoland, noem maar op.
0: En nu zijn wij eindelijk ook overstag gegaan.
1: Wanneer komt die uitnodiging nou van Anatol?
0: Ja, daar ben ik blij dat je er bent. Dat vind ik echt een hele leuke single. En mensen kennen jou zeker uit het circuit allemaal, want je bent echt al heel lang bezig. Dus dat verdient ook wel respect en props, hoor.
1: Ja, wat ik zeg, ik heb 12 jaar lang in Bolle Jan gestaan. Dan. Ja. Dus de regio Amsterdam, ik heb me daar al van. Ik kom zelf uit Venhuizen. Daar heb je heel veel kermis in de buurt, hè. Kop van Noord-Holland. Dus die kermis heb ik allemaal gehad. Dus daar zouden mensen mij van kunnen kennen.
0: Jouw agenda is gewoon hartstikke vol.
1: Ja, zeker. En ik heb ook wel een aantal tv-programma's meegedaan. Bloed, Zweet en Tranen onder andere. En 2 jaar terug de Hollandse Nieuwe. Daar werd ik tweede. Robert van Hemert won. Dus,
0: op zich is dat niet de teleurstelling dat ik daarvoor verloren heb.
1: Nee, zeker niet. Dus daarom zeg ik er ook even bij. Maar het is, ik heb tot nu toe gewoon een hele leuke carrière. Ik heb bij de toppers gestaan in 2012.
0: Ja.
1: Dus ik heb echt wel hele leuke dingen mogen doen al.
0: Nou, daarom. En nu dus een nieuwe single, Badkamerkraan. Ik kan vragen, waar gaat het over?
1: Ik kwam het bier maar uit de badkamerkraan.
0: Ja, zo'n
1: dat kwam ik nooit onder de douche vandaan.
0: Ik ben heel benieuwd. Dames en heren, hij is vandaag bij ons. Het is Pascal. Doe straks een nieuwe single, Badkamer. Dames en heren, een applaus voor Pascal.

Ja, het is vandaag ontzettend warm. Kijk even op de thermometer. Het is 35 graden hier momenteel in Hilversum. Je kan zomaar dan even onder de douche willen stappen. Maar wat is er nou nog lekkerder dan een normale douche? Nou, dat is een douche met bier, toch? Ja, voor Maarten niet. Die denkt, doe mij maar een douche met wijn. Maar hij doet een nieuwe single. Hij is live bij ons, Pascal Redeker. Zijn nieuwe single, Badkamerkraan. Dames en heren, mag ik een applaus voor Pascal? APPLAUS.

0: Nou, wat geweldig, dames en heren. Mag ik een applaus voor Pascal? Hou me in de gaten, badkamerkraden, overal te streamen. En je bent meer dan vaker welkom, hè, Pascal?
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, eens moet eerst gisteren zijn, hè?
0: Ja, daarom. En dat was vandaag. En nou, heerlijk. Lekker, man.
1: Ja.
0: Waar kunnen we die kraan bestellen, overigens? Want ik wil hem ook wel hebben, die badkamerkraden.
1: Ik zal het loodje te willen voor je.
0: Doe maar. En dames en heren, nog een keer een applaus voor Pascal.
1: Yo!

0: Eyed Peas en Sergio Mendes met Maskinada. Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Jolanda, dag hallo, goedemiddag.
1: Ja, dag hallo, goedemiddag. Nou, er is een half aap ontsnapt uit Artis.
0: Oh, eens even, een half aap?
1: Een half aap.
0: Een half aap.
1: Ja.
0: Hij wist niet wat hij was?
1: Ja, dat denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Misschien is hij daarom weggelopen.
0: Ja. Hij is half weggelopen misschien.
1: Ja.
0: Dat zometeen. En ook hoor je Laura Brenningen.
2: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Maar mee?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Ik ben Kaylee en ik kom uit Wormerveer.
12: Ik ben Dion uit Alkmaar.
13: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Rico en ik kom uit Amstelveen.
15: Thuis in heel
0: Het is ondertussen 3:30. Momenteel in Ilpendam is het 36 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een fietser is vanmorgen geschept door een vrachtwagen op de N512. De man wilde bij Egmond aan de Hoeve de weg oversteken op een plek waar fietsers geen voorrang hebben op snelverkeer. Nou, hij raakte natuurlijk gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet duidelijk. De politie en andere hulpdiensten in Amsterdam zijn al urenlang bezig met een verwarde vrouw. De vrouw zit in een woning in Holendrecht en agenten

0: ochtend 5 uur. Als het goed is, is de weg dus weer vrij als de ochtendspits maandag begint. Zoek je verkoeling met dit warme weer, dan is een duik in zwemwater natuurlijk wel heel erg lekker. Maar niet overal is het even veilig of kan je ziek worden door bijvoorbeeld blauwalg. Wil je weten waar je in Noord-Holland een verkoelende duik kan nemen? Nou, ga dan naar zwemwater.nl of ga naar de site van de provincie Noord-Holland. En uit Artis is vanmiddag een rode varie ontdekt. Ja, dat is een half aap uit de familie van de makies. Maar ja, dat zegt me dan nog niet zo heel veel. Behalve dat het, ja, het lijkt een beetje op een aap. En een beetje op een hond ook trouwens, de kop, vond ik. Goed.
1: Nou, wat is het nou, Jolanda? Is het nou een halve aap? Is het een halve hond?
0: Ja, ze noemen het een half aap.
1: Jeetje,
0: ja.
1: En wat is het, een varie?
0: Een varie. Nou, die is dus hoog in een boom bij het Johanna Termeulenplein in Amsterdam. Dat is vlakbij de dierentuin. De politie en een team van Artis die waren bezig om hem te vangen. En met een pijltje hebben ze hem verdoofd. Ja, en daarna viel hij dus recht in de armen van de verzorgers.
1: Oh, gelukkig. Ja. Dit verhaal heel ernstig
0: eindigen. Nee, gelukkig niet. En die hebben hem dan weer gelukkig teruggebracht naar zijn verblijf.
1: Fijn.
0: Ik heb trouwens niet meer gehoord hoe het nou met die aap gaat die uit de Beekse Bergen was ontsnapt van de week. Hebben jullie daar nog?
1: Ja, die heeft een enkeltje geboekt naar Spanje, zit op Ibiza.
0: Heel slim van hem.
1: Klaar maar hier, hè? Er was ook een verhaal van de week, toch? Ze wisten niet dat hij kon zwemmen.
0: Ja,
1: wat was dat?
0: Dat klopt, ja.
1: Was dat bij dat beest?
0: Dat was met de Beekse Bergen, ja. Daar hebben ze dan, zeg maar, dat een enorm terrein en dan water eromheen. Dan kon hij niet ontsnappen, dachten ze. Nou, dus wel, want hij kon gewoon zwemmen.
1: Ja, later heeft die verzorgster ook gezegd van het BZ. Het viel erop, want hij was ook elke maandag en dinsdag was hij weg. Bleek hij zwemles te hebben. Dus hij heeft zijn A en B gehaald ondertussen. Alles opgelost met alle beesten?
0: Ja, op dit moment, wat mij betreft wel. Maar je weet natuurlijk nooit. Het lijkt wel alsof ze met elkaar hebben afgesproken van we gaan uitbreken deze week.
1: Oké, Farik is dus een halve hond.
0: Een half aap.
1: Maar hij lijkt op een hond.
0: Zijn kop lijkt een beetje op een hond.
1: Wat verwarrend verhaal dit, Jolanda.
0: Ja, ik snap het ook niet meer. Kom door die hitte. Nou, meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
1: Dankjewel, Jolanda. Het weer met jouw visser Jan. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag, Nick. Het is vanmiddag zonnig en heet. Op de meeste plaatsen komt de temperatuur op 34 tot 35 graden uit. Lokaal zelfs nog wat hoger. En bovendien is de luchtvochtigheid hoog, waardoor het klam benauwd aanvoelt. Later in de middag komt er iets meer wind uit het westen en zien we de temperatuur wat zakken. Ook vanavond blijft het nog tropisch warm. In de nacht is er kans op een enkele onweersbui. Morgen droog, zonnig en opnieuw zeer warm met temperaturen boven 30 graden. Later op de dag langs de kust wat verkoeling door een noordenwind. En zaterdagavond neemt van het zuiden uit de kans op een flinke regen- of onweersbui toe.

0: baby, I'm a fireball.
1: Het is Pitbull bij NH met Fireball. Nou, dat is een beetje mijn slaapkamer, is het de Fireball.
2: Is de Fireball? En ligt dat aan je vriendin of aan de hitte?
1: Nee, het ligt aan mij. Nee, dat is niet waar. Nee, het is echt wat pittig, moet je eerlijk zeggen.
2: Ja?
1: Ja. Heb jij niet een zomerswoele nacht?
2: Ik vind dat wel meevallen. Ik lig dan zonder dekentje.
1: Lig je aan lepeltje met...
2: Och, nee, maar nee. Ook niet als het vriest, hoor.
1: Ja?
2: Nee, die tijd is
1: nee, dat
2: voorbij.
1: Doen we ook niet, hoor. Nee, dat doen we ook niet. Wij liggen zelfs contra. Ik lig zeg maar met mijn hoofd boven en mijn vriendin ligt dan...
2: Echt waar?
1: Nee, grapje.
2: 69.
1: Dat zou wel heel erg zijn als dat nu al het geval is. Nee, dat is niet het geval. Maar dat het warm is, is wel een feit. Ik.
2: Ja, zeker. Ja,
3: is het waar of is het niet waar?
1: We gaan een spel spelen.
3: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
1: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen en soms zitten er dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Nou, dat is precies wat we nu gaan doen. Maarten heeft afgelopen week wat gelezen in het nieuws en aan jou de vraag of dit nou echt waar is of niet waar. Maarten, wat kwam je tegen?
2: Ja, Wolfgang Porsche, dat is van de bekende auto.
1: Het is van de Porsche.
2: Van de Porsche.
1: Van de Porsche.
2: Ja, die heeft zijn villa in het Oostenrijkse Salzburg in de verkoop gezet. Okay. Na heel veel kritiek die hij kreeg.
1: Oh jee.
2: Wat was hij nou van plan? Hij wilde dat huis, dat staat op een berg, en hij wilde naast die berg een privé-tunnel van 500 meter gaan aanleggen, die dus dwars door die berg gaat.
1: O jeetje.
2: Zodat hij eerder bij het andere punt komt en niet helemaal de berg op en berg af hoeft.
1: Want wat is er aan het andere punt?
2: Ja, de stad, weet ik.
1: De stad, hij daar, dus het was een soort snelle kantoor. Route voor hem.
2: Ja, een snelle privé-route. Okay. Maar er moest een hele tunnel voor geboord worden dus. Ja, dat plan van die 500 meter was dus goedgekeurd door de gemeente. Maar goed, er was heel veel kritiek op door politici en milieuactivisten. Want hij hoefde er ook maar €48.000 voor te betalen. Voor die grond.
1: Over de grond, ja, ik wil zeggen.
2: 500
1: tunnel,
2: meter lang.
1: Oké, de vraag is nu, is dit verhaal natuurlijk waar of niet waar?
2: Ja, want het verhaal is dus, hij heeft dus gezegd, weet je jongens, ik stop er maar mee, ik zet het in de verkoop.
1: Ja, dus hij gaat helemaal geen tunnel, gaat helemaal niet meer. Oké, wij willen weten, is dit verhaal waar of niet waar? Dat horen we graag van jou, 088-850-51-52. 088-850-51-52. Win een fantastische prijs. Oranje, iets oranjes gaan we weggeven. Win je, als je meedoet.

0: En haar met the way to your heart.
1: Is het waar
2: of is het niet waar?
1: Is het waar of is het niet waar? Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen en soms zitten daar dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Dus precies wat we nu doen. Maarten, wat kwam je tegen?
3: Ja, Wolfgang Porsche. Dit
0: Wolfgang.
3: Is van het automerk. Die is bij zinnen gekomen. Hij heeft namelijk een villa gekocht een tijd geleden en wilde daarbij een privé-tunnel van 500 meter door een berg maken. Maar door heel veel kritiek van onder andere politici en milieuactivisten heeft hij gezegd, weet je wat, ik zet
0: Doe
3: hem toch weer in de verkoop.
0: Ja. Oké, dat is dus eigenlijk het verhaal. We gaan even naar Jetske. Jetske, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo, heb jij altijd al gedroomd van een eigen tunnel?
4: Nee.
0: Stel je voor dat jij nu ergens in Zandvoort woont, maar je wilde een tussendoorweggetje en dat je dan denkt, ik lul de gemeente om en ik zorg ervoor dat ik een eigen weg krijg.
4: Nou, heb ik niet nodig. Hoor. Nee. Zoveel weg heb ik niet meer nodig.
0: Zo nuchter zijn wij Noord-Hollanders, hè, Jetske?
4: Nou, ik ben geboren Fries.
0: Oh, nou ja, dan ben je nog nuchtiger. Denk het, hoor.
4: Nuchtiger.
0: Ja, oké, goed. Jetske, is het waar of niet waar?
4: Waar?
0: Nou, vertel me, Maarten.
3: Jetske heeft wel gelijk, het is waar.
0: Het is wel een bijzonder verhaal.
4: Ik heb het in de krant gelezen.
0: Ja. Het is wel een bijzonder verhaal, want ik had ook gelezen dat Porsche ontzettend veel mensen afgelopen week de laan uitstuurde, omdat ze de verkoopcijfers tegenvallen en dat zo'n baas dan toch, tenminste, misschien werkte hij niet meer, toch zo'n tunnel dan wel aanleggen. Dat is toch wat, hè?
3: Ja, zeker.
0: Maar goed,
3: ja,
0: het zal jou wat schelen, Jetske. Tunnel of niet?
4: Jij wint het niet.
0: Precies, jij wint een ontzettend mooie prijs bij ons in de prijspot. Maarten, wat zit erin?
3: Nou, lieve Jetske, Nick en ik komen een heerlijke tunnel onder je huis graven.
0: Ja.
4: Ja, maar ik zit in
0: een
4: appartement, dus
0: dat
4: maakt niet uit.
0: Oh, dan graven we gewoon naar boven toe. Zo is het natuurlijk ook, Jetske.
4: Ik kom boven, dus kan niet.
0: Ja, moet jij eens opletten. Wij kruipen gewoon naar boven, hoor, Jetske. Wij kunnen alles. Goed, blijf van de telefoon op, Maarten, zo meteen bij. Dan gaan we een fantastische prijs aan jou geven, goed?
4: Doe het, ik wacht even.
0: Oké. Okay.
4: Dankjewel.
5: Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Michel Tello bij en aan het IJsseltje Peko. Heb je nou een ontzettend leuke prijs weggegeven aan Jetske?
1: Ja, zeker. Ja. We gaan bij haar graven.
0: Ik heb er net even scheppen opgezocht. We kunnen aan de slag straks, hè?
1: Ja, leuk.
0: En wel even bezig,
1: gaan
0: denk
1: we
0: ik,
1: door.
0: Hoor. En
1: ja,
0: het is een zomerseizoen.
1: 500 meter, toch?
0: Ja, veel te doen. Het is de vrijdagmiddag van NH. We zitten op 26 juli. Het is bijna 4 uur. Zometeen bij ons. Danny Vroger,

0: Ja, die zit hier al in de studio. Danny, hoi. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Met Mickey zo meteen.
1: Ja, als het goed is wel.
0: Onderweg. Ja, komt onderweg, goed. Ja. Knipperlicht, hè. Hoop nog steeds.
1: Ja.
0: Dat zo meteen. En ook deze hoor je van Level 42.
2: Zaterdag.
3: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
3: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
3: NH.
2: Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
2: Op de radio. Bij NH.
4: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
8: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
11: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
12: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 4 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De politie in Amsterdam was vanaf 11 uur vanmorgen bezig met een verwarde vrouw. Rond 4:30 is ze veilig uit huis gehaald in Holendrecht en overgedragen aan een zorgteam. Een fietser is vanmorgen geschept door een vrachtwagen op de N512. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. En een half aap uit Artis was ontsnapt. Het dier zat in een boom in de buurt van de dierentuin. Inmiddels is de half aap weer in zijn verblijf. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
16: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
17: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
18: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
19: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
23: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Level 42 bij NH met Lessons in Love. Het is echt ontzettend warm. Het is 36 graden bij ons in Hilversum. Het is heerlijk weer. We moeten niet zoveel klagen. We zouden iets minder moeten doen. Bij ons vandaag, ze zijn er alle twee. Ze hebben samen een single gemaakt. Dames en heren, mag ik een applaus voor Danny Vroeger en Nick.
1: Ja.
0: Hallootjes.
2: Hallo.
1: Goedemiddag, jongens.
0: Ja, toen jij... ik heb jou meegenomen bij de receptie.
1: Ja.
0: Vroeg ik jou, heb je het warm? En toen zei je, stel je niet zo aan.
1: Nee. Nee, ik ga heel goed op dit weer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nee, ik vind het altijd wel heel erg lekker.
0: Nou, is het ook wel. Maar ik heb het idee dat mensen altijd heel veel kunnen klagen. Dus als het te koud is, is het te koud. Als het te warm is, is het te warm.
1: Maar dat is in Nederland al vrij snel. Dus ja, wat dat betreft, Nee, ik ga heel goed hierop.
0: Goed dat jullie er zijn. Hoe is het?
2: Goed. Ja, het gaat hartstikke goed.
1: Ik zie haar vaker dan mijn eigen vrouw.
0: Ja. Vindt jouw vrouw dat erg?
1: Ik hoorde niet klagen, dus volgens mij is het prima.
2: Misschien vindt ze het wel even lekker rustig.
0: Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat het even fijn is dat je
1: De vakantie komt eraan, dus dan heeft ze me weer 2 weken lang de hele dag om erheen. Dus ze zegt, ga jij maar lekker nu nog even lekker die promo doen.
0: Ja. Hoe gaat het met de single?
1: Ja, goed.
2: Goed, ja.
1: Ja, lekker.
2: Ja, het gaat eigenlijk wel goed. We hebben deze week al een paar radio dingetjes gedaan. En zondag doen we ook nog een optreden.
0: Ja, want dat is denk ik wel moeilijk. Omdat jullie samen dan een duet hebben met elkaar. We hebben allemaal wel een eigen agenda.
2: Ja,
0: je kan niet altijd samen dat liedje dan zingen, toch?
2: Nee, maar we hebben wel een versie dat als ik hem alleen zing... dan heb ik eventueel de versie met de vocalen van Danny.
0: Danny
2: en andersom heeft hij mij dan ook. En,
0: want je doet het dan wel. Dus als je moet optreden, dan zing je dat liedje wel gewoon.
1: Ja, natuurlijk. Ik heb hem weer. Ik
2: Ik ga morgen voor het eerst in mijn eentje zingen. Want ik had hem nog niet eerder in mijn eentje gezongen.
1: Oh.
2: Met het WK had ik hem niet gedaan. Maar
1: waarom niet?
2: Ja, ik was zo erg onder de...
1: Dat is een slechte promo.
2: Ja, weet ik. Maar ik had heel erg het idee dat mensen alleen maar WK-nummers wouden horen. Dus dat was mijn eerste keer eigenlijk tijdens een WK-wedstrijd. Dus toen raakte ik een beetje in paniek. Dus toen heb ik maar gewoon de hele tijd Cheerio gezongen.
0: Dus kan toch niet? Dit kan toch niet?
2: Ik ga het morgen het gelijk doen.
0: 6 keer per dag zingt hij dit liedje.
2: Ja, echt erg.
1: Was het maar 6 keer. Het is 8 keer.
0: Hij kan het niet meer horen.
1: Nee.
2: Ik ga het even inhalen. Ja, morgen doe ik hem 2 keer.
0: Voor de eerste keer.
1: Gelukkig.
2: Ik doe hem gelijk 2 keer.
0: Hoe is het verder, jongens? Zometeen praten we even verder over de single. We gaan ook even luisteren hoe het klinkt. Ja. Het is echt een leuk liedje geworden. En wat druk. Ben je bij de toppers geweest eigenlijk, Teddy?
1: Ik ben bij toppers geweest, ja, absoluut. Ja.
0: Hoe was het?
1: Ja, hartstikke leuk. Ik was vrijdag de hele avond. En normaal gesproken zie ik niet zo heel veel van de show. Want of ik moet zelf zingen, of ik... ben niet meer in staat om de hele show af te kijken. Maar ik heb nu netjes de hele show gekeken. Ook omdat ik wist dat ik eigenlijk alleen maar de vrijdagavond... echt de hele show kon zien. En het was hartstikke leuk. Weer fantastisch om te zien hoe dat weer ieder jaar helemaal los gaat.
0: Ja, want je hoefde dit jaar niet te zingen zelf.
1: Nee.
0: Vorig jaar was het met Bram volgens mij nog, toch?
1: Met Bram, ja.
0: Oh jeetje, mooi verhaal.
1: En toen zijn we ook gestopt meteen. Dat was ons hoogtepunt.
0: Ja, dat was in de hoogte.
1: Ja. Van winkel naar stadion. En bij het stadion zijn we nu echt gestopt. Ja.
0: Leuk. Mickey, jij druk?
2: Jawel. Morgen in Friesland optreden. En voor de rest, ik heb het wel druk, maar er mogen ook nog wel wat optredens bij komen.
0: Ja, misschien moet je beginnen met het liedje zingen. Zouden we wat in
1: even precies dat.
2: Wat? Ja, dat komt. Maar ik heb wel wat leuke dingen. Ook in augustus heb ik echt wel heel veel leuke dingetjes staan. En vandaag ook een videootje online gezet voor bij Thuishaven. Dus ik hoop dat daar lekker veel mensen op afkomen. Wat zei je?
0: Daar sta je te zingen.
1: Nee, ze gaat alleen feesten.
0: Ja, dat kan ook.
2: Nee, dan ga ik zingen. Dat is nog een leuke uitnodiging voor Danny. 29 augustus wil ik graag dat je met me meegaat. Lijkt mij heel erg leuk.
1: We gaan even Thuishaven bellen, kijken hoe het budget is. En dan,
0: die mogen ze verhogen meteen.
3: Nee, maar Thuishaven is wel heel leuk.
2: Ja, ook echt wel een groot podium. En, dus ja, ik ben met van alles druk, maar er mag van mij altijd nog meer optredens bij komen. Dus daar heb ik er nog lang niet genoeg van. Maar voor de rest gaat het wel gewoon druk en heel veel leuke reacties. En ja, er komen genoeg leuke dingen op mijn pad.
0: Ja, leuk. We gaan zo meteen ook even naar die single luisteren. Ik ben ook benieuwd, want ik zie jullie dus heel veel voorbij komen op TikTok. Ik wil even weten, ik word ook oud, hè? Ik ben 30
1: ik
0: jaar
1: ook,
0: geworden.
1: Hey, 30?
0: Als ik dan die TikTok-app open, het eerste wat ik zie is mezelf. Jong. Heel groot. Dat vind ik al verschrikkelijk.
2: Huh?
0: Van de onderkant, van de onderking, die
1: zo
0: camera.
1: Jong,
0: denk ik,
1: ook nog 30.
0: Dat is verschrikkelijk. Maar ik ben wel benieuwd, want het hoort erbij tegenwoordig. Hoe de social media-strategie is. Of Danny daar ook heel veel aan meedoet.
2: Zeker.
0: Weet hoe het werkt allemaal.
1: Ik weet echt hoe het allemaal werkt. Ja. Ik vind het wel veel.
0: Ja, dat is het ook. Maar het is wel
1: dus
0: belangrijk,
1: en daar,
0: denk ik.
1: En daar. En dat moet weer zo daar. En dat moet weer zo daar. En dat moet weer... Nou, ik vind het wel veel, ja.
0: Gaan we zo meteen even over hebben. Ja. Dames en heren, bij ons vandaag Danny en Mickey.
4: Hey yo, Big Wave. Tell them I come.

0: Het is Bauza bij NH met Magnetic. Het is de zomer van de NH. Het is vrijdag 26 juli. Bij ons zijn Mickey en Danny. Hoi, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nieuwe single met elkaar, samen gemaakt. We hadden het net over TikTok. Dat is best wel tegenwoordig ook een ding, hè? Dat hoort er echt gewoon bij. Als je dat niet doet, die social media, dan laat je heel veel liggen, denk ik.
1: Ja, dat is ook zo. Alleen bij TikTok merk je gewoon heel erg dat het heel veel is. Dus kijk, bij Instagram is het zeg maar, nou, 1 keer per dag is echt wel meer dan genoeg.
0: Dat je wat plaatst.
1: En 2, 3 keer in de week, zeg maar. Dan is iedereen op Instagram wel op je uitgekeken. Ja. En bij TikTok is het gewoon rammen. Ja. Gewoon alles maar wat je doet. Stel dat je mijn telefoon neerzet. Ja. Hup, even dat clipje opnemen samen. Hup, en online. Bam.
0: Want je kan ook niet voorspellen wat zoiets doet. Je moet net mazzel hebben dat het algoritme in dat moment. Dat kun je niet voorspellen, toch?
1: Nee. En als hij dan eenmaal valt in het algoritme, dan ben je ook meteen.
0: Dan ben je wel aan de beurt ook.
1: Nou, ik denk dat bij Yves natuurlijk. Ik denk dat dat het grootste voorbeeld in Nederland is.
0: Maar dat wil natuurlijk ook niet zeggen dat het niet binnen. Dat het bijvoorbeeld nu afgelopen 2 maanden niet lukt. Maar wel over 2 jaar met een single.
1: Dat is dus het gekke. Kijk, dat was natuurlijk met Yves ook met tussen de tijd. Die plaat was volgens mij al 1 jaar uit of zo. En toen gingen ineens. Saskia en de dochter die gingen dat samen opnemen. En dat ging ineens helemaal viraal. En toen pakte iedereen het nummer op. En toen kwam eigenlijk de rest van Nederland erachter dat Yves een hele goede zanger is. En dat hij al daarvoor ook hele goede platen had.
0: Want zoals dat liedje Zin in jou. Ja, ik stiekem.
1: Dat vind ik eigenlijk een grotere hit dan Terug in de Tijd. Ja, alleen dat was dan. Mensen bij ons kenden hem in Noord-Holland, zeg maar. En de Randstad. Alleen daardoor kwam hij er wel doorheen. En gingen mensen meer naar zijn muziek luisteren. En dachten allemaal, dat is.
2: Vind je dat een leuk aspect? Dat hele opnemen van die filmpjes? Wil je zeggen, artiesten toch?
0: Of is het gedoe?
3: Ja.
1: Soms is het gedoe.
3: Het is net al hoe lang je erover moet nadenken. Ja. Als wij nu straks klaar zijn en we maken even snel een domme TikTok in de zin van, het kost je niet echt heel veel moeite.
0: Nee, wat als je iets origineels bedenkt?
3: Is echt best leuk.
0: Wel bezig, denk ik.
3: Ja. Als je er te lang over moet nadenken, denk ik soms, dan ga ik heel erg twijfelen van, is dit wel leuk? Of is het een beetje cringe?
1: En het moet gewoon snel. Snel. Ja. De spanningsbogen is tegenwoordig max 30 seconden, denk ik.
3: Nou, ik denk dat
0: is dus ook zo, Dus je kan ook niet heel lange verhaal opleggen van, joh, je moet echt wel snel.
3: Als ik op TikTok zit, zit ik altijd op die versnellings.
0: Dat houdt in als je dus op een filmpje zit, dat je het iets kan doordrukken, dat hij sneller voorbij komt.
3: Ja, dus hij gaat altijd met een snelheid keer 2.
0: Ja, maar is het altijd. Dat doe je zelf dus ook. Dus eigenlijk zijn we heel ongeduldig dan.
1: Dat maar zij is wel
3: echt heel erg.
0: Ja, hij is wel heel erg ongeduldig.
2: Nou, maar dat is
3: geen geduld. Hoe oud ben jij? 24.
2: Jij?
1: 38.
2: Maar hoe zijn jullie samengekomen dan?
1: Ja.
0: Dat is een verhaal, ga maar even zitten.
2: Ja, ik ben benieuwd.
1: Nou, heb je even.
2: Ik ben ineens
0: gebeld.
1: Nou ja, er werd aangebeld. Ben je dochter? Nee.
0: Nee. Het is wel weer.
3: Het zou wel kunnen.
0: We hebben een tijdje geleden.
1: Het had gekund.
0: Hadden we Mickey, een tijdje geleden hadden wij Mickey hier. En toen zei Mickey tegen ons, ik ga nog een duet opnemen.
3: Oh, ja.
0: En dat is met een D. En het eerste wat wij zeiden was volgens mij al met Danny. Met Danny Vrootje.
3: Nee, jullie hebben Danny's naam niet benoemd. Jullie dachten volgens mij heel veel.
0: Dave Dekker hadden we genoemd.
3: Dave Dekker, Danilo, Delano. Jullie hadden alle.
2: Delano Dunker dacht
3: deze eigenlijk. Ja, maar Danny was er gewoon niet in voorgekomen. En toen dacht ik, oké, nu ga ik weg. Want ik wil het ook niet verklappen.
0: Er komt er nog eentje aan. Ja,
3: en ik kan me volgens mij nog herinneren dat jullie zijn naam niet gezegd hadden.
0: Oh, dat zou nou, misschien hebben wij dat niet gezegd.
2: Kan ik me niet voorstellen.
0: Nee, ik ook.
1: Nou, dat kan ik me niet. Nou, ik vind het heel raar. En jammer ook.
3: Zou je jou gewoon helemaal vergeten? Ja, of misschien wel. En misschien kan ik me niet goed herinneren. Maar ik dacht echt dat ik wegging. Met zoiets van, oh, ze weten het gewoon echt niet.
2: Oh, maar hoe is het dan? Hoe is het ooit samengekomen?
1: Nou, leg jij het maar uit.
3: We hadden allebei een schrijverskamp bij Wisseloord. En ik was toen eigenlijk bezig met knipperlicht voor mezelf.
0: Ja, want Wisseloord, even zeggen, dat is wel studio, de studio, hè?
3: Ja, de studio. Dat zijn alle
0: grote namen,
3: artiesten geweest. En toen was ik dus een beetje aan het schrijven en een beetje het onderwerp aan het bespreken met Diggy Dex en Sam van Roosendaal of Roosendaal. Ik weet even niet uit mijn hoofd, maar in ieder geval Sam en Diggy Dex. En toen op een gegeven moment wist ik dat Danny in die andere studio zat. En toen ging het er even over van, moet Danny ook niet op deze plaat? En toen heb ik hem volgens mij gewoon opgehaald uit de studio.
0: Oh ja? Je bent gewoon weggetrokken daar.
1: Ik was letterlijk een hele andere demo aan het inzingen.
0: Ja.
1: En toen stond zij inderdaad ineens.
0: Hallo.
1: Van hallo, opa, kan je even komen?
2: Opa, ja.
1: En het lijkt me heel leuk als jij op deze plaat komt.
0: Ja, zo leuk ik, dat ik nog één keer live heb gezongen.
1: Dus ik naar boven. En zo gedaan. We hebben hem ingezongen. En volgens mij was hij een maand later was hij klaar.
3: Ja, was wel snel klaar. Ja.
2: Vind ik wel stoer van je.
3: Ja.
0: Maar was het oorspronkelijk ook een duet? Was het ook een duet in het begin?
3: De tweede verse is volgens mij wel pas afgemaakt. Toen wel de keuze erbij was gekomen dat Danny meedeed. Maar de eerste verse hadden we. En toen zeiden we van, hier moet Danny gewoon op. En toen heb ik hem opgehaald. En Nina, die mijn management ook doet, die zei ook van, dit is echt een plaat voor jou en Danny. Toen dacht ik, oké, nou nu heb ik ook gewoon een soort van toestemming om hem mee te trekken. Dus toen zei ik, kom maar mee.
0: Het liedje heet Knipperlicht.
3: Ja.
0: Even kort, waar gaat het over? Ja, ik kan wel bedenken, denk ik. Niet over een richtingaanwijzing, denk ik.
1: Nou, ik vertel het maar.
3: Over de knipperlichtrelatie tussen vader en dochter. Dat we wel elkaar niet zien. Oh,
0: tussen vader en dochter.
3: Spannender hier, hoor.
1: Het wordt een heel raar verhaal.
3: Zo. Nee, je kan het als alles zien. Het is niet alleen relaties. Niet alleen liefdesrelaties. Nee, het gaat in dit geval wel over een liefdesrelatie. Maar ik denk dat misschien mensen ook wel hun eigen dingetje erin kunnen vinden. Maar in ieder geval dat je elkaar wel en niet ziet een beetje.
0: Je kan het een beetje zelf invullen eigenlijk. Dat komt
3: En voor mij ging het er gewoon over in mijn datingleven op dat moment dat ik een beetje aan en uit was met iemand. Of dat het überhaupt nooit aan was geweest. Of ja, gewoon eigenlijk een beetje het single leven en dat het daten gewoon niet helemaal van een leien dakje ging.
1: Gewoon eigenlijk wat een 24-jarige hoort.
3: Ja.
0: Hoe ben jij er dan terecht gekomen als 38-jarige op die single?
1: Hoe ik hierop terecht ben gekomen.
0: Met zo'n datingsleven. Ik bedoel, jij bent natuurlijk al helemaal voorzien. Jij bent geen knipperlicht meer.
1: Nee, gelukkig niet. Zeg maar niet aan denken.
0: Maar zo lekker dat je het van een afstand kan bekijken. Hoe
1: wat een ellende zeg. Oh, en dan moest je die weer vertellen dat het niks werd. En dan moest je.
0: Zullen wij gewoon gaan luisteren?
1: Ik weet niet. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om op die track te zitten.
0: Ja, is
1: het.
0: Het
1: is gewoon een hele goede plaat.
0: Okay.
1: En zelfs met mijn 38 jaar, met al mijn ervaring, kan ik juist goed dit meezingen.
0: Vind ik het mooi.
3: Maar heb jij ooit een knipperlichtrelatie gehad?
1: Nee. Nee, niet
0: was wel heel snel gehad.
1: Bij mij was het altijd gewoon of rood of groen.
0: Ja, oh, dat
1: was geen oranje.
0: Er was ook geen middenweg in. Nee. Oké. We gaan gewoon even luisteren naar de single. Want het is echt leuk geworden. Danny Vrogen en Mickey van Wijk bij NH. Ze zitten bij ons, maar je hoort nu ook de nieuwe single. Dit is Knipperlicht.

0: Ja, leuk is deze geworden, zeg. Ze zitten bij ons, Danny Vroger, Mickey van Wijk, Knipperlicht. Ach, hij is echt heel leuk geworden, jongens. Echt een goede plaats, ja.
1: Dankjewel, zeg het
0: 38
1: goed,
0: jaar
1: zeg
0: en dan ben je oud, hoor ik dit. Ja, dat is toch verschrikkelijk.
2: Nou, dit was echt onvoorstelbaar.
0: Mickey geeft ons de schuld. Die zegt, jullie zeggen allemaal dat hij oud is. Dat hebben we nooit gezegd.
3: We leven in een wereld dat 38 oud is.
0: Nou, nee. Nee hoor, ik sta aan de andere kant van het spectrum.
2: Maar jij bent pas 30, dus dat is ook weer, weet je...
0: Maar ik vind 38 niet oud.
4: Nee, ik neem het terug. Ik neem het terug.
3: Ik stap je wel. Toen ik 24 was, vond ik dat ook heel...
4: Ik vind mezelf al oud. Ik denk van jeetje, de tijd gaat zo snel.
0: Oh, Jolanda wil ook wat zeggen. Audrey wil wat zeggen.
4: Jongens, waar hebben jullie het over?
2: Dan krijg je hem weer, hoor.
0: Ja, Jolanda
2: begint pas bij 40.
0: Jolanda,
4: ik word 60 dit jaar.
2: Dat zou je niet zeggen.
4: Het is toch gewoon, ik bedoel, je bent toch zo oud.
0: 65.
4: Dat vind ik ook. Ik voel me 80.
0: Jolanda krijgt bijna AOW. Het is een
2: oh jee, jongens.
0: Is goed, jullie zitten gezellig nog tot 5 uur bij. We gaan zo meteen een spel spelen.
4: Dat
0: is ook leuk. Ja, met de luisteraars.
4: Ik dacht met ons.
0: Ja, jullie mogen wel meedoen.
4: Ik ben niet zo heel goed in spelletjes, maar
0: des te leuker het wordt. Des te leuker het wordt. Jolanda, het is ondertussen 4:30, hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
5: Een watergevecht.
0: Kort maar krachtig. Beter dan die halve aap, zo weet je. En ook zo meteen Miley Cyrus.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer... zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod... en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne. En laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive... en doe mee met deze zomerse actie.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5... ter waarde van €600 bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot

0: meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ik ben Ronald uit Spierijk.
4: Ik ben Kees uit de kaasstad van Noord-Holland.
5: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
6: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is ondertussen 3 minuten over 4:30. Momenteel in Hilversum is het 35 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De politie en andere hulpdiensten in Amsterdam waren vanaf 11 uur vanmorgen bezig met een verwarde vrouw. Ze zat in een woning in de wijk Holendrecht. Wat ze precies deed is niet bekendgemaakt. Maar het was wel serieus, want er waren zelfs agenten op het dak van de woning. Rond 3:30 is het gelukt om de vrouw veilig uit huis te krijgen en is ze overgedragen aan een zorgteam. Een fietser is vanmorgen gewond geraakt toen hij geschept werd door een vrachtwagen op de N512. De man wilde bij Egmond aan de Hoef de weg oversteken op een plek waar fietsers geen voorrang hebben op snelverkeer. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Even terug naar het WK voetbal. Want bondscoach Ronald Koeman en spits Brian Brobbey waren na de gewonnen wedstrijd van vannacht alweer bezig met de volgende wedstrijd tegen Marokko.
10: Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. Met een rechtsback die op alle posities aanvallend kan spelen. Dus we zullen daarop heel goed moeten voorbereiden.
11: Ik denk dat het een zware pot wordt. Maar ja, ze hebben een hele goede team. Goede individuele spelers ook. Dus een goede pot.
9: Nou, Nederland dus door, hè, die staat eerste. Ja, Curaçao is gisteravond uitgeschakeld op het WK. Maar het hele eiland is wel heel trots op de spelers. Gaan we naar Artis, want daar is vanmiddag een rode varie ontsnapt. Als je niet weet wat dat is, dat is een half aap uit de familie van de makies. Het dier zit hoog in een boom bij het Johanna Termheulenplein in Amsterdam. Of hij zat daar. Dat is vlak bij de dierentuin. Politie en een team van Artis die waren druk bezig om het dier te vangen. Met een pijltje is die uiteindelijk verdoofd. En toen viel die gewoon uit de boom in de armen van de verzorgers. En die hebben hem weer teruggebracht naar zijn verblijf. Gaan we naar een watergevecht, want dat is natuurlijk wel heel leuk, hè, met dit weer in de tuin, op het schoolplein of met een hele grote supersoker op een groot terrein ergens in een wijk, toch?
8: Nou ja, ik deed het vroeger ook wel op school inderdaad. Dat je zo'n dag had dat je, dan mocht je waterpistolen meenemen. Of, ja, dat bijvoorbeeld, ja.
9: Ja, hartstikke leuk, toch?
12: Ja. Mag dat nog?
9: Nou, dat mag niet meer. Dat wordt niet meer gedaan, maar goed, dat was wel heel erg leuk.
8: Vroeger werd die helemaal uitgerold.
9: Maar gisteravond liep zo'n watergevecht, niet bij ons, maar in Brabant, helemaal uit de hand. Oh, tientallen mensen die meededen aan het waterballet, die gingen uiteindelijk met elkaar op de vuist. Ja, er waren zelfs messen getrokken, waardoor twee mannen gewond raakten. Ja.
12: Wat steeds erger.
9: Ja, het is echt niet normaal. Ondertussen zijn er wel twee verdachten aangehouden, waardoor het watergevecht nou precies uit de hand is gelopen.
8: Ik kon me nog wel wat herinneren van vroeger, maar dat het zo naartoe ging, dat weet ik niet meer.
9: Vertel eens, wat deed jij dan allemaal?
8: Ja, het is zo'n watergevecht, de brandslang. Ja. Misschien hadden ze beter de brandslang kunnen pakken.
9: Ja, dan hadden ze mensen gewoon onver kunnen.
8: Dan was een brandje
9: geblust.
12: Ik heb ooit als kind die supersoker, die moest je oppompen.
9: Ja? Ja.
12: En die had ik van een buurmeisje gekregen, maar die was dus al een halve uur aan het pompen geweest. En ik was ook aan het pompen. Dus die straal was zo hard. En toen was er een veel te oude jongen die mij ook pestte.
8: Veel te oude jongen.
12: Ik kwam bij de supersoker en dacht ik, oh, even een pistraaltje. Maar die kwam keihard op die jongen. Nou, ik heb het geweten.
9: Ja, nou ja, goed.
12: Oh.
9: Ja, nou, ik zou zeggen, ga niet echt op de vuist. Maar een beetje een watergevecht moet toch kunnen?
8: Is altijd
9: leuk. Ja, toch? Ja. Kom op. Nou, meer nieuws vind je natuurlijk bij ons in de app of op nhnieuws.nl.
8: Dankjewel, Jolanda. Het weer dan met Jan. Jan, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Nick.
8: Hoi.
13: Het is vanmiddag zonnig en heet. Op de meeste plaatsen komt de temperatuur op 34 tot 35 graden uit. Lokaal zelfs nog wat hoger. En bovendien is de luchtvochtigheid hoog, waardoor het klam benauwd aanvoelt. Later in de middag komt er iets meer wind uit het westen en zien we de temperatuur wat zakken. Ook vanavond blijft het nog tropisch warm. In de nacht is er kans op een enkele onweersbui. Morgen droog, zonnig en opnieuw zeer warm met temperaturen boven 30 graden. Later op de dag langs.

0: Cyrus met Flowers bij NH. Gaat er nog een bitterballetje in, Danny? Toch wel?
1: Frikandel, jongen.
0: Oh, frikandel, zo goed. Ah. Zijn we goed in spelletjes spelen? Spelen jullie wel spelletjes thuis,
1: ja,
0: eigenlijk?
1: Ja.
2: Ik niet echt.
0: Je bent nog steeds niet gevonden, zeker?
1: Nee.
0: Je zei net ook, tel maar tot 10. Zitten nog steeds te zoeken.
3: Ja, maar jouw familie bestaat uit 19 mensen.
0: Ja, heel groot.
1: Ja, 17, hè? Volgens 17. Mij. Ja.
0: Maar is het wel meer? Dan ook een kaartspel of zo? Kaarten of iets?
1: Ja, 18 jaar vinden we leuk.
0: Ja.
1: Dat doen we wel heel veel. Ja, dat eigenlijk.
0: En Mickey?
2: Nee, als kind kon ik niet tegen mij verlies. Misschien nog steeds niet. Dus ik ben echt huilend aan tafel weggegaan. En ja, dat was eigenlijk geen succes. Maar ik had een keer deze week Uno gekocht.
0: Oh, dat is
2: en tot nu toe heb ik nog niemand gevonden die het met mij wil spelen.
0: Maar is dat omdat ze nou bang zijn dat jij niet tegen je verlies kan? En dat
2: nee, ik was vanochtend even met wat vrienden. En zei, zullen we Uno spelen? En zeiden ze allemaal, nee, nu nog niet. Dus ik probeer over mijn, dat ik niet tegen mijn verlies kan, daar probeer ik overheen te komen. Maar tot nu toe
0: wil niemand met je spelen.
2: Wil nog niemand met mij een spel spelen.
3: Hoe zou dat nou komen?
0: Ja. Jullie mogen een beetje aan de zijlijn zijn, maar we gaan een spel spelen met de luisteraar. Het gaat erom, uitgekookt en uitgekleed. Ja, het is makkelijker dan dat het klinkt. Je mag gewoon je kleren aanhouden. We hebben namelijk een liedje helemaal uitgekleed. Dus je hoort wel bepaalde instrumenten. En aan jou dan de belangrijke taak om op te lossen. Wat zoeken wij? Welk liedje zijn wij naar op zoek? 088-850-51-52. Dan win je. Wat hebben we in de prijzenpot zitten?
3: €50 uit te geven bij Pluto Sport.
0: Hartstikke. En mag alles kiezen wat je wil, hè?
3: Zeker. Leuke sokje, leuk onderbroekje.
0: Sokken met het weer. Slippers hebben ze ook, hè?
3: Ja, slipper.
4: Sokje op sokje. Onderbroekje.
1: Nou ja, tegenwoordig kom je met €50 niet verder. Dus. Nou,
0: heb je één sok?
3: Dat was echt een sok.
1: Alleen een linker.
0: Eén sok, een kerstsok. Oké, dit is... let goed op, want dit is het fragment. Krijg je één keer te horen.

0: nu moet je weten wat het is.
1: Heb ik nu 50 euro gewonnen?
2: Moet ik het ook weten?
0: Nee, ja, dat hoeft niet. Maar het is wel handig voor jou. Nee, we moeten nu even
2: stil.
0: Maar
2: ik kan
0: het niks zeggen. Maar het is wel handig als jij het weet, Maarten. Want iedereen belt jou straks.
2: Geen idee.
1: Ja, sms mij even het antwoord terug. En dan wil ik gewoon 25 euro van de 50.
2: Van Boniem.
0: Nee, het is geen september van Boniem. Die kunnen we al wegstrepen. 088 850 51 52.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Samen met Welter bij NH met de Leeuw komt er
1: uitgekookt en uitgekleed.
0: Nou, we hebben een heel liedje in de mixer gegooid. Dat liedje is helemaal uitgekleed. Aan jou de belangrijke taak om dit op te lossen. We hebben aan de telefoon Maarten. Wie hangt er?
2: Rolina.
0: Rolina, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, zullen we eerst nog even één keer luisteren voordat we zeggen wat het is?
3: Ja, dat mag.
0: Oké, daar komt-ie.

0: Wordt wel eentonig op een gegeven moment, hè? Dus dit is de vierde terug. Rolina, vertel, wist je het meteen?
1: Ja, ik wist het meteen.
0: Direct. Ja, hartstikke goed! Hoppatee. 50 euro verdiend, dat is lekker, hè?
1: Ja, netjes.
0: Ja, toch? Nou, zeg dat wel. Maarten, waar mag ze die besteden?
2: Bij Pluto Sport, 50 euro.
1: Ja, nou, daar gaan we heen.
0: Nou, lekker enthousiast, Rolina. Weet je wat je wil hebben?
1: Oh, er is genoeg te krijgen.
0: Ja, dat ben ik ook wel. Maar alles is, dat komt helemaal goed met jou.
1: Daarom.
0: Oké, zullen we het liedje ook even draaien dan?
1: Ja, graag.
0: Nou, ga ik voor je regelen. Goed, Rolina.
1: Ja,
0: fijne dag, hè? En fijn weekend.
1: Ja, en denk erom, niet smelten daar, hè?
0: Ja, denk je wel.

0: Tot de Bee Gees bij je en haar met Stayin' Alive. Ja, jij wist het, hè, Danny?
1: Ja.
0: Je zei het eigenlijk direct.
1: Ja.
0: Het is Stayin'
2: Alive. Niet zo heel moeilijk.
0: En Mickey kende het wel, alleen die wist dan niet wat de artiest was. Snap ik wel, want het is ook niet...
1: Ja, ja,
0: het is,
1: oude mensen weten dat gelijk.
0: Ja, we zijn ook oud. Ja, we weten het direct, ja. Deze single loopt dus, die gaat goed. Staat er nog meer op de planning? Is er nog iets waar jullie mee bezig zijn?
1: Ik heb nu weer twee nieuwe platen alweer liggen waar ik een keuze uit moet maken. En Mick heeft volgens mij ook twee platen waar ze nog een keuze uit moet maken.
0: Hoe gaat zoiets? Ja. Dus je maakt twee liedjes eigenlijk en dan moet je kiezen wat je wil doen.
1: Ik maak er wel meer. Ik zit maandag ook weer in de studio. Ja. En misschien komt daar wel weer een klapper uit. Ik denk, die moet al
0: zijn. Maar er zijn dan vooral allemaal demo's. En als je denkt, dit wordt wel wat. En dan we kunnen ook weken blijven of maanden of jaren blijven liggen op de plank.
1: Zeker, ik heb sommige liedjes heb ik op de plank liggen waarvan ik weet dat ik ze ooit een keer ga uitbrengen.
0: Ja.
1: Maar wel wacht op het juiste moment.
3: Schrijven jullie ook veel zelf of niet? Ja?
1: Ja, alles? Ja. Deze dan toevallig niet, omdat zij mij naar boven riep. Maar de rest daarvoor wel allemaal.
3: Oké.
4: Ja.
1: Ja. Ja.
4: Ik ook wel. Ja? Ik schrijf altijd wel mee.
0: Ja, dit moet je best wel... Ik bedoel, als je heel veel liedjes maakt, heel veel demo's... Ja. Kan ik me voorstellen dat het gaat misschien wel eens af en toe op elkaar lijken... of dat je denkt, dit lijkt wel heel erg op de teksten... die ik gebruikte bijvoorbeeld bij een ander liedje.
1: Ja.
0: Is het ook wel eens dat je een liedje doorschuift? Dat je denkt, van dit heb ik nu geschreven... maar ik vind het meer passen bij iemand anders?
1: Ja hoor. Ik zou dat fantastisch vinden als ik een liedje schrijf... en
0: dat je denkt, dit is
1: een succes mee.
0: Voor Yves bijvoorbeeld, dat je denkt, dit kan ik zingen... maar als Yves het zingt...
1: Ja, maar dat lijkt me fantastisch. Tuurlijk, is toch alleen maar mooi? En ik heb wel vaker gewoon nummers doorgegeven ook, hoor. Dat ik gewoon dacht van, echt een heel goed liedje, maar gewoon niet voor mij. Ja.
0: Nee, dat kan. Het is niet erg natuurlijk ook. Hè. Nee. Goed dat je het wel kan schrijven. Ik bedoel, heel creatief proces, denk ik. Ja.
1: Ja.
0: Ik vond het leuk dat jullie er waren.
1: Nou, dankjewel.
4: Dankjewel.
0: We vliegen eigenlijk wat dat betreft wel voorbij.
1: Ja, wij vonden het ook hartstikke leuk. Ja.
3: Gelukkig.
0: Gelukkig. Bitterballen, alles
4: lekker,
0: is
4: op.
0: Alles is
1: leeg. Dan kan ik ook namelijk gewoon een biertje nemen. Oh, ja.
0: Je bent altijd welkom. Jullie zijn allebei altijd welkom.
3: Danny, jij gaat nog optreden. Twee bruiloften heb je.
1: Ja.
3: Wat ga je dan zingen?
4: Een beetje raar misschien om Knipperlicht te gaan zingen.
3: Ja,
0: of het laatste rondje kan ook.
1: Maar je weet het niet. Misschien zijn ze wel op zo'n... manier bij elkaar gekomen. Dat kan. Is heel toepasselijk.
0: Ja. Oh, dat kan natuurlijk.
1: Ze zijn al 4 keer uit elkaar geweest. En nu hebben ze toch besloten, laten we dan maar gaan trouwen. Weet je wel?
4: Nee, dat klopt.
1: Ja, je weet het nooit.
0: Zou het kunnen zijn.
1: Ja.
0: Oké, dus jij hebt vanavond nog twee trouwerijen.
1: Ja.
0: Buiten, binnen?
1: Ja, geen idee. Die een is volgens mij binnen. En die andere heb ik even op Google Maps gekeken. Dat lijkt een buitenlocatie te zijn.
0: Nou, het wordt wel één groot feest, toch? Ik bedoel, die mensen hebben de dag van hun leven.
1: Nou, ik vermaak me sowieso op.
4: Jij kan goed tegen de hitte, dus dat
1: ik kan
4: goed.
1: Heel goed tegen de hitte, ja.
0: Mickey, jij vanavond ook op pad?
4: Ik morgenmiddag.
0: Oké.
4: Okay. Ja,
0: ga je dan voor de eerste keer dat duet een keer zingen? Zonder dat Danny erbij is.
1: Ja, live.
4: Ik ga het morgen zingen, jongens. Jullie gaan een video verwijzen.
0: Heel
4: ja.
0: Jongens, hou ze in de gaten. Overal te streamen ook gewoon in Knipperlicht op Spotify. Teaser, wat heb je allemaal?
1: Apple
0: Music, iTunes,
1: alles.
0: Op het thee. Dankjewel, jongens.
1: Nee, jullie bedankt.
4: Jullie bedankt.
0: Zometeen bij ons, de Jacksons. Niet in de studio, maar wel op de radio. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the
5: boogie. Tekst en uitleg.
6: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen... gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeetmeliedjes en een hete vertaalplaat.
5: Zondag van 10 tot 12.
6: Tekst
5: en uitleg.
7: Met Jos Heremans.
8: Bij NH. Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum.
2: De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
11: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
12: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
13: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
14: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
15: Ik ben Leni en ik kom uit Ierlepedam. Je zal er maar wonen.
16: Thuis in heel
0: Het is 1:05. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. De patiënten van de geriatrische afdeling van het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp zijn naar een andere plek verhuisd. Het was te warm voor de ouderen. De politie in Amsterdam was vanaf 11 uur vanmorgen bezig met een verwarde vrouw. Rond 3:30 is ze veilig uit huis gehaald en overgedragen aan een zorgteam. En een fietser is vanmorgen gewond geraakt doordat hij werd geschept op een vrachtwagen, door een vrachtwagen op de N512 bij Egmond aan de Hoef. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
19: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl. Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
16: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
21: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
21: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
24: Jij en ik.
25: Nick Velderman.

0: Ben Haan met Blame It on the Boogie. Het is 5:10. Kunnen we ondertussen even lekker zuchten? Want het weekend staat voor de deur. Hè? De week is weer voorbij.
1: Zeker, ja.
0: Lekker toch even op te doen.
1: Heerlijk.
0: Ja. Het kan wel een opgave zijn als je zo meteen thuis komt dat het warm is. Hebben we tips om het een beetje koel te houden in huis? Doe je wat, Jolanda?
1: Alles uit.
2: Oh. Nou ja, ik had het jullie misschien al een keer een beetje... Maar ik heb dus het idee gekregen. Gaat het helpen om kerstliedjes te luisteren? Krijg je het dan kouder?
0: Als je dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag. Dus als wij nu bijvoorbeeld Wham! Last Christmas of zo zouden
2: opzetten. Ja, dat je dan, omdat het normaal in een omgeving is... dat het altijd wat koeler is. Dus ik denk, kunnen we niet even de proef op de som nemen? Gaan we het nu kouder krijgen?
0: Ja, daar ben ik wel. Zullen we gewoon even... Ja, ik weet wel dat ik veel mensen boos ga maken als ze dit gaan doen.
2: Ja, heel kort, hè? Heel kort.
0: Ja, even een stukje dan, toch?
2: Ja.
1: Okay. Nee, gewoon de hele plaat, toch?
0: Ja, ja, heel veel. Denk je dat dit zou helpen, dus?
1: Oh ja, gezellig.
2: Ja, heerlijk. Ja, maar jij bent helemaal van de kerst.
0: Dus ja, ja. Ik ben bijna zelf een kerstbal. Ja. Nou, even een stukje dan. Dan gaan we even kijken of het echt werkt, hè?
2: Ja, en dan dat mensen hem even kunnen bellen of appen van... ja, het werkt of het werkt niet.
0: Oké, okay, nou, bel maar even in dan, hè? Ja. 088-58-51-52. Oh, I can't wait to see those faces. Nee, sorry, ik ga er toch mee stoppen. Dit is te. Kunnen we niet doen.
2: Nee,
0: mussen vallen dood van het dak. Nee, mussen vallen dood van het dak. Hier zitten mensen helemaal niet op te wachten.
2: Ik wilde net mijn sjaal omdoen.
1: Ja, ik vond het helemaal leuk.
0: Hier zitten mensen niet op te wachten.
2: Oké.
0: Je mag alsnog laten weten wat je ervan vindt, hè. 088-850-152. Ik heb het even aangevoeld. Ja? Maar ik voel nou niet...
2: Ja, weet het. Nee. En jij, Maarten?
1: Ik vond het helemaal leuk.
2: Ja, toch?
1: Ik zat er helemaal in.
0: Jij zat... Ik zag jou al in je hoofd die hele grote boog op zetten.
1: Ja, maar dit is echt wel mijn muziek, moet ik heel eerlijk
0: zeggen. Ja, snap ik ook. Maar komt dat omdat je het bijna nooit hoort?
1: Nee, ik hou gewoon van kerst. Ja, maakt me niet uit of het nou februari of juli is. Ik vind een kerst.
0: Maar kreeg je het cooler? Dan ging het echt om.
1: Ik krijg sowieso heet van nou.
0: Ja, snap ik. Laten we dan maar even de zomer openen en het weekend met een lekker zomerhitje. Plaiti, hoor.

0: af. We hadden het net even over kerstmuziek. Doet dat wat met je gevoel? Koel je af? Als je kerstmuziek hoort tijdens de zomer, tenminste als het 36 graden is. Wat kwamen er wat reacties binnen?
1: Nou, mensen, wel leuk. Mensen hebben Jolanda heel hoog zitten, is me vooral verteld. Ja. Maar ze zeiden, dit gaat wel heel ver.
0: Oh jee. Ja, dan kunnen we eigenlijk wel een beetje de conclusie, denk ik, al trekken. Ben ik blij dat ik 6 minuten lang Chris Ria dan gedraaid
2: heb. Ja, maar toch heb ik inmiddels koude handen, hè?
0: Oh ja, ja. Ja, dat komt omdat je bang bent voor het vervolg, wat er nu gaat gebeuren, weet je.
2: Nee, dat zal het zijn.
0: Oké, kunnen we dit even afsluiten? Zetten we dit weer in de koelkast? Hè? Lekker waar het koud is, hè? Komt hij eruit als het straks weer kerst is? De Chris, ja, hoor je hem zat, hè?
1: Heerlijk.
0: Hebben wij een boodschap in huis? Hebben we, tuurlijk. Iedereen heeft dat. Nou ben ik echt wel een fanatiek fan van aanmerken. Als ik bijvoorbeeld wat heb, bijvoorbeeld chips, vind ik bijvoorbeeld van Lees, dat hou ik van.
1: Ja.
0: Repen van chocola, Mars, Milka, Bounty, ik moet al die aanmerken hebben.
1: Okay.
0: Maar er zijn bepaalde dingen waarvan ik denk, dat kan prima, als een B-merk. Zo heb je bijvoorbeeld een Snelle Jelle. Dat is het originele merk. Dat is gewoon een soort ontbijtkoek.
1: Ontbijtkoek.
0: Ja. Die heb je dus bij een andere winkel, heet het Vlugge Jaapie.
1: Vlugge Jaapie.
0: Oh. Maar het is hetzelfde. Dus je hebt Snelle Jelle, Vlugge Jaapie, en dat is prima.
1: Ja.
0: Het eet als B-merk.
1: Ja.
0: Dat is helemaal goed. Heb ik nog een voorbeeld? Ik had nog een voorbeeld.
1: Had jij niet over de raketijsjes?
0: Oh ja, raket. Toevallig kwam iemand vandaag ons lekker een ijsje brengen. Onze eindredacteur kwam een ijsje brengen.
1: Ja.
0: Nou, je hebt het bekende raketje.
1: Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Dat is, iedereen kent, weet hoe dat ding eruit ziet. Maar je hebt ook van een B-merk, is de naam een ruimtereis.
1: Ruimtereis.
0: Ruimtereis. Dus je hebt het raketje en die andere heet ruimtereis.
1: Ja.
0: Nou, die vind ik wat minder. Heb je dus heel veel dingen.
1: Wacht even, stop. Die vind ik wat minder. Een raketje is een raketje.
0: Nee, ja, dat is van stil.
1: Nee, dat zit echt tussen die oortjes van je. Daar kun je niks mis aan doen. Okay. Raketje is een raketje.
0: Raketje is een raketje. Ruimtereis is een ruimtereis.
1: Ja, dat is ook gewoon lekker, toch?
0: Jolanda, heb jij een B-merk waarvan je zegt van, oh, dat vind ik nou wel lekker? Het is heel erg stil. We zitten op de radio, hè, Jolanda?
2: Ja, nee, ik zit heel hard na te denken. En toen dacht ik, nee. Nou, nee.
0: Geen B-merk? Jij, Maarten?
1: Ik ben heel lang student geweest. En ik heb ook heel lang hier gewerkt. Met het inkomen van een student. En ik shopte zeg maar met mijn ogen zeg maar op de vloer. Dus ik keek alleen maar naar beneden. Dat was zeg maar mijn.
0: Oh ja, omdat de B-merken vaak beneden onderin zitten. Vroeger had je toch ook de Euroshopper. Was dat
1: Euroshopper ben ik gek op. Ja, maar het is gewoon bullshit. Want het is gewoon hetzelfde. Waarschijnlijk wordt het in dezelfde fabriek gemaakt.
0: Niet eens.
2: Wacht even. Er zijn natuurlijk heel veel dingen.
1: Houd toch op.
0: Ik proef verschil, Maarten.
2: Ik neem nou het rozijnen. Ja? Nou, je kunt mij niet wijsmaken dat de dure merk rozijnen, dat anders smaakt voor in je appeltaart.
0: Nee,
2: dat ben ik niet. Ja,
1: maar dan zijn wij toch met elkaar eens.
0: Maar ik vind dat dus niet. Bijvoorbeeld de café pindakaas vind ik toch echt lekker. Dat huiswerk.
2: Nee, dat vind ik niet. Sorry.
1: Dat zit tussen die oortjes van je.
0: Nee, oké. Okay. We hebben hier duidelijk twee teams. Nou, de vraag is een beetje, hoe is dat bij jou thuis? 088 850 51 52. 088 850 51 52. En ik wil ook graag voorbeelden dan, hè? Dus ook wat je dan koopt als B-merk. Goed zo, jongens.
1: Ja,
0: liedje draaien.
2: Nou, volgens mij ben je gewoon een beetje verwend.
0: Verwend?
2: Ja,
1: met dat salaris van hem snap ik het ook wel.
0: Voorstellen. Ja. Normale mensen krijgen een klein boodschap. Bij mij komt die hele vrachtwagen van de Albert Heijn. Simon Loos heeft dat ding, toch? Simon Loos is dat, hè? Ja.

0: Shakira samen met Burna Boy bij NH Die Die. Het is ook wel het liedje voor het WK. Ze zat van de week ook in het stadion, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, heel verbaasd. Ja. Ze zat in het stadion, ja. Ze was een beetje kijken bij een wedstrijd, denk ik, waar ze zelf vandaan komt.
1: Colombia.
0: Ja, ik denk dat ze daar aan het kijken was. Het ging in ieder geval goed. Ze deed het goed. Tenminste, ze zat te kijken. Ze kon goed kijken, ik zo zeg. En Jolanda, het is bijna 17:30 hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Ik blijf even bij het voetbal, want de KNVB wil competities gaan samenvoegen.
0: De KNVB?
1: De KNVB.
0: Oh ja, ik dacht al. Dat snel veranderen zo, hè.
1: De KNVB.
0: Nee, even duidelijk, hè. En Ingrid, hoor je ook zo? De KNB, de koninklijke Nederlandse bonte bal, weet ik niet.
2: Landbouw vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Ik ben Joelle en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Sarah uit Bergen.
10: Hallo mensen van de radio, dit is Mireille uit Bussum. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 17:30 momenteel. In Groet is het 34 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie en andere hulpdiensten in Amsterdam waren vanaf 11 uur vanmorgen bezig met een verwarde vrouw. Ze zat in een woning in de wijk Holendrecht. Wat ze precies deed is niet bekendgemaakt, maar dat het serieus was bleek uit het feit dat er zelfs agenten op het dak van de woning stonden. Rond 15:30 is het gelukt om de vrouw veilig uit het huis te krijgen en is ze overgedragen aan een zorgteam. Het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid heeft de afdeling geriatrie verplaatst vanwege de hitte. Het gebouw Zuiderpoort werd te warm voor de oudere patiënten. De afdeling blijft de hele zomer op de koelere locatie. Ouderen zijn extra kwetsbaar voor extreme hitte, omdat hun lichaam warmte minder goed kwijt kan. Er zijn geen patiënten van de geriatrische afdeling die door de hitte onwel zijn geworden. Een fietser is vanmorgen gewond geraakt toen hij geschept werd door een vrachtwagen op de N512. De man wilde bij Egmond aan de Hoef de weg oversteken op een plek waar fietsers geen voorrang hebben op snelverkeer. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Afgelopen week liep een jong vosje een brillenzaak in het centrum van Laren binnen. De eigenaar probeerde hulp te zoeken, maar kreeg van verschillende instanties te horen dat ze geen tijd hadden. Het vosje leek de weg kwijt te zijn en botste overal tegenaan, waarna het onder een bureau in slaap viel. Uiteindelijk haalde een dierenambulance het dier alsnog op.
0: Ah,
1: ja, sneu,
0: is dat wel zielig, hè? Je ziet de laatste tijd ook wel veel beesten langs de weg liggen, moet je zeggen.

0: de baby ja, was die over de weg
1: door de snelheid zie je ja, iets verkeerd.
2: Ja, ja, dus ja, je ziet het in je ooghoek en daar schrik je van.
0: Ik denk, er kruipt een baby voor
2: mij. Oh ja, wat erg. Ja, wat is wel zielig, hè? Veel van die beesten... Ja. Heb je ooit wel eens de dierenambulance moeten bellen voor iets, eigenlijk?
1: Ik heb wel eens een dierenambulance... Maar ja, dat was eigenlijk iets heel anders. Want toen lag er achter het weiland achter ons... lagen verschillende dode eenden. Dus dat was waarschijnlijk...
2: Oh jee. Ja. Oh, dat is niet lekker. Ja. Nee. Maar kwam niet omdat jij weer wat lopen stoken?
1: Nee,
2: koud in het huis.
1: Dit keer had ik me helemaal ingehouden. Okay. Wat ik me wel afvraag... Heb jij wel eens een wild dier in je tuin gevonden? Of zo?
2: Nee, nee. Niet echt een... Ja, een wild dier is dan een vos of zo, toch?
1: Ja,
2: nee, niet echt.
1: Een egel die binnen stormde.
2: De spin al eng. Dat vind ik al een wild dier.
1: Ja, nee.
0: Nou, wij hadden wel, zeg maar, wij hadden heel veel cavia's en hamsters en konijnen. Die waren bij ons in de tuin begraven.
1: Oh, nee.
0: Maar ja, mijn vader dacht ook een keer, leuk, een nieuwe plant. En dan groef die weer een kat op.
2: Jeetje, jammer, weet natuurlijk niet waar wat ligt.
1: Ja, hebben wij ook wel een keer gehad. Ja, wij hadden ooit inderdaad een cavia. Die is vrij oud geworden. En op een gegeven moment, beest overleden. Die hebben we toen ook gewoon... Met ceremonieën al begraven. Ja, ja. De kinderen, je kent het wel.
2: Mag het in je tuin worden begraven? Eigenlijk iets anders.
1: Geen idee. Geen toen uiteindelijk, die zomer daarop, zat ik lekker buiten. Ik had geen bril op. Want ja, mooi weer. Ik denk even egaal bruin worden. Ik denk, wat zit die hond toch lekker te knagen?
0: Oh, ja. Ja.
1: Nou, dat was dus,
0: Wat erg. Cavia, hoe heet het? De cavia?
2: Het is mooie tijd.
1: Ja, Piep.
0: Oh, Piep. Ja. Oh, achter Piep.
2: Oké, Jolanda, mag ik jou bedanken.
1: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
2: Nou, even naar Jan. Jan, goedemiddag.
3: Dag, Nick. Goedemiddag.
2: Hallo, het is warm, hè?
3: Nou, dat is een zware understatement. Het is bloedheet. De maximumtemperaturen zijn op alle plaatsen in de provincie. KNMI-stations, amateurstations zijn op recordhoogte uitgekomen. De kooi bij Den Helder bereikte 36,2 graden. Dat is 4,5 graad boven het voormalige juni-record. En zelfs hoger dan het ooit in de zomer is geweest.
2: Jeetje.
3: En Wijk aan Zee, aan het begin van de middag, eerste helft van de middag, bijna 38, 37,8, 38,1 in Purmerend, 36 graden op Schiphol ook. En in het zuidoosten van het land werd het 39,4 graden in L. Dat is de op 3 na hoogste temperatuur, afgaand op de datastand die ooit in Nederland is gemeten. Het was alleen in 2022 en in 2019 is het nog wat heter geweest. En toen werd het in 2019 werd het bijna 41 graden in Gilserijen. Maar daar kwamen wij toen niet aan, gelukkig. Maar het was echt briesend heet. En het is vandaag, en dat is het nu nog steeds, hoewel de temperatuur aan de kust, en dat zeg ik wel met enig enthousiasme toch wel, begint te zakken. Wijk aan Zee is inmiddels dankzij de aanlandige wind terug naar 29 graden. Het is nog steeds hoog, maar het scheelt wel. Elders 34 tot 35 graden, ook nog steeds in de Noordkop. En dat zal vanavond langzaam zakken. Het grote probleem is echter de luchtvochtigheid.
2: Ja, het is heel vochtig, hè? Want mijn hele vloer thuis is nat.
3: Ja, dat blijft ook vanavond en de komende nacht erg benauwd weer. Temperatuur in de nacht boven de 20 graden. Misschien in de nacht een enkele onweersbui. Vanavond blijft het verder droog. En dan morgen nog even doorbijten. Weliswaar wat minder heet dan vandaag, maar toch nog tropisch. 32 tot 33 graden. Later op de dag aan de kust een noordenwind. En wat afkoeling, verder droog en zonnig. Maar in de loop van morgenavond en in de nacht naar zondag, dan komen de regen- en onweersbuien. En dan neemt de warmte op zondag echt af.
2: Oké, Jan, ik las toevallig vandaag ook een berichtje. Ergens dat de grootste onweer van het jaar komt er mogelijk aan. Moeten we ons zorgen maken?
3: Dat is nog niet goed in te schatten op dit moment.
2: Oké. Nou, Jan, we houden het in de gaten. Dank je wel, hè?
3: Ja, hoor.
2: Fijn weekend.
3: Hetzelfde.
2: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het valt allemaal wel mee, hoor. Je moet even opletten op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Afrit Noordwijk en Houten. Knooppunt Burgerveen. Er zijn daar wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht.

0: en haar met Boogie Wonderland.
1: Zeg het maar.
2: Zeg het maar.
0: We hebben het over A- of B-merken. Ik ben echt fan van een A-merk. Eigenlijk ben ik gewoon een verwend nest. Daar komt het een beetje op neer. Ja. Dat is eigenlijk wat jullie zeggen. Ja. Maar ik moet je eerst zeggen, ik proef dus echt verschil bijvoorbeeld tussen een B-merk zak chips of een A-merk zak chips.
3: Oh, je bent niet goed.
0: Nee, echt waar. Oh, Jolanda steekt de vinger.
4: Er zijn ook heel veel mensen die proeven verschil tussen de verschillende cola's. Heb jij dat ook?
0: Ja, dat heb ik ook. Ja, ik moet je wel eerlijk erbij zeggen, een lekker colaatje, gewoon alleen een cola, dan wil ik graag wat een A-merk. Ja. Gooi er wat rum in, dan maakt het me niet uit.
4: Nee, dat is duidelijk.
0: Toen ben ik stil. Wat kwam er binnen, Maarten?
3: Nou, Jessica, die sluit zich bij jou aan, Nick. Ze zegt, ik ga altijd voor de A-merken. Dat is namelijk veel lekkerder.
0: Ja, snap ik wel.
3: Ja, Cor, hij zegt, ik kan je duizenden voorbeelden noemen van merken waarvan A en B gewoon uit dezelfde fabriek komen.
0: Ja, ik geloof ook best wel dat het soms gebeurt hoor, met bepaalde
3: dingen. Maar soms, volgens mij, is dat echt 9 van de 10 keer.
0: Wat denk je nou echt?
3: Je kent toch van die zoutstaafjes waar dan een paar van die zout.
0: Ja, van die spikkers.
3: Denk je nou echt dat het in verschillende fabrieken wordt gemaakt met verschillende ingrediënten?
0: Nee, dat geloof ik ook wel. Maar je hebt toch wel bepaalde dingen die een beetje anders maken?
3: Nou, volgens Cor niet. Marianne zegt, je bespaart 50% met het kiezen voor B-merken.
0: Dat is zeker waar.
3: Ja. Merel dan, ze zegt wel, eens met Nick. Ja, het smaakt gewoon lekkerder.
0: Dan maar meer betalen, zegt ze.
3: Dan maar meer betalen, inderdaad.
4: Volgens mij is dat psychisch.
3: Dat denk ik ook.
0: Dat meer betalen niet, hoor. Dat moet je echt.
4: Nee, dat wel.
3: Ja. Corrie dan, zijn vrouw daarbij de hart. Ze zegt namelijk, dat gezeik over A- of B-merk, het komt er allemaal hetzelfde uit.
4: Nou ja, zeg.
0: Oh, ja.
3: En Tony dan, tenslotte, hij zegt, ik verdien zo weinig. Sluit ik me bij aan, Tony. Ik hoef niet eens na te denken over A- of B-merken. Ik kies altijd voor C.
0: Ja, ik vond wel een sneu verhaal dat jij zei dat je vroeger student was, dat je dan eigenlijk alleen op de onderste plank keek, zeg maar. Ja. Maar eerlijk is eerlijk, laten we ook zeggen, B-merken, alles is gewoon duur, hè? Niet alleen maar A-merken, maar B-merken zijn tegenwoordig ook best wel prijzig.
3: Ik moet je eerlijk zeggen, mijn ogen zijn misschien niet meer van de vloer, maar ze zijn ook nog zeker niet naar het plafond.
0: Nee, jij mag naar het middelste rek al tegenwoordig.
4: Maar ik vind het verschil tussen die A- en die B-merken prijs vaak wel enorm, hoor.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Oké, dankjewel 088-850-5152 voor de leuke berichten. Manny Garrix, Ed Sheeran hoor je bij NH. Dit is Repeat It.

0: Dit is Third World bij NH met Try Your Love. Het weekend staat voor de deur, jongens. Het wordt volgens mij morgen ook nog wel warm, hè?
1: Bloedje, hè?
0: Bloedje. William, hoi, goedemiddag. Wow. William van der Locht aangeschoven de studio. Zo meteen aan 6 uur met eindelijk weekend.
2: Was ik nog aan het installeren.
0: Is het bij jou warm thuis?
2: Ja, best wel.
0: Oh, dat is concreet. Heb jij tips en tricks?
2: Doe je gordijnen dicht? Dat houdt het nog wel een klein beetje tegen. Maar ja, heb je een raam open of een deur? Dat
0: heeft geen zin.
2: Nee, vanmorgen vroeg toen ik de huiskamer binnenkwam was het 27 graden binnen. Jeetje. Of zo, de woonkamer.
0: Ja, dat is best wel warm. Dat
2: ja, de thuiswerkkamer was nog veel heter.
0: Oh ja.
2: Maar ja,
0: ja, we moeten dus ook klagen. Zo is het ook, toch? Ja, stoppen we klaar.
2: Bedoel, maandag is het klaar, hè?
0: Maandag is het klaar. Volgens mij zondag al beter, toch?
2: Ja,
0: precies. Ja. Jolande zegt, ja, dat is het zo. Het is bijna tijd voor eindelijk weekend zometeen. Zeker. Wat zit er in de fouten 3?
2: Andrea, I'm a lover. We hebben Captain Sensible, What? En Ballada van Gustavo Lima.
0: Oh, wat leuk. Oké, stemmen kan je nu al doen. 088 850 51 52. Dan het laatste woord deze week. Ga naar mijn vriendelijke vriend Maarten.
3: It's getting hot in here, so take off all your clothes.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
7: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
10: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
11: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
12: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitje Horen. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
13: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
14: Ik ben Annemiek, uit Annapolona.
15: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
16: Ik ben Cindy, uit Meedwoud.
17: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Inmiddels is het 1 minuut over 6. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland hoor je nu van Jolanda Baaiens. Goedenavond.
20: Goedenavond, William. De patiënten van de geriatrische afdeling van het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp zijn naar een andere plek verhuisd. Het was te warm voor de ouderen. De politie in Amsterdam was vandaag de hele dag bezig met een verwarde vrouw. Uiteindelijk werd ze eind van de middag uit huis gehaald en overgedragen aan een zorgteam. En een fietser is vanmorgen gewond geraakt doordat hij werd geschept door een vrachtwagen. Dat gebeurde op de N512 bij Egmond aan de Hoef. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
19: Die met deze temperaturen goed kan doorrijden, dat hoor je nu van me. De NA-verkeersinformatie van de ANWB. De N200 Haarlem richting Zandvoort tussen Bloemendaal en Autocircuit Zandvoort. 6 minuten vertraging.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
22: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
23: Maar moet dat dan in Nederland?
24: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
26: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Oma!
29: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
30: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
31: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
32: Wow!
31: Is binnen 3 minuten geregeld.
32: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
31: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
33: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
34: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
35: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.

0: In Boston is het beter vertoeven momenteel. Vandaag is het daar een graad of 24. Je hoorde Stella Lefty.
1: Eindelijk weekend.
0: Ja jongens, wat een fijn gevoel hè. Nederland is door op het WK en ondertussen smelten de ijsblokjes in je glas. Wat zijn je plannen voor dit tropische weekend? Ga je barbecue, ga je die aansteken? De koelte van de zee opzoeken? Laat het me even weten hè. Via de NH-app. Of bel gewoon even de studio, ik ben benieuwd.
1: De Foute 3.
0: Ik ga even kijken of ik je weekend nog beter kan laten starten. Drie leuke liedjes staan voor je klaar. Je weet vast en zeker wel wat de bedoeling is. Maar voor de zekerheid leg ik het nog een keertje aan je uit. Jij bent even chef over de liedjes. Ik laat zo direct in 30 seconden tijd drie korte stukjes muziek aan je horen. De plaat die jij het leukste vindt, die geef je aan me door. A, B of C, app of bellen, mag allemaal. Plaat met de meeste stemmen, die draai ik zo vlak voor 7 uur helemaal. Dus met welk liedje wil jij het weekend lekker beginnen? Waar heb je zin in?

Ja, lastig hoor. Ik vind ze alle drie wel erg leuk. Ik kan dus niet kiezen. Dus kom maar door met je keuze. Liedje Aad is een echte one-hit-wonder. Het is Andrea. Ik ben benieuwd of ze inmiddels al de man van haar dromen gevonden heeft. I'm a lover. B, die heb ik echt al heel lang niet gehoord. Dat is Captain Sensible. En What was ook een echte one-hit-wonder. En C, ja, dat is natuurlijk op en top zomer. Hè? Ballada. Gustavo Lima, hoe zou het met hem zijn? Want ook van hem hebben we natuurlijk al een hele tijd niets gehoord. Welk liedje kan ik helemaal voor je draaien? Vlak voor 7 uur. Je kan me bellen, webben, maakt allemaal niet uit. 088 850 51 52. Ja, zomerse temperaturen vandaag. Hoort natuurlijk ook zomerse muziek bij. Het schoolmeisje, La Coligala, heb ik het over. 1983, het is

snap het wel. Hij is natuurlijk aan het wachten op zijn mobiele airco. Die zou vandaag komen. Niet gekomen. Sitting, waiting, wishing. Jorde Cenk Johnson op en aan. Nou, eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Ondanks dat warme weer is het toch behoorlijk druk vanavond. Vind ik hartstikke leuk. Carla die app, dankjewel William. Ik krijg het refrein van Ballada niet meer uit mijn hoofd. En die stemt op zee, net als Paul, Willem, Leo en Anouska. Even de keel schrapen. Over airco gesproken. Dan heeft Andrea met haar zoektocht naar haar loverstemmen opgeleverd. Van Rinette, Vera, Fred, Carla, Tanja, Arno en Janni. En dan de laatste, die vind ik wel leuk hoor, Captain Sensible. Doet het hartstikke goed. Die krijgt verrassend veel stemmen van onder andere Peter uit Zaandam. Bart, Gerrit, Erwin, Gerard, Rens, Meta en Tjeerd. Geef even door wat ik helemaal voor je kan draaien. Net voor 7 uur. Bel of app met NH op 088-850-5152. Het is eindelijk weekend op de snikhete vrijdag. Met nu Bob Marley en The Wailers. No Woman, No Cry.

0: Ja, heet record of niet. Ze blijven rondjes draaien als een malle zelfs. Spinning Around, Kylie Minogue. Het regionale nieuws van 6:30 hoor je straks. En dan hoor je meer over de hitte natuurlijk.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Ik ben Ron uit Hello.
15: Ik ben Manon uit Den Helder.
16: Ik ben Sonny uit Oudersluis.
17: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Inmiddels is het 6:01. In Zandvoort is het bloedje heet, nog steeds 30 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedenavond.
19: Goedenavond. In Amsterdam kunnen mensen op meer dan 50 locaties terecht voor verkoeling tijdens de hitte. Verschillende bibliotheken, hotels, kerken, theaters en buurtcentra hebben de deuren geopend als gratis koelteplek en bieden Amsterdammers, voor wie het thuis te warm wordt, zitplekken, drinkwater en toiletten. Deze stedenbouwkundige vindt binnenblijven ook niet per se een slim idee.
20: Veel woningen worden erg heet en dan zit je in die hele hete woning. Ik zou zelf zeggen, ga vanochtend lekker naar buiten. En als het heel heet is, borst, dat is vanaf 12 uur... dan moet je zoveel mogelijk binnen blijven, vooral uit de zon, en een koele plek opzoeken.
19: Ja, want morgen wordt het ook nog steeds warm. Mocht het thuisblijven dan te warm zijn, dan kan je dus naar een koelteplek. En met deze hitte hebben ook dieren het moeilijk. Sommige dieren kunnen hun warmte helemaal niet goed kwijt en kunnen beter in een koele ruimte gehouden worden. Terwijl andere dieren, zoals honden, uit hun tong zweten. En dat is vaak nog steeds niet genoeg voor die arme beestjes. Eline Maarsen van de Dierenbescherming vertelde aan June hoe we de honden het beste kunnen helpen.
21: Voor alle dieren geldt, creëer een schaduwplek, want dat is heel erg belangrijk voor ze. Bij honden, wat je niet mag doen, is een ijskoude handdoek of een deken over een hond gooien. Want dan krijgt hij een soort shock vanwege zijn aderen die vernauwen. Dus dat moet je niet doen. Altijd van onderaf koelen.
19: Aan de buik.
21: En overal water neerzetten.

0: niet overal is het even veilig. Of je kan er zelfs ziek worden door bijvoorbeeld blauwalg. Wil je weten waar je in Noord-Holland een verkoelende duik kan nemen? Ga dan naar zwemwater.nl of naar de site van de provincie Noord-Holland. Gerald Alders speelt komend seizoen opnieuw voor Telstar. De 21-jarige verdediger van Ajax speelde het afgelopen halfjaar ook al voor de Witte Leeuwen. De Amsterdammer heeft nog een contract tot de zomer van 2028 bij Ajax. Hij kwam tot 5 wedstrijden in het eerste. Alders werd in het seizoen 24-25 ook al eens een half jaar verhuurd, toen aan FC Twente. En de eerste oefenwedstrijd van AZ is verplaatst naar volgende week zaterdag. De wedstrijd tegen Jong AZ morgen gaat dus niet door. Vanwege de hitte uiteraard en code rood. En daarom vindt AZ het niet verantwoord om die wedstrijd door te laten gaan. Nu spelen de Alkmaarders dus op 4 juli en dan tegen het Belgische KAA Gent. De aftrap is dan om 4 uur in Dirkshorn. En meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
1: Goed weekend, Jolanda. Het tropische weer met Jan Visser.
2: Vanavond is het zonnig en nog steeds erg warm met temperaturen rond of boven 30 graden. In de loop van de avond begint de temperatuur langzaam te zakken. Aan de kust bij de westenwind is het wat minder heet. De komende nacht verloopt drukkend warm met temperaturen boven 20 graden en de kans op een enkele bui neemt toe. Morgen overdag meer bewolking, ook geregeld zon en kans op een enkele onweersbui. In de avond worden de buienkansen groter. De temperatuur loopt op naar rond 32 graden. Later op de dag langs de kust wat afkoeling door een noordenwind.
1: En dan heb ik nog de NA-verkeersinformatie van de ANWB voor je. De N200 Haarlem richting Zandvoort tussen Bloemendaal en het autocircuit Zandvoort. 8 minuten vertraging.

0: Gezellig hoor, het was een hele tijd stil geweest rond de band Sailor. En in de 90's scoorden ze ineens een gigantische zomerhit. De La Cumbia, het gaat natuurlijk over dansen.
1: En eindelijk weekend.
0: Pak nog even de WhatsApp erbij. Pascal die app, wat ik ga doen? Nou, ik ga vanavond lekker vroeg naar bed. Ik heb de afgelopen nacht naar het voetbal gekeken. En daarna kon ik natuurlijk de slaap niet meer vatten vanwege de spanning. En die stemt op Gustavo Lima, net als Arnold. Die komt net binnen via de app. Bart, Maaike, Ben, John, Karel, Jaco, Andrea. Andrea, zo moet ik het zeggen. Met I'm a Lover, die plaat die krijgt stemmen van Marjolein, Frank, Wim, René, Kimberly, Nelly en Sandra. En dan tot slot Captain Sensible en Watt. Die krijgt stemmen van Marja, Nel, Arnold, Melanie, Ramon en Thijs. Ik heb het hier over drie hartstikke leuke, toch wel iets wat foute liedjes. Je kan zelf niet kiezen, dus jij mag bepalen. Bel of app 088 850 51 52. Weet je wat? Ik laat ze nog een keertje aan je horen.

0: Voor altijd bij elkaar. Wat is dit toch eigenlijk een prachtig nummer? Never Tear Us Apart. Het is NXS.
1: C. De Foute 3.
0: Ik heb alle stemmen bij elkaar opgetemd. Opgeteld. Ik zie net het laatste appje nog binnenkomen. Die is van Joke. En die stemt op C. Ja, inmiddels is het moment hier. Welk liedje heeft er vandaag gewonnen in de Foute 3? Dank je wel voor het stemmen trouwens. Je krijgt het antwoord van me. I'm a Lover van Andrea had niet genoeg stemmen. Maar die ga ik binnenkort dan wel eens een keer op zondagmiddag voor je draaien. Want ik vind het wel een leuk liedje. Even kijken hoor. Het ging deze warme vrijdagavond toch... Vooral tussen What van Captain Sensible, verraste me enorm. En Ballada van Gustavo Lima.
1: En deze heeft gewonnen.

Ja, het was 1982. Het haalde net de top 10 in dat jaar. Was best wel een grote hit. En we zijn hem compleet vergeten. Maar leuk dat we hem weer eens konden draaien. Je hoorde Captain Sensible. En say Captain, say what? Ja? Oh, niet echt heel super vriendelijk dat hij allemaal klonk. Morgenochtend om 8 uur zit Marcel hier. Dan hoor je hem met de agenda. En wij spreken hem gewoon met elkaar af voor aanstaande zondag. Uur of 2. Beste uit de jaren 60, 70 en 80 draai ik dan voor je in de muziekmiddag. Dit is Rufus en Chaka Khan. Ik wens je een goed weekend. Ja.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Oh yeah. De Muziekmiddag.
0: 1971.
2: De 1989.
0: De Muziekmiddag. Lilian van der Lof.
3: 1967.

0: van 2 tot 5 bij NH.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgrachtjuweliers.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
7: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 7 uur.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
11: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
10: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
1: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
2: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
3: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Peter uit Stompetoren.
5: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8 uur.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
8: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
7: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. En de gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwen Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
9: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
7: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan uit Goren.
2: Ik ben Nettie Velsen.
3: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
4: Ik ben Maurice uit Heemstede.
5: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
6: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel
7: Het is 9 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
9: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
8: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
10: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
8: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
11: Non-stop muziek.
12: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeetmeliedjes en een hete vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Anja
1: en ik woon in Amstelveen.
2: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
3: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
5: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
4: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
6: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
4: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Ronald Prop
2: en ik woon in Hilversum.
3: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
4: Ik ben Brian uit Amstelveen.
5: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 11 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal NH.
4: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Sylvie Willy, woon in Slotervaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 12 uur.
4: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van Driessen.
2: De duizend.
0: Nummer 400.
2: Nummer 190.
1: Duizend van Driessen het nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
0: Tip. Het elftal van de week.
2: Nummer 11.
0: Nummer 6.
2: Nummer 2.
1: De duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.

0: Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the mood.
1: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
2: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
5: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Sanne en ik kom uit Hello. Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 1 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.

0: Ik ben Leon uit Wormerveer.
1: Ik ben Lara uit Andijk.
2: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
3: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
4: Ik ben Banna uit Amsterdam.
5: Ik ben Monique uit Castricum.
6: Ik ben Willem, maar het lukje broer. Thuis in heel
7: Het is 2:00.
8: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.